0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde ruim 15 uur. De tijd dringt, de begroting moet vanavond al af zijn, want hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur vanochtend wordt er verder onderhandeld. Bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk wel meeviel. Ga je niet dood aan, schreven ze op social media. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou die in 2023 overleed door euthanasie. Na haar overlijden schreef van Os een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of ze onderzoek wilde doen naar de rol van de ouders bij haar dood. Hij kan zich voorstellen dat dat pijnlijk was om te lezen, zei hij in het programma Zomergasten. En Dolly Parton kan volgende week zomaar een nummer 1 hit in de Britse hitlijst te pakken hebben. En dat is de overleden zangeres nog nooit gelukt. De klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de koppositie over te nemen. Een paar dagen na overlijden kwam die plaat al binnen op nummer 12. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincie is het zelfs code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar, maar er zijn zaken waarbij dat niet lukt, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Op Sint Maarten zijn vandaag alle scholen dicht door slecht weer. Dat komt door de resten van tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing en ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Bij de dienst worden gasten van over de hele wereld verwacht. Ook president Trump komt misschien naar Oslo voor de uitvaart. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit de dierentuin ontsnapt. Dat meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. 2 van de dieren zijn teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. De politie vraagt mensen als ze beest zien het niet te vangen, maar 112 te bellen. Er trekken flinke onweersbuien over het land. In de kustprovincies is het code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en ook weer onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen, maar het OM trekt op het laatste moment toch de stekker eruit. Waarom willen ze niet zeggen? Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het er 8 heeft kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Er worden minstens 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 72 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer mag worden uitgevoerd voor brandstichters. Afgelopen weken waren er enorme natuurbranden in Algerije. Daarbij zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De doodstraf is in het land nooit officieel afgeschaft, maar is sinds 1993 tijdelijk stopgezet. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies geldt code geel. Overdag is het wisselvallig, met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf volgende week maandag.
0: De 90s en Zero's op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
4: Morgen, hartelijk maandag op weg naar de 538 ochtendshow met Matt at Work. Dit is Down Under.

Shakira en Burna Boy. Die Die bij 538. Goedemorgen. Maandagochtend, even na 5 uur op weg naar een toch wel herfstachtige dag. Flinke regen- en onweersbuien trekken over het land. Lokaal ook kans op windstoten. Het is 18 tot 20 graden vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat je hoorde voor het weekend in de Ochtendshow. Zo hing Alex van Keulen aan de telefoon. Alex van Keulen, die ken je misschien wel als de makelaar in Kopen zonder kijken. Er is namelijk een beetje iets aan de hand als het gaat om makelaars. Klachten. En wat voor klachten hoor je over 7 minuten na Snow Patrol. Just Say Yes bij 538. Running.

0: Topic en Fireboy. Buddy hoorde je bij Radio 538. Goedemorgen, maandagochtend op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En tot die tijd nog even terug naar vrijdag.
1: Ja, nieuws vanochtend. Makelaars die met valse beweringen een hoger bod proberen af te dwingen. Een huis gunnen aan een klant van een bevriende collega. Of na de deadline toch nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis kreeg in iets meer dan 4 maanden tijd bijna 1000 klachten binnen over makelaars. Wij dachten, we vragen dit toch even aan de beroemdste makelaar van Nederland. Dat is Alex van Keulen. Je weet wel van kopen zonder kijken. Alex, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Maar dat was altijd Harry Mens. Was dat de
1: bekende? Ja, maar dat is lang geleden.
2: Ja, jongens, kom nou. Ja, er reden ooit ook paardentrams in de straat.
1: Ja, maar Alex, dit is toch wel, als je makelaar bent tenminste, het is toch jouw beroepsgroep die een beetje wordt aangevallen hier.
2: Ja, dat klopt. En als je het zo beluistert, is het ook niet netjes. Maar ik wil het ook wel een beetje nuanceren.
1: Ja.
2: Een makelaar wordt natuurlijk wel in de hand genomen door de verkoper om een zo hoog mogelijke opbrengst uit de markt te halen.
1: Ja.
2: Dat is zijn missie, zijn taak, en daar wordt hij voor betaald.
1: Ja, jij zegt, voor de kopers doet hij eigenlijk niks.
2: Nee, natuurlijk niet. Het is de verkopend makelaar. Hij krijgt betaald door de verkoper en hij moet zijn klant gewoon dienen. En dat moet hij zo goed mogelijk doen, maar wel op een ethische manier. En ik vind, als jij een slottermijn hanteert of je gebruikt een biedingssysteem zoals Eerlijk Bieden of Move, waarvan ik wel moet zeggen, er is maar één systeem in Nederland wat echt transparant is.
1: Ja.
2: En dat is Eerlijk Bieden. Want de verkoper kan dan precies zien welke biedingen zijn binnengekomen. En daar valt niks mee te sjoemelen.
1: En dat Move is dus, want dat is ook, dat wordt veel gebruikt, dat Move. Maar jij zegt, dat werkt eigenlijk niet helemaal eerlijk.
2: Nee, is niet transparant, is manipuleerbaar. Ja. Niet voor niks wil de NVM geen gebruik maken van Eerlijk Bieden. Terwijl de overheid, de Vereniging Eigen Huis, iedereen achter Eerlijk Bieden staat. Maar de NVM dus niet.
1: Ja.
2: Maar goed, los daarvan. Het gebeurt gewoon, en dat is ook weer wat veel mensen niet weten, is dat aankoopmakelaars soms ook gewoon, ondanks dat de sluitingstermijn is geweest, het krijgt te horen, joh, je bent het niet geworden, dat je op eigen initiatief nog een hoger bod uitbrengt.
1: Ja.
2: En als verkopend makelaar moet je alle biedingen uitbrengen naar je klant toe. En het is aan de klant hoe die daarmee omgaat. Dus het is niet altijd te wijten aan de verkopend makelaar.
4: Nee, maar er is dus ook geen regelgeving waaraan jullie dienen te houden vanuit de overheid.
2: Nou ja, kijk, de overheid wil wel dat er een biedsysteem wordt gebruikt, een biedlogboek.
4: Ja.
2: Maar verder is het gewoon, laten we het eens omdraaien.
4: Ja.
2: Ik ben verkopend makelaar, ik gun jou de woning voor 400.000 euro.
4: Ja.
2: Een kwartiertje na sluitingsdatum komt er een aankoopmaker, die biedt 4,20. En ik zeg tegen hem, nee hoor, dat gaan we niet doen. Vervolgens hoort de verkoper dat. Die rent naar de geschillencommissie en die zegt, ik wil 20.000 euro van mijn makelaar hebben.
1: Ja, ja, dat
2: is de andere kant van de medaille.
1: Ja, ja, dat is waar. Maar goed, aan de andere, een deadline is een deadline, toch?
2: Ja, maar als de verkoper zich daar niet aan wil houden, en ik moet als makelaar dat bod gewoon overbrengen.
1: Ja, ja, ja,
2: kijk, ik hoef er niet actief aan mee te werken. Dat is wat anders.
1: Ja, precies.
2: Maar als ik word benaderd door een kwartiertje na sluitingsdatum, komt er een aankoopmaker, die biedt 4,20. En ik zeg tegen hem, nee hoor, dat gaan we niet doen. Vervolgens hoort de verkoper dat. Die rent naar de geschillencommissie en die zegt, ik wil 20.000 euro van mijn makelaar hebben.
1: Ja, ja, dat is
2: de andere kant van de medaille.
1: Ja, ja, dat is waar.

0: Wil die zeggen, nee, deadline is deadline.
1: Nee. Nou heb je natuurlijk ook vaak situaties, ik zei het net al, maar bijvoorbeeld bevriende collega's, dat die een beetje worden voorgetrokken, klanten daarvan. Herken jij dat ook?
0: Nou ja, dat is dit verhaal ook een beetje. Dat is niet per se voortrekken, maar een slimme aankoopmakelaar, die accepteert gewoon niet gelijk nee. En die gaat zijn klant bellen en zegt, laten we nou nog 20.000 euro extra doen, want misschien maken we dan wel kans.
2: Oh,
1: ja, precies.
0: Ja, dat is niet voortrekken. En voortrekken gebeurt natuurlijk ook wel een beetje collegiaal. Dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Maar het is niet zo zwart-wit als het wordt voorgeschoteld. De praktijk ligt toch wel wat genuanceerder.
1: Ja, jij neemt het natuurlijk ook op voor je collega's. Dat snap ik ergens ook wel. Maar ik heb ook het gevoel dat veel mensen die zich op de huizenmarkt begeven, dat het is ook een beetje het Wilde Westen af en toe zo.
2: Beetje cowboy.
1: Ja, een beetje cowboy.
0: Ja, ik ga bijna ophangen.
2: Oh, moet je weg.
3: Nee, maar dat is
1: nee, maar op het moment dat je die markt betreedt, dat je op een gegeven moment in een huis staat te kijken, dat je zegt, ja, je moet wel snel beslissen, want er zijn nog 20 mensen die deze
3: maar dat is niet meer, toch?
0: Ja, dat zijn van die verkooptrucjes, joh. Dat moet je gewoon lekker laten passeren. Maar het is gewoon wel een feit dat ieder huis gewoon wordt verkocht.
1: Ja.
0: En dat er heel veel belangstelling is. En daar waar goud te vinden is, ga je goudzoekers treffen en gelukzoekers. En dat is onze branche niet meer. In iedere branche heb je professionals en beunhazen. Zo simpel is het.
3: Ik denk ook dat op dit moment de verkopende partijen niet genoegen nemen met een vraagprijs of met maar een paar procent daarboven. Ja. Iedereen gokt natuurlijk op minimaal een ton winst nog eens erop.
0: Hoppa. Als een beetje makelaar nuanceert dat wel, want het is niet meer zo hectisch. Kijk, weet je, onder een kant van de markt, 3,5, 4 ton is nog steeds gekkenhuis.
3: Ja.
0: Maar zodra je boven de 6 ton komt, dan zie je echt wel dat het aantal kijkers fors afneemt.
3: Okay.
0: Minder druk, minder overbiedingen, soms zelfs al onder de vraagprijs geboden. En als makelaar moet je de verwachtingen van je klant wel managen.
4: Ja. Hebben jullie er in deze tijd last van dat mensen zelf hun huis verkopen, gewoon via makelaarsland?
0: Nou, dat vind ik nou de beste vraag van de ochtend.
1: Nou, beantwoord hem eens.
4: Ja, dat heb ik bijvoorbeeld gedaan en dat ging hartstikke goed. Ja, lullig, ik wil jou niet afvallen. Maar
1: nou, dat doe je wel een beetje.
4: Het werkt wel ook, hè? Ik kan me ook voorstellen dat jullie er veel last van hebben.
0: Oké, weet je, laat haar even koffie halen.
3: Dat kan je. Dit is de beste opmerking van de ochtend.
0: Nee.
3: De beste opmerking van de ochtend.
0: Ja, nee, luister, nee, maar luister. En dat meen ik echt. We leven in een tijd dat de makelaar overbodig wordt.
4: Ja.
3: Nou ja, of een andere rol krijgt.
2: Juist.
0: Ja, een andere rol. Kijk, in iedere vak, wereldwijd, alles wat repeterend is, dat wordt geautomatiseerd.
3: Ja. En wel met nieuwslezen bijvoorbeeld. Ja. Dat kan ook AI doen tegenwoordig.
0: Ja. Precies, maar ook in ons vak, laten we eerlijk zijn, als jij gewoon... En ik denk eerlijk gezegd dat Funda ook die kant op beweegt nu. Met alle wijzigingen die per september ingaan. Die gaan straks open voor de consument. De consument kan straks gewoon rechtstreeks een woning plaatsen op Funda. Kan zelfs de fotografen stellen via Funda. Sterker nog, het wordt al verplicht, hè, dat voor alle makelaars om mediapakketten via Funda af te nemen.
1: Ja.
0: Dus we gaan gewoon de kant op. Straks ga je gewoon naar Funda. Funda heeft alle gegevens over je huis. Want alles staat al in het kadaster. Ze hebben alle taxaties. Ze hebben alles wat ze maar nodig hebben. Jij zegt gewoon, ik wil mijn huis verkopen. Postcode, huisnummer en alles wordt voor je ingevuld. Ja. Daar gaan we gewoon naartoe.
1: En wat ga jij dan doen dan, Alex?
3: Lekker in Spanje van de zon.
0: Ik ga patat bakken.
1: Ja. Maar
0: het lijkt me nog maar is dat fantastisch als je gewoon gedachteloos frikadelletje in de olie, in een bakje, het zakje inschuiven en iedereen is blij.
1: Ja, nou ja. Kan ook. Alex, mag ik jou hartelijk danken en een mooie dag vandaag.
0: Ja, van hetzelfde. Fijne dag.
1: Hoi, hoi. Alex.

0: Calvin Harris en Satisfy bij 538. Goedemorgen op deze maandagochtend. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar. En de app van 538 is de plek waar je het aan me doorgeeft. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon even ingedrukt. Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt, hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Paul.
1: Goedemorgen deze morgen.
0: Hey, Paultje heeft er altijd zin in. Richard.
2: Goedemorgen, postcode carrière. Ja, hallo. Ja, weer een hele mooie dag. Drukte.
0: Hey, postcode carrière. Rob.
3: Goedemorgen, Floris.
0: Hey.
3: De week is begonnen. Morgen een weekje op pad met een vrachtwagen. Groeten, Rob. Fijne werkweek allemaal. Hallo.
0: Hoi. Het begin van een nieuwe week en ook Geit kwam nog binnen.
4: Hey, goedemorgen mensen. Tikkerman vandaag, hè. Tikkerman. Hoppakee.
0: Hoi, Tikkerman. Goedemorgen. Op weg naar de 538 ochtendshow met Michael Jackson.

0: Bij Radio 538. Goedemorgen, maandagochtend. Het begin van een nieuwe werkweek en op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd nog even terug naar voor het weekend, afgelopen vrijdag.
1: Ja, we kennen het allemaal even heel iets anders. Het piekeren, je krijgt het niet meer uit je hoofd, ligt er de hele nacht over na te denken en overdag gaat dat door. Iets onbenulligs is het ook vaak. Maar wat kun je daartegen doen? Hoe kun je dat een beetje sturen?
2: Hele piekeraars?
1: Nou ja, je kan soms wel eens over iets nadenken.
2: Ja, maar dat is meteen een goeie. Is nadenken en piekeren hetzelfde?
1: Nou, als je heel lang over iets nadenkt, dan wordt het piekeren, toch?
2: Ja. Is dat de volgorde?
3: Nou ja, en als het heet het terugkomt in je hoofd?
1: Ja, we gaan dit even vragen aan iemand die er echt alles van af weet. Dat is Marleen Derks. Zij is namelijk oprichter van de Piekerpoli. En ze heeft een boek geschreven dat Nooit meer piekeren heet. Marleen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Wanneer ben je aan het piekeren?
4: Ja, ik hoorde inderdaad wel goede bedenkingen. Nou, piekeren en ander negatief repetitief denken, dat is het. Het is een terugkerende denkstijl. En in plaats van dat je dingen oplost, houd je de problemen juist in stand. Dat is piekeren. Ja. Dus nadenken en piekeren is toch wel iets anders.
1: Ja, oké. Daar zit echt een verschil in. Maar piekeren is natuurlijk is iets negatiefs.
4: Ja, het gaat altijd over dingen die wij niet willen. Want we gaan niet piekeren over leuke dingen of waar we nou heel veel zin in hebben. Dat is geen probleem.
1: Nee. Maar waar komt het vandaan dan?
2: Ja.
4: Ja, we gaan eigenlijk altijd piekeren op momenten dat we ons onzeker voelen, emotionele spanningen hebben, dreiging dat er iets fout gaat voor een examen. Oh jee, hè, de doemgedachtes over relaties, over dat er iets met iemand anders niet goed gaat.
1: Ja.
4: Nou ja, zo kan ik nog wel even doorfilosoferen. Maar dat is dus piekeren ook. Het haalt alles erbij. En het wordt op een gegeven moment een onverwarbare grote kluwe van dingen. Dus je komt er ook niet meer uit.
1: Nee.
4: Je ziet niet meer de weg eruit.
1: Ja. Het wordt eigenlijk alsmaar erger. Maar hoe, ik bedoel, jij hebt de piekerpoli. Dus jij weet ook waarschijnlijk hoe je daar het beste tegen kunt acteren.
4: Jazeker, ja. Nou, bij mij komen verschillende mensen met verschillende piekerproblematiek. En het is niet zomaar even opgelost, maar ons brein werkt associatief. Dus als ik denk tafel, dan zeg jij stoel.
1: Ja.
4: En ons piekeren gaat ook alles eraan ophangen van wat er allemaal mis kan gaan. En dan gaan we steeds meer mogelijkheden zien dat het misgaat. Dus wat belangrijk is, is dat we ons brein trainen.
2: Ja.
4: In de andere kant op fantaseren. Hè, of de andere kant op piekeren, hoe je het wilt noemen. Dus we zijn zo vaak bezig met dingen die we eigenlijk niet willen.
1: Ja.
4: Zodat we vergeten wat we echt willen.
2: Je moet eigenlijk
4: dus wat willen we?
1: Wat zeg jij?
2: Je moet eigenlijk ompiekeren.
4: Ja.
1: Ompiekeren.
2: Ja, ompiekeren. Dat is eigenlijk het idee.
4: Ja, perfect. Ja, ompiekeren.
2: Ik weet niet of je dat bestudeert of dat die kennis er is. Zijn meer mannen of vrouwen piekeraars?
1: Oh ja.
4: Oeh. Nou, dat vond ik dus juist heel interessant. Want ik ben dus ook een ontzettende piekeraar altijd geweest.
1: En een vrouw volgens mij, dus dan zou je...
4: dat klopt ook. Ja. Nou, ik vond dat ook wel interessant. In vroegere literatuur zag ik dat vrouwen veel meer piekeren. Ja. En volgens mij is dat ook zo. In de recente literatuur zeggen ze, nou, het ligt wel wat genuanceerder, bla bla bla. Maar eigenlijk, wat ik in de praktijk zie, is toch wel dat vrouwen meer piekeren.
1: Ja.
4: En omdat vrouwen ook meer over relaties piekeren. En daar kom je eigenlijk niet uit. Als je nou piekert over je werk of over deadlines, dan kun je daar makkelijke oplossingen voor vinden. Maar als je piekert over je kinderen of over dat je misschien niet vriendelijk genoeg was geweest of een beetje lomp uit de hoek kwam.
1: Ja,
4: daar is geen oplossing voor. Daar kun je dus in blijven hangen.
1: Ja.
4: En dat is wat vrouwen wat meer doen dan mannen.
1: Ja. Stel je zit te luisteren en je denkt, jeetje, wat Marleen allemaal beschrijft hier, dat is dat ben ik.
2: Herkenbaar.
1: Ja. Heb jij één tip dat je zegt van nou, doe dat en dan ben je in ieder geval wat minder aan het piekeren?
2: Dan slaap je weer.
1: Dat ompiekeren is natuurlijk leuk bedacht. Maar dan ga je daar weer over liggen pieken. Maar is er iets wat je concreet kan doen dat je zegt van nou, dat helpt echt?
4: Ja, nou, eerder kijken naar wat je wilt in je leven. Hè? Dus niet het blijven hangen in wat je niet wilt. Nou, dat is alweer, dat zeg ik alweer verkeerd, want dat is weer een piekerding. Als je niet meer piekert, wat zou je in die tijd dat je piekert willen doen? Hè? Dus waar zou je meer tijd voor maken? Met wie zou je willen zijn? En wat zou je doen als je niet meer bang zou zijn dat het misgaat? En waar zou je van genieten? Welke keuze zou je maken als je jezelf meer zou vertrouwen? En wat ook zo is, piekeren brengt spanning mee. Dus iets wat ontspant. Dus doe een ademhalingsoefening. Zing een liedje. Hij zit je nu achter het stuur. Zing zo meteen even mee.
1: Ja.
4: En met het volgende nummer wat er komt.
1: Ja.
4: Want als je zingt kun je ook niet piekeren. Dat is bijvoorbeeld ook iets. Maar vooral, wat zou je doen? Wat wil jij in je leven?
1: Als je zingt kun je niet piekeren. Dat is grappig.
4: Probeer maar.
1: Ja. Nee, ja.
4: Ja.
1: We gaan het zeker proberen. Nou, dit vind ik wel een hele goede tip. Dat je, hè, als je ligt te pieker in bed s'nachts, gewoon even een liedje zingen.
2: Ja. Ben je in ieder geval samen wakker.
1: Nou, als mensen er meer over willen weten, kunnen ze terecht bij de Piekerpolie. Of het boek Nooit meer piekeren dat jij hebt geschreven. Dat ligt in de winkel. Marleen, mag je hartelijk danken. En een hele mooie dag vandaag.
4: Een hele mooie dag zonder piekeren. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

0: En de Summer Jam bij 538. Goedemorgen op deze maandagochtend. Op weg naar een nieuwe ronde van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog even terug naar voor het weekend. Afgelopen vrijdag, daar ging het in het nieuws bij Florentien over baargoud.
1: Wat was het nou? Push?
2: Push present.
1: Oh, push present.
2: Hebben ze ervan gemaakt. Beetje de moderne variant. Een cadeau voor de moeder na het harde werken om een kind op de wereld te zetten.
3: Het is ook zwaar. En de zwangerschap natuurlijk ook.
2: En de zwangerschap, 9 maanden lang zo'n baby dragen. En daar kan je dan als man een cadeautje tegenover stellen. En dat is dan het baargoud. Beetje ouderwets, maar wordt nieuw leven in geblazen. En is helemaal hip. En wij waren benieuwd, hebben onze luisteraars ook te maken gehad met baargoud of zo'n push present? Monique, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Heb jij ook een cadeautje gekregen?
4: Jazeker, 3 keer zelfs.
2: Wat heb je gekregen dan?
4: Oh. Voor de eerste heb ik een parelketting gekregen.
2: Zo.
4: Ja, dat was een van mijn wensen, zeg maar, ooit. Oh, ik wil zo graag een mooie parelketting.
2: Ja.
4: Dus die had hij toen voor me gekocht.
2: Ja.
4: En dat was een enorme verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Daar was ik heel blij mee natuurlijk.
2: Ja. Ja.
4: Bij de tweede kreeg ik een Hermetas. Dat was ook heel gaaf natuurlijk.
2: Ja, sowieso.
4: Bij de derde dacht ik, wat gaat hij nu doen?
2: Ja. Een huis?
4: ik mag niet klagen inderdaad. Hij heeft zichzelf in mijn opzicht echt overtroffen. Hij had een hele mooie kaart met een klein doosje.
2: Ja.
4: En bij die kaart, moet ik eerlijk zeggen, stond ik al te grienen. Want je hebt nu 3 mooie zoons op de wereld gezet. En toen had hij een parelring gekocht.
2: Zo.
4: Of een ring. En daar zaten 3 parels in.
5: Oh, van jullie 3 kinderen.
4: Dus met 3, ja precies. Ah. Ja.
2: Maar dan heb je wel een wat rijkere man zo te horen.
4: Hij heeft er goed voor gespaard.
2: Ja,
4: hij is heel gul en hij is heel lief. Dus ik klaag zeker niet.
2: Nee, dat moest er nog eens bij komen. Moet ik
4: ja, precies.
2: Nou, leuk.
4: Heel erg leuk, heel dankbaar. En ik denk, we houden het maar bij 3.
2: Anders wordt het echt onbetaalbaar allemaal.
4: Ja.
2: Maar Monique, dank je wel.
4: Ik vind het wel eigenlijk dat het wel waard ook is, omdat... Het is echt niet niks, zo'n bevalling. Nou, daar weet Grondje natuurlijk ook alles van. Ja. Het is echt niet niks.
3: Nee, het is zeker niet niks.
2: We gaan even naar de volgende, Monique. Leuk dat je even belde. Claudia heeft ook... Dankjewel. Claudia, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Jij dacht baargoud, dat komt mij bekend voor.
6: Ja, ik vind het sowieso wel een heel raar woord. Daar mogen ze wel wat anders voor verzinnen.
2: Nou ja, push present.
6: Ja, of dat mij zoveel beter is, vraag ik me ook af.
5: Maar goed.
6: Maar dat maakt niet uit. Nee, ik heb een ring gekregen. We hebben ook 3 kinderen toevallig.
2: Ja.
6: En bij de eerste heb ik een ring gekregen. Die is gemaakt vanuit een steentje die mijn schoonmoeder in een oorbel had.
2: Ja.
6: Ook gekregen bij de geboorte van haar eerste, dus mijn man.
2: Ja.
6: En dat is eigenlijk de bedoeling dat ik die doorgeef. Dus die heb ik een soort in bruikleen. Dus als een van onze kinderen...
1: Schitterend zeg.
6: Ja, dat is ook echt fantastisch. Ja. Ik draag hem al heel graag 16 jaar. En ik ben ook heel benieuwd... aan wie ik hem door mag gaan geven.
2: Ja, dat is...
6: Uiteindelijk.
2: Mooi gemeld.
6: Dus vond ik ook bijzonder om te melden.
5: Wel leuk.
2: Nou, zeker. Leuk dat je even reageerde, Claudia. Dan hebben wij Ray aan de lijn. Ray, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen. Hey,
2: jij hebt dan waarschijnlijk een keer baargoud overhandigd.
7: Ja, ik heb vorig jaar mijn zoon mogen verwelkomen op 6 september, Ciro. En ik heb mijn vrouw een Lady Dior gegeven...
2: Zo.
7: Als push present.
2: Zo.
1: En voor mij hebben wij de rijkste luisteraars.
7: Nee hoor. Maar het is het wel waard.
2: Ja, wel
7: waard. Het verdient wel.
2: Maar voelde jij...
5: verplicht?
2: Ja, voelde je de druk om dat te geven? Of was dat iets dat je zelf graag wilde?
7: Beide. De druk, tegenwoordig is dat gewoon heel normaal dat iedereen een push present krijgt. En het hoort er een beetje bij. En ik vind het toch wel mooi iets wat een vrouw doet, je kind op de wereld te zetten.
2: Nee, zeker. Dat is ook zo natuurlijk.
7: Gaat wel wat tegenover.
2: Ja, dat
7: is het eerste wat je kan doen, hè. Wij staan er maar bij.
2: Ja,
1: we
2: hebben er ook iets voor gedaan, hè.
5: Denk even aan het mannelijk deel van de luisteraars, hè.
2: Ja.
7: Ja, klopt. Ik heb dingen gezien die ik niet meer wil zien.
2: Dankjewel. We gaan even naar Judith. Judith, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Jij hebt ook een push present ontvangen?
8: Nou, zeker niet.
2: Oh.
8: Nee, 3 keer zelfs niet.
2: Ach.
5: Maar was je teleurgesteld?
8: Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee. Ik ken hem inmiddels langer dan vandaag, dus ik had het niet verwacht. En hij zegt ook heel maar je hebt mij toch?
2: dat
8: is ook zo.
5: Yeah.
8: Ja, dus nee.
5: En uiteindelijk, want hoeveel kinderen hebben jullie?
8: Drie.
5: Drie, ja.
2: Dat zijn al 3 cadeaus, toch?
5: Ja,
8: Ja, hou maar op, want dat zegt hij ook, ja. Jullie zijn ook allemaal hetzelfde, hè?
2: Ja, dan krijgen wij dus nog wat onze buitenjurisdictie.
8: Ja, maar dat was te makkelijk.
2: Wij gaan ook even naar Melissa. Melissa, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Jij hebt een push present gekregen.
9: Ja, ik heb een ketting met de namen van de kinderen gekregen.
2: Dat vind ik echt mooi. Ja.
5: Maar met de volledige naam of zo'n letter? Alleen,
1: dan initiaal.
9: Ze hebben maar één naam, Iris. Dus eigen volledige naam.
2: Ja, ja. En hoe heten ze dan?
9: Ja.
1: Klaas.
9: Kiano Melin Lenzo.
5: Kiano
9: Melin Lenzo.
2: Oh, okay. Dat staat op de ketting.
9: Ja, dat staat op de ketting.
5: Dat is voor burgemeesterskettingen, om je denken. Zo groot.
9: Nou, zo groot is die wel. Ja.
2: Maar die kreeg je natuurlijk pas na de laatste.
1: Ja, dat is wel logisch.
9: Ja, klopt. Ja.
2: Of was het het idee van iedere keer als er een kind bij komt, dan hangen we een naam?
1: Oh, dat kan ook nog, ja.
9: Nee, want ik wou eerst helemaal niks hebben met het idee van, joh, we doen het samen. Ik heb het wel meestal gedaan, maar we doen het wel samen. En bij de laatste had hij zoiets van, nou, dit is ook wel duidelijk de laatste. Ik sluit hem mooi af.
5: Ja, dat was een teken.
9: Ja, dat was een hint.
5: Strik erom.
2: Ja, precies. Strik erom, knoop je erin. Dat een beetje.
9: Niks meer aan doen.
2: Oké, Melissa, dankjewel.
9: Ja. Ja hoor.
2: Mooie dag. Hoi, hoi. Leuk eventjes zo de push. Maar het is dus ook onder onze luisteraars.
5: Een push present.
2: Het is wel een goed gebruik dus, zo blijkt.
5: Heb jij wat gekregen, Flo?
3: Nee, volgens mij niet.
2: Nee.
3: Niet.
2: Dus dat ga je er nog even op halen.
5: Ja, maar de scheiding heeft niet goed gemaakt.

0: week. En ook aan het begin van een nieuwe editie van de Ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe week in. En deze maandag in. En die lach op jouw gezicht kan nog wat groter worden. Als jij de eerste luisteraar wordt vandaag. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909 3058. En kom je dan in de uitzending zo meteen in de Ochtendshow. Ben je de eerste luisteraar vandaag? Ja, heb je de hele dag de titel Eerste Luisteraar. En komt het t-shirt jouw kant op, het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt, het collectors item. En dat kan dus heel makkelijk van jou zijn, door je telefoon te pakken, te bellen 0909 3058. En wie weet ben jij dan wel vandaag de eerste luisteraar. Heb een mooie maandag, een goede werkweek en veel plezier bij de Ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar. Maar er zijn zaken waar ze het niet eens over worden, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger heeft er 8 kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. En het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos. Dat meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen euro voor het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen. Maar het OM trekt op het allerlaatste moment toch de stekker eruit. Waarom? Dat willen de partijen niet zeggen. Ja, vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt zelfs code geel. Vanmiddag dan blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 19 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Flo, dankjewel. Dan eens even kijken waar de files staan. Als ze er nu al staan, Rick.
3: Ja, goedemorgen. Er staan geen files.
0: Nou,
3: is dat lekker of is dat lekker?
0: Dat is altijd het eerste goede nieuws voor deze maandag. Dat heb je te pakken via 0909 3058. Zoals iedere ochtend de zoektocht naar de eerste luisteraar. We starten hem rustig op. Vind je het leuk vandaag om deze radioshow te openen? Ik zou zeggen, bel eventjes met 0909 3058. Meld je daar als luisteraar nummer 1. En ben je straks op de radio als de eerste luisteraar. Dan hebben wij een onwijs leuk shirt voor je, waarop staat dat je de eerste luisteraar was.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdekoratie.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf volgende week maandag.
4: De 90s en Zero's op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Love and Joy en Dreamer. Hoewel in principe het de bedoeling is dat nu de ogen open gaan en er gestopt wordt met dromen. Nou, een beetje dagdromen, dat kan natuurlijk geen kwaad. Maandag vandaag, goedemorgen.
1: Heerlijk.
0: Het is 31 augustus.
1: En definitief voorbij.
2: Ja.
1: De zomervakantie.
0: Oh,
1: die is klaar. Vandaag Midden-Nederland die sluit de boeken, doet er een strik om en zet het in de kast. En vanaf nu is het alleen nog maar een fotoboekie. En gaat school weer beginnen.
0: Dat betekent dat heel het land weer aan de slag is. En ja. Dat wij de zomervakantie van 2026 kunnen afronden.
1: Grappig is dat ook, misschien herkennen jullie dat ook allemaal wel, op een gegeven moment dat die zomervakantie eigenlijk voor kinderen net iets te lang duurt.
2: Ja, een weekje.
0: Voor ouders is het wel 2 weken te lang.
1: Ja, misschien is het dat ook. Maar op een gegeven moment merk je ook van, joh, die kinderen die zijn er ook wel weer aan toe.
0: Ach.
1: Die moeten gewoon, die willen vriendjes zien, die hebben een beetje structuur nodig.
0: Absoluut. Maar dat was een jaar of 2 geleden was er op een gegeven moment best wel een hoop animo voor een plan waarbij de zomervakantie dan 5 weken zou duren en dan zou de meivakantie zou een week extra.
1: Ja. Zou het niet een slecht idee zijn, hoor?
0: Ik vind het ook niet gek, ik hoor daar niemand meer over.
1: Wat volgens mij is in Portugal en Spanje 3 maanden de zomervakantie.
0: Zo lang, ja?
1: Ja, dacht het wel, in verband met de hitte die daar...
0: Nee, nee.
1: Heb je ze
0: 3 maanden.
2: 3 maanden.
0: Ja, dus heb jij de afgelopen week als ouder gedacht... Wanneer gaan ze weer? Het kan nog veel erger.
1: Ja.
0: Nee, het is altijd wel lekker als iedereen weer is...
1: Gewoon een beetje...
0: In zijn normale ritme.
1: Tuurlijk, man.
0: Ja. Wij zijn er ook weer, de ochtendshow voor deze maandagochtend. Even terugblikkend op het weekend. Dan komen we toch met de sport uit. Want PSV won gisteren met 6-1 van FC Utrecht.
1: Knikkende knietjes, ja. FC Utrecht.
0: Na afloop nam Peter Bos het op voor de trainer van Utrecht. Oh. Toen de pers hem vroeg of hij de druk al voelde.
3: Dit is die idiote wereld waar wij in leven. Het is toch belachelijk dat zo'n vraag gesteld wordt na 4 wedstrijden. Ik neem aan dat de club hier toch met vol verstand gezegd heeft: dit is onze trainer, met hem gaan we. En dan wordt na 4 wedstrijden zo'n vraag gesteld. Die vragen zijn mij ook gesteld.
4: Ja, ja.
3: En die werden mij ook in mijn tweede jaar bij PSV gesteld. Toen we het eerste jaar geweldig kampioen waren geworden. Ja, ik vind het echt lachwekkend bijna.
2: Als Utrecht nog 2 keer verliest, gaat hij er gewoon uit.
0: Ja, die kans is wel groot. Maar ik vind het wel sympathiek van Peter Bos dat hij het zo voor zijn... Hij springt wel echt voor hem in de bres.
1: Ik kan me herinneren voor mij dat Ron Jans daar vorig jaar ook... Of was dat 2 jaar
2: al?
1: Ik weet niet over wie het toen ging.
2: Ron Jans?
1: Ja, maar...
2: Je moest er ook uiteindelijk...
1: Dat was ook zo'n... Ineens kreeg je ook al die spelers die zoiets hadden van... Joh, jullie als pers, je moet er eens mee ophouden met de hele tijd. Maar als er een keer iets tegen zit...
0: Nou, zat het wel heel erg tegen gisteren bij Utrecht.
1: Dit was echt... Ik denk dat ik Utrecht zelden zo...
0: Was niet best, hè?
1: Nee. Ja, soms denk je nog wel eens van... aan een lichtpuntje kan je je vasthouden. Dit is nu even het... het is gewoon een heel onervaren jong team. En Utrecht heeft een paar hele oude rotten in het vak laten gaan. En je ziet toch, die heb je nodig om zo'n...
0: Oude rotten, die heb je nodig.
2: Nou, ik zat gisteren bij Feyenoord.
1: Ja, 538 ook. Ze hebben ons ook...
0: Nou, maar zo oud.
1: Nee, maar ze hebben natuurlijk een Mike van der Horen en een viergever. Ja. En dat waren de vaste waardes van zo'n clubje. En die hebben ze allemaal laten gaan. En ik zeg niet dat ze daar ineens gisteren PSV mee hadden kunnen verslaan. Maar dat had misschien nog het verschil tussen 2-3-1 verliezen of 6-1. Ja, dat is een mokerslag.
0: Ja. Ja, het was wel een leuke wedstrijd om in het stadion te bekijken, moet ik eerlijk zeggen. Behalve dan, ik zat tussen alle Utrecht supporters, ik voor PSV te zijn. Dus ik moest mezelf heel erg inhouden. Dat je zo jezelf moet knijpen, want ik moet niet gaan springen. Nee. Maar het was een leuke wedstrijd.
2: Ja. Ik was bij ADO.
0: Hoe was dat eigenlijk, Rick?
5: Nou, dat was nog een hele klus volgens mij voor Feyenoord. Stond je eerst achter, toch?
2: Ja, maar ADO was zo slecht.
0: Maar ik ben toch benieuwd, want jij zit daar... Je wordt in tweeën gespleten eigenlijk. Want jouw ene helft van je lichaam schreeuwt van ik ben voor ADO. En de andere helft schreef
2: ik... Ik was eigenlijk licht voor ADO.
1: Aan de andere kant is de uitslag dan wel mooi.
2: Ja, maar ADO werd echt volledig weggespeeld. En toch komen ze 2-0 voor. Ja. Niemand begreep dat.
0: Nee.
2: En ik zat tussen een paar echte Rotterdammers. Nou, als die gaan kankeren, dan wordt het niet te geloven.
0: We gaan even naar John uit Zundert. Goedemorgen, John.
6: Hey, een hele goede morgen.
0: Had je een leuk weekend?
6: Wat zegt u?
0: Je mag je zeggen. We zijn oude rotten, maar je mag gewoon je zeggen. Maar of je een leuk weekend had?
6: Jazeker, uiteraard.
0: Wat heb je gedaan?
6: Ik ben zaterdag met moeders lekker naar de sauna geweest.
0: Oh, met moeders?
6: Met moeders.
1: Ik
2: kan toch beter met je vrouw gaan?
1: Of je vriend,
6: maar moeders moeten... Nee, dat bedoel ik toch ook, jongens. Goedemorgen.
1: Je bent echt met je moeder gegaan.
2: Ja,
1: zit je daar naakt tegenover elkaar?
2: Oeh, nee, dat moet je
6: niet. Als je het niet heel erg vindt, nee, dank je.
2: Nee, nee.
0: Maar was lekker eventjes?
6: Ja, tuurlijk. Altijd lekker.
0: Oké. Okay. Maar je bent een vaste sauna-bezoeker?
6: Ja, regelmatig, ja.
1: Dus toch, je gaat toch een beetje loeren, toch?
2: Ja.
6: Ja, maar het is toch, je hebt er niks te verbergen. We zijn toch uiteindelijk allemaal hetzelfde.
2: Nou, dat is niet helemaal waar.
1: Dat denk je zo.
2: Ja.
1: En de ander denk je, oh, stond ik daar achter toen er een uitgedeeld werd. Dat is gewoon. Ja,
6: we hebben niet meer niks ogen gekregen natuurlijk. Hè. Nee, dus er is niks mis mee.
0: Nee, maar ik bedoel, er loopt af en toe ook een schone dame voorbij. Dan moet je toch eventjes voorzichtig, zonder dat moeder ze door heeft.
2: Ja. Dat was weer een groot probleem met moeders.
6: Ja, die schone dame die had ik zelf bij. Dus dan moet je die niet eens zijn.
0: Heel goed, John. Heel goed. Mooi, man. Hé, wat ga je doen vandaag?
6: Ik heb vandaag training van op mijn werk in het altijd mooie Assen.
1: Ah. Ja.
6: Dus ik ben onderweg vanuit Zundert naar Assen, een paar uurtjes rijden.
1: Ik wou zeggen, dat is een wereldreis, man.
6: Ja, dat is wel even een stukje rijden, ja. Maar goed, je moet er iets voor over hebben natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Maar wat voor cursus is dat?
6: Nou, dus, ik werk in de grootkeukentechniek. Dus wij onderhouden en servicen alle apparatuur die jij in je keuken vindt in de horecazaken, restaurants en dat soort dingen allemaal. En dan moeten we even zorgen dat je een beetje bijblijft met de moderne technieken.
0: Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen dan?
6: Nou, dat eten gaar wordt.
0: Ja, nee. Maar
6: en warm.
0: Ja, nee, dat begrijp ik allemaal wel. Maar zijn er nieuwe ontwikkelingen dat je zegt van nou, dat is...
1: Revolutionair, daarmee maken we het onszelf een stuk makkelijker.
6: Nou, revolutionair niet, maar het zijn nieuwe apparaten. Hoe zitten die in elkaar? Zit er een bepaalde techniek achter? Bepaalde denkwijze? Ja, gewoon eventjes de puntje op die.
0: Ja, nee, hartstikke goed dat je weer even geüpdate wordt. Hey, John, wij gaan jou uitroepen tot...
4: De eerste luisteraar.
0: Gefeliciteerd!
6: Ja, dankjewel. Helemaal leuk, helemaal top.
0: Dat is leuk, hè? We gaan het shirt even ondersturen. Ja, we hadden eigenlijk natuurlijk, maar ja, dat is een half uurtje te vroeg. Maar aangezien jij een vaste sauna bezoeker bent, hadden we eigenlijk de badjas niet jouw kant op moeten laten komen. Maar
6: die kan het er gewoon bij dan.
0: Ja, kunnen we niet aan beginnen, maar het shirt is in ieder geval van jou.
6: Ja, dan zal ik hem de volgende keer aan doen.
0: Hartstikke goed. Maak er een mooie dag van en succes met de cursus, hè?
6: Yo, werkje, jongen. Oh, ja.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar, bij 538 en 9 voor half 7 in de ochtendshow. Op deze volle maandagochtend, want we hebben een drukke show voor je. Sowieso gaan we Den Landen weer in, want 538 kom je tegen in Apeldoorn vandaag met de 538 ochtendservice.
1: Yo, koninklijke koffie. Ik vind Apeldoorn toch wel een beetje koninklijk of zo.
0: Ja, vanwege het
1: Loo. Paleis Loo.
2: Ik ben een paar weken geleden nog geweest. Het is schitterend daar zo. Je kan er gewoon op, hè?
0: Ja, het is een museum.
2: Ja, dat weet ik. Ja. Maar en het was ook open.
1: Maar kom je dan ook langs het huis van wie zitten we? Van Vollenhoven? Hoe heet het? Zitten daar toch?
0: Die wonen daar achterin.
1: Maar
0: villa.
1: Die hebben dan een huisje. Of het paleis zelf is niet bewoond.
2: Nee, is niet bewoond.
1: Oké.
0: Okay. Maar Shell Station Lange Amerikaweg, daar vind je ons. Oh. Dat zit bij de afrit van de A1.
1: Dat is makkelijk.
0: Ja.
1: Dus dan kan je helemaal Apeldoorn in.
0: Gewoon even de snelweg afduiken. En dan kom je Bas en Dylan daartegen. Want die zijn daar vanaf 7 uur vanochtend. Met verse koffie. De barista die heeft zijn kannen weer aangevuld. En die gaat daar zo meteen een heerlijk bakje koffie voor
1: hebben je. Hebben we ook de thermobokken mee?
0: Ja, die zijn er ook.
1: Ah, wat goed.
0: Maar je moet wel zorgen, als je die wil bemachtigen, dat je er een beetje op tijd bij bent.
2: Ja, op is op.
0: Ja, de ervaring leert dat ze hartstikke snel gaan.
1: Ja.
0: Dus als jij om 8:55 aankomt vanochtend, durf ik nu al te zeggen, is de kans niet groot dat ze er nog zijn.
1: Ah.
0: Maar als jij nou een beetje op tijd je meldt, dus iets na 7 daar langs de A1, dan heb je kans dat je er met zo'n mooie paarse 5:38 ochtendshow thermomok vandoor gaat. Dus nogmaals, Shell Station Lange Amerikaweg bij de afrit van de A1 Apeldoorn. Daar kom je Bas en Dylan vanochtend tegen vanaf 7:00. En we gaan vanochtend weer, want dat doen we deze hele week, doen we dat nog. Om 9:45 gaan we Win It in a Minute spelen. Een minuut lang kans maken op fantastische prijzen.
2: En wat gaan we vandaag weggeven?
0: Nou, dat hebben we natuurlijk vrijdag al een beetje verklapt, maar ik kan nog wel even een keer aanhalen. De Sonos Soundbar.
1: Die zijn goed.
0: Ja, die zijn echt top.
1: Die zijn fantastisch.
0: Ja, kan je onder...
1: Kijk, tegenwoordig is het natuurlijk met die platte tv's, hè, die speakertjes zijn natuurlijk niks meer. Dat is, dat is hoe vroeger dat Polygoonjournaal werd uitgezonden. Zo klinkt eigenlijk je televisie. Maar hang je zo'n ding eronder,
0: zo.
1: Man.
0: Dan weet je niet wat er gebeurt. En ik vind het toch altijd knap dat er zo verschrikkelijk veel herrie uit zo'n klein kastje kan komen. Ja. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Maar bij Win It in a Minute dus een volle minuut kans op Sonos Soundbars.

0: plaat niet meer los horen zonder dat ik in mijn gedachten Hugh Grant voorbij zie dansen op dit liedje als Prime Minister in Love Actually. Geweldige scène uit de film, waardoor deze plaat toch een klein beetje opnieuw aandacht kreeg. Het is 6:25, goedemorgen. Het is de ochtendshow voor maandag 31 augustus met zometeen lekker naar de wekker. Het laatste nieuws van Florentien.
1: Ja, mooi nieuws. Een huwelijk op komst voor een van onze voetbalsterren.
0: Oh. En Maneskin en Topics staan ook klaar. Hoor je zometeen.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
13: Sportlife. Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Direct in Ahoy. De grootste hit van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
23: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA.
4: Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Ja, goedemorgen, 538 ochtendshow en het weer voor vandaag. We hebben te maken met buien, soms met onweer. Tussendoor ook af en toe wat zon. Er staat een stevige westenwind en de temperatuur vandaag is 20 graden. Even gedaan met het echt mooie weer. De files, Rick, waar staan ze?
18: Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken, 13 minuten. A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 19. En de laatste, Tim, is de A15 Gorkum Ridderkerk bij Sliedrecht Oosten, vertraging 16 minuten.
0: 6:53. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
24: Goedemorgen. De leiders van D66, VVD en CDA die hebben tot diep in de nacht gepraat over de begroting, maar ze zijn het niet eens geworden. Vandaag praten ze verder en het gaat over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Er worden minimaal 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika. En dat was afgelopen zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. En tot nu toe is dat bij 62 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. En mensen die nu een vast energiecontract afsluiten zijn daar per jaar gemiddeld €600 meer voor kwijt dan in februari. Dat meldt nu.nl. Reden is de hoge gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, voetballer Wout Weghorst, die heeft zijn jeugdliefde Nicky van Esch ten huwelijk gevraagd.
0: Oh, wat mooi.
24: Ja, hij plaatste op Instagram een fotocollage van zijn aanzoek vlak nog voor de uitwedstrijd bij Cambuur. Ja, en hij vroeg Nicky dus in Portugal ten huwelijk. Ja. Dat zie je in ieder geval op de foto's. En hij gaat daarbij op één knie.
0: Zo hoort het ook, hè?
24: Ja. En hij schuift de verlovingsring.
25: Grappig is, ik vind Wout Weghorst niet het type wat zelf zo'n collage maakt. Of zou hij dan in de... Speelde Twente thuis of niet? Of uit? Ik weet het niet.
24: Nee, ze speelde uit. Ze dik gewonnen.
25: Ja, maar zou hij dan in de spelersbus hebben gezeten achterin en een beetje dat knippen en plakken en een hartje maken? En
0: de rest van het team lekker zingen en doen. En Wout heel stil in een hoekje.
18: Ja. Even rustig. Ik denk dat Wout Weghorst leuker en aardiger is dan wij.
0: Het is sowieso echt een aardige gozer. Maar,
18: in het veld is een kwal.
0: Wat mij verbaasd is, want hij is natuurlijk zo ongelooflijk gelovig, dat hij dus al... Want hij heeft volgens mij vier kinderen.
25: Ja.
0: Maar hij heeft dus eerst kinderen gekregen en gaat nu pas trouwen. Dat maar is dat niet was helemaal zoals het hoort.
25: Hij heeft het bekendgemaakt omdat hij dat... hij kreeg zondagochtend een bericht van boven. Van boven.
0: Oh, ja.
25: Dat hij zijn vrouw moest... hij moest iets met zijn vrouw. Iets
0: op zondagochtend? Ja. Hij moest iets op zondagochtend.
25: Ja, dat was...
24: Hij wilde zijn vrouw bemoedigen, inderdaad.
25: Oh, bemoedigen,
24: hij kreeg het door in een soort gebed.
25: Ja.
24: Ja, dus, en daarom had hij het geplaatst. Het was nog voor de wedstrijd.
18: Kennen jullie nog meer oude voetballers die onwijs gelovig zijn? We hadden vroeger bij ADO...
25: Ik denk met God geleden. Of niet?
0: Ja, daar gaat iemand overheen.
24: Maar die Dirk Kuyt was toch ook heel geloof?
0: Ja, dat klopt. Nou, en die hele nieuwe generatie voetballers, zoals Gakpo en zo.
25: Ja, die zei toch ook bij het Nederlands Elftal. Dat zei Koeman toch ook. Dan gaan ze met elkaar met een groepje in gebed en lezen ze uit de Bijbel.
18: Ik vind het wel mooi.
0: Ze daar steun uit halen. Ik bedoel, ze doen er niet kwaad mee.
25: Doe je ding.
0: Ja,
24: en ook mooi nieuws. Estefane Polman die heeft afgelopen vrijdag bij Vandaag Insight een leuk nieuwtje gehad.
0: Ja.
24: Ze is zwanger. Ja. En ze krijgt een zoontje samen.
25: Dat was de gender reveal bij VI natuurlijk.
0: Ja, ze mocht daar op tv bekendmaken of het een jongen of een meisje werd.
24: Ja, hartstikke leuk.
0: En het wordt dus een jongetje.
24: Het wordt een jongetje. En ze hebben al een dochter, Jesslyn.
0: Nou, dat moet een sportief manneke worden. Dat kan niet anders, toch, met zulke ouders?
24: Ja. Dat zou wel leuk zijn, hè?
25: Die andere zoon van die Damian, die voetbalt toch ook?
24: Ja,
25: bij Hamburg.
0: Ja, die had best het talent.
18: Bij Ajax dacht ik.
0: Oh, hij heeft talent in elk geval. Hij kan aardig voetballen.
24: Ja.
0: Het is 6:56. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow. De badjas kun je zo meteen verdienen bij Lekker naar de Wekker.

0: je geen sorry voor te zeggen, joh. Sorry, papi. Hoor de topic en Becky G om 7:10. Het is 5:38. Een warm welkom hier. En denk even met ons mee als het gaat om lekker naar de wekker. We hebben zometeen twee liedjes tegenover elkaar staan. En één van die twee is de winnaar. En jij misschien ook wel, want bij lekker naar de wekker gaat het natuurlijk om de ochtendshow badjas. Die hebben we laten maken in groen en paars. Dus ja, je mag zometeen zelf weten welke kleur je in ontvangst neemt als je meestemt.
1: Lekker naar de wekker.
0: En wij hebben vandaag in de aanbieding een liedje van... Nou, we hebben ze zelden zo oud in de verjaardagskalender. Van Morrison.
2: Oh ja.
0: Hij is 81 geworden.
3: Jij bent toch deze zomer nog bij hem geweest?
0: Ik heb een paar weken geleden.
3: Althans, niet op visite, maar...
0: Nee, maar hij stond bij Royal Park Live. En ik vind Van Morrison vind ik fantastisch.
3: Maar zie je dan ook een 81-jarige man? Of denk je van...
0: Nou, ik moet zeggen, voor iemand van... Hij was toen nog 80. Stond hij... Hij stond stevig op zijn schoentjes.
3: Is, geen broosheid.
0: Nee, of... totaal niet.
3: Want ik heb bijvoorbeeld... Als je Elton John ziet lopen...
0: Nee, dat is echt een oude man.
3: Oh, die is...
0: Die loopt niet. Die strompelt meer. Ja, maar dat vond ik wel meevallen bij Van Morrison. Ja, er staat een wat oudere man. Dat zie je wel. Maar hij is zo ongekend chagrijnig. Hij heeft er echt nooit zin in. Ik heb hem, ik denk al een keer of 6 live gezien.
2: Echt waar?
0: Geen van die 6 keren had hij er zin in. Maar het is wel een fantastische muzikant.
2: Ja.
0: Geweldige liedje.

0: dat we ze zelden zo oud hebben qua muziek. Want dit was een hit in de jaren 60.
1: Maar zo klinkt hij niet.
0: Nee, hij kan nog wel mee. Hij heeft de tand des tijds aardig doorstaan. Brown Eyed Girl is optie 1. Van Morrison, daar zetten we een wat jonger exemplaar tegenover. Hoewel inmiddels ook alweer even geleden. Maar in 2002 maakte NASA bekend dat Lance Bass, de zanger van NSYNC, de eerste beroemde astronaut zou worden. Is hij uiteindelijk...
1: Geen idee.
0: Hij is toch niet echt de ruimte ingegaan?
1: Ik zou het niet weten.
0: Nou, zoeken we even op.

de leukste als het aan jou ligt, is dat optie 1. Brian Out Girl van Van Morrison. Stuur even de 1 naar de studio. Gaat je stem naar dat oude, maar nog steeds lekkere liedje. En vind je NSYNC een stukje lekkerder op deze maandagmorgen. Stuur dan een 2 naar de studio. Is je stem voor die boyband.

0: Ja, wat is er vandaag nou lekker na de wekker? Ik vind ze eigenlijk allebei hartstikke lekker. Maar Van Morrison is jaar vandaag, dus Brownout Girl de eerste optie. En de NASA maakte bekend dat Lance Bass, dus een van de zangers van NSYNC, de eerste beroemde astronaut in de ruimte zou worden. Nou, we hebben het nog even opgezocht, maar hij is uiteindelijk niet gegaan.
1: Net niet.
0: Nee, hij heeft wel de hele cursus of training heeft hij doorlopen.
1: Ja.
0: Dus hij is echt beëdigd astronaut, maar hij is uiteindelijk nooit de lucht ingegaan. De
2: financierders trokken zich terug. Het is misschien net een beetje als bij Formule 1.
0: Ik wou zeggen,
2: dat je inkoopt. Ja. Dat je een soort stoeltje moet komen.
3: We hebben toch twee Nederlandse ruimtevaarders gehad?
0: Ja, Bubbel Okkels en die Kuipers.
3: Oh ja.
0: En ik geloof zelfs dat er ergens officieel nog een derde is.
2: Is er niet onlangs eentje? Gingen ze niet op zo'n training? Dat je je op kon geven?
0: Ja, en er is, dacht ik, ook nog een astronaut geweest waarbij een van de ouders Nederlands was. Waardoor hij ook een Nederlands paspoort had, maar wel in de Verenigde Staten of zoiets was het. Maar, wij gaan even naar Sebastiaan. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Uit Huissen.
4: Ja, dat klopt, zeker. Bekend van kleine Huissen.
0: Ja, bekend van de verkeersinformatie onder andere. Tenminste, ik zie hem regelmatig voorbij komen.
2: En iedereen loopt altijd te hannelsen met die naam. Ja, want je schrijft geen Huissen, je schrijft natuurlijk Huissen.
0: Dat is het.
3: Huissen, toch?
4: Ja, je schrijft Huissen, het is Huissen. Ja, het klinkt een beetje plat, maar het is wel zo.
0: Ja, maar dat moet jij denk ik vaak uitleggen.
4: Nou ja, de meeste mensen die begrijpen het niet zo goed. Maar ja, we proberen zoveel mogelijk over te laten komen als dat het gewoon zo hoort te klinken.
0: Ja, en dan ook nog met dubbel S, om het extra ingewikkeld te maken.
4: Ja, nou ja, dat dus.
0: Ja, ja. Wat doe je daar, Sebastiaan, in Huissen?
4: Daar woon ik gewoon met mijn gezin. Dus dat is heel fijn. Ik zou niet meer weg willen, dus dat is heerlijk.
0: Kijk, een tevreden inwoner van het dorp Huissen. Of is het een stad? Dat weet ik eigenlijk niet.
4: Ja, het heeft stadsrechten. Kijk. Dus het is niet heel groot, maar ja, wel stadsrechten. Ja.
0: Dus pas op wat je zegt.
4: Nou, niet zozeer hoor. Ik lig er niet zo heel erg wakker op. Maar het is wel, het is wel een stadje.
0: En
4: door
0: de week werk je bij Defensie.
4: Dat klopt, zeker.
0: Alweer een luisteraar van de Defensie.
3: Niet normaal.
0: Ja, dat is leuk. Dat ben ik dan ook.
4: Ja, toch? Heerlijk. Ja, dat is een fijn bedrijf. Dus bedrijf, organisatie.
0: Ja, en wat doe je daar? Ja.
4: Ik ben een facilitair medewerker. Ik verzorg eigenlijk alles wat aanvraag van militairen of andere burgers, dat verzorgen wij.
0: Ja, ja. En voorheen ook kreeg je natuurlijk altijd horen, sorry, er is geen budget. En nu krijg je het horen, wil je het alsjeblieft opmaken, want alle potjes lopen over.
4: Nou ja, zeker is het. Ja, zeker waar. Er wordt weinig geld verdiend, maar er wordt veel uitgegeven.
0: Ja, eerlijk. Ja. Dat zijn de leukste bedrijven om te werken.
3: Ja.
4: Nou, zeker.
0: Sebastiaan, vandaag hadden wij als eerste optie in Lekker naar de Wekker een oudje van Van Morrison. Brownout Girl, wel leuk om weer eens te horen. En NSYNC aan de andere kant met Bye Bye.
4: Ja, klopt. Voor mij was dat de keuze NSYNC. Klein beetje jeugdliefde, soort van.
3: Ja, ja.
4: Dat ligt gewoon in mijn tijd en dat was geweldig.
0: Maar dus NSYNC was in die periode toch, daar kon je als man kon je daar niet naar luisteren eigenlijk, toch? Was toch meer een beetje een vrouwendingetje?
4: Wel, zou je zeggen. Ja, ik weet niet, het had altijd wel wat. Het waren de clips, het was een beetje stoer, dat had allemaal wat.
2: Het was minder cheesy dan Take That, toch?
0: Ja,
4: dat was nou wat anders.
0: Okay. Nou, we gaan hem draaien. Het is jouw keuze. En je was niet alleen het maken van die keuze. Want de meeste stemmen kwamen binnen vanochtend op NSYNC. De badjas. Ja, ik ga ervan uit dat wij groen opsturen naar Huissen als je bij Defensie werkt.
4: Nou, dat was zeker groen. Zeker.
0: We sturen hem jouw kant op, Sebastiaan. Heb een mooie dag vandaag. Doe ze de groeten bij Defensie. En ook in het dorp. De stad in Huissen.
4: Ja, gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Mooie maandag.
4: Oké, hoi.

0: Bye, bye, bye. Winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker. Met net iets meer stemmen dan Van Morsen. Maar het was close vanochtend. Hey, wij zijn in Apeldoorn met onze 538 ochtendservice. Shell station Lange Amerikaweg. Langs de A1, bij de afrit eigenlijk. Bas en Dylan die zijn daar. Je hoeft een heel klein stukje de snelweg maar af. En dan ben je eigenlijk al bij de tankstation. Dus vind je het leuk om vanochtend even een kopje koffie te drinken met onze vrienden van deze radiozender Bas en Dylan. En natuurlijk misschien wel die 538 ochtendshow koffiemok in ontvangst te nemen. Ga even die kant op. Het is een thermomok in de kleur paars. Dus handig voor in de auto. De koffie is daar gratis namens de ochtendshow. Dus kom even langs, vinden we gezellig.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
2: Je hoort ze in de karaokebar.
1: En langs de lijn van het voetbalveld. Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. Y'all ready for this?
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Geef ze nu door via 538.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself. 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
9: 50.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Joehoe!
6: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo.
7: Mike!
6: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 21:30 op 6.
8: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
14: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
13: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
15: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
16: FOMAR! Voordeelmarkt! FOMAR! Voordeelmarkt!
17: 538 Nieuws.
18: 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam. Na de overstromingen zijn veel dammen en centrales beschadigd en veel honderden werknemers zitten vast op onbereikbare plekken in de bergen. En ook in de Grand Canyon in Amerika zijn overstromingen. Daar zijn doden gevallen en worden 15 mensen vermist. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint nu echt te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. En wie nu een vast energiecontract afsluit, is op jaarbasis zeker €600 duurder uit dan in februari. En dat komt volgens nu.nl door de gestegen energieprijzen. Vooral de gasprijs ging flink omhoog, maar ook stroom werd duurder. En dat komt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Gaan we naar het weer. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt zelfs code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt de zon soms ook door. En het wordt ongeveer 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
20: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files. Waar ze staan, weet Rick. Goedemorgen. Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 10 minuten. A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug 18. En de laatste is de A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De vertraging 16 minuten.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
26: Welkom thuis bij Radio 538.
25: Met vanaf volgende week maandag.
26: De 90s en zeros op 538.
25: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

maandag is weer begonnen, mensen. Even de pep talk van Frans. We gaan de beuk erin gooien. We gaan er een geweldige week van maken. We gaan lachen. We gaan genieten. We gaan lol trappen. En als klap op de vuurpijl gaan we vrijdagmiddag de dag afsluiten met de Polonaise. Dus hoppakee, de beuk erin.

0: Fijne samenwerking tussen Phil Collins en Philip Bailey.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Die halverwege de jaren 80 nummer 1 in scoorde met Easy Lover. 8:07, welkom maandagochtend. En even wat nieuws van het afgelopen weekend. Gisteravond was op NPO 2, ja, we zullen het programma enorm missen. De allerlaatste aflevering van het programma Zomergasten te zien.
3: Oh joh, lekker man.
0: Ja, weet je wie er te gast was? Ja,
3: ik heb een heel klein stukje gezien.
0: Psychiater Jim van Os.
4: Oh ja. Nee, serieus? Ja. Hebben ze die toch nog weten te strikken?
3: Ja,
4: voor de laatste uitzending?
3: Ja.
4: Oh, daar moeten ze jaren mee bezig geweest zijn.
0: Ja, en er zijn er natuurlijk ook famous last words als het gaat om Zomergasten.
4: Bedankt en tot ziens.
0: Nou, het klonk zo gisteren.
5: Dankjewel Jim voor deze prachtige allerlaatste Zomergasten.
3: Dank.
5: Avond. Ik ga wat huishoudelijke mededelingen doen. Blijf kijken, want er komt nog iets. Ik wilde jou bedanken, dat heb ik net gedaan. Ik wil de kijker thuis bedanken voor het kijken. Ik wil de hele redactie en de hele crew bedanken voor vanavond en voor alle zomergastenafleveringen. Maar ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld.
0: Ja, nou, dat waren de laatste woorden.
4: Die kwamen allemaal nog voorbij, toch? Iets van 280...
3: Hey, joh.
4: Ja, om alles iets gemaakt met een filmpje of zo.
0: Want ze zei ook, blijf kijken, want er komt nog
4: ik
0: iets.
4: Ik denk dat dat nu nog loopt.
0: Ik vind dat wel een goede tease trouwens. Blijf luisteren, want er komt nog iets. Blijf luisteren, want er komt nog heel veel vanochtend.
3: Ja.
0: Maar daarover zometeen meer, want we gaan eerst eventjes naar Ajax. Kende een moeizame start tegen Telstar, maar won uiteindelijk vrij eenvoudig met 4-0. Davy Klaassen, die reageerde na afloop van de wedstrijd bij ESPN.
6: Aan de eerste helft creëer je nog niet dat je denkt van na kans. Maar ja, ik had nooit het gevoel dat de overwinning in gevaar zou komen.
0: Hoi. Ja, dat is een vrij duidelijk statement van Davy. En dan vanochtend langs de A1 bij Apeldoorn. De lange Amerikaweg, daar zit een Shell-station. Daar staan Bas en Dylan. Goedemorgen, mannen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo Apeldoorn voor de 538 ochtendservice. Want er wordt daar koffie uitgedeeld.
7: Nou ja, zeker weten. En niet zo'n beetje ook. Ik dacht zelf 7:00, goh, wat vroeg. Dan komt er toch niemand. Maar nou, wat een rij.
0: Nou ja,
7: het mooie is, kijk, als je met Bas op pad gaat, Bas is altijd een beetje te laat. Oh. Dus we zeiden, nou ja, laten we dan om 6:45 er zijn. Nou, we waren er om 6:50. En er stond al rijden ik hier. Dus ja, we kregen een warm onthaal.
0: Nou, wat fijn jongens. En ja, het idee is eigenlijk dat jullie ook een beetje van die thermomokken uitdelen. Ik zie ze daar ook keurig voor jullie staan.
3: Mooie
0: dingen. Nu zijn ze er nog. Maar ja. Tegen alle luisteraars zou ik willen zeggen, kom een beetje op tijd, want het gaat best hard volgens mij met die dingen.
7: Zeker, we moesten ze vanmorgen zelf allemaal inladen. Toen hebben we dus ook gezien dat het is een beperkte oplage. Heb jij er al eentje? Ik ga heel eventjes naar links.
8: Ja, ik heb hier eentje voor me staan.
7: Met wie hebben we het genoegen?
8: Met DMS.
7: Is het voor jou vroeg of is dit...
8: In principe.
7: Het is laat?
8: Ja.
7: Ja, waar ben je nou onderweg? Wat ga je doen?
8: Nou, we gaan even naar de zaak toe, een beetje materiaal ophalen. En daarna gaan we naar de boot toe, metselen.
7: Moest je omrijden? Of,
8: Nee, er ligt op de route, iets verderop zit onze zaak. Dus dat was heel toevallig. Ik zeg, hier gaan we even in.
7: wat lekker. En wat hebben we?
8: Een cappuccinootje. Het smaakt geweldig.
7: Kijk, nog hartstikke goed. Oh, nou, zeker. Ik zou er zelf ook wel een lust eigenlijk. Meneer?
0: Ja, jullie zijn in de positie dat je ook nog voor kan dringen. Dat is wel prettig.
7: Ja, ja.
0: Nou, Bas en Dylan zijn dus in Apeldoorn te vinden. Shell station Lang-Amerikaweg. Dat zit vlak na de A1 bij de afrit. Daar kun je ze eventjes opzoeken. En een gratis kop koffie halen met een beetje geluk ook zo'n thermomok scoren. Mannen, we komen straks even bij jullie terug. Succes daar.

0: Daan en Goldband. En stiekem hier in de 538-show. 18 over 7. Goedemorgen zeg.
1: De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. Oh ja. De 538-ochtendshow vraagt zich af. Nou, nou.

0: televisie bij een mediaprogramma. De talkshow oorlog, zoals die wordt genoemd. Want die is eigenlijk gisteravond al een beetje van start gegaan. Toen startten de eerste talkshows.
1: Pauw en de Wit was dat.
0: Ja, en vanavond gaat op RTL 4 de nieuwe talkshow van start van Renze. En we hebben het gezicht van die talkshow meteen even aan de telefoon. Hoort even wat de blijdschap.
1: Ik ben blij dat hun vader weer gaat werken.
0: Renze, goedemorgen.
2: Soms, goedemorgen jongens.
0: Goedemorgen. Hallo. Wat een enthousiasme daar op de achtergrond. Zijn dat jouw kinderen?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Zijn zij er mee bezig eigenlijk dat jij vanavond naar een... Ja, het is toch een nieuw avontuur waar je instapt.
2: Nou, ze zijn wel vorige week een paar pilots opgenomen. Toen zijn ze wel een keer mee geweest. Ja, tenminste, ze kijken in de studio.
3: Ja.
2: Dus je hebt toch een beetje werk in de toekomst, hè?
0: Maar
2: ik heb ze aan die tafel gezet. Dat komt heel goed.
0: Maar snappen ze wat papa doet? Of is dat nog een zijn ze daar nog te jong voor? Dat weet ik niet.
2: Oeh, ja, ze snappen het wel een beetje. Nee, ze zijn 7 en 11. Dus dat snappen ze.
0: Oh, ze snappen het. Nee, dat is goed. Hé, hey, want hoe ben jij wakker geworden vanochtend? Het is een spannende dag, denk ik.
2: Nee, dat is wel, vooral een hele leuke dag. Ja, natuurlijk ook wel een beetje gezonde wedstrijdspanning. Maar ik heb gewoon heel veel zin om weer lekker een talkshow te maken. Ik heb natuurlijk een tijdje niet gedaan, dus ik kan niet wachten om weer te beginnen.
0: Ja, kan je zoiets verleren?
2: Wat zeg je?
0: Kan je dat verleren? Nee, toch?
2: Oh, nou, ik hoop het niet, maar dat gaat vanavond werken.
0: Nee, maar ik bedoel, bij een sporter die een tijdje niks doet, die wordt een beetje, die moet erin komen. Ja. Werkt dat bij jou ook zo?
2: Nou ja, dat ik hoop van niet, maar misschien ook wel een beetje. Ja. We hebben natuurlijk vorige week twee pilots opgenomen. Denk je, dat voelde meer als zeg maar gewoon de fiets die uit de schuurpak die je een tijdje niet hebt gebruikt. Denk je, wat leuk eigenlijk om te fietsen.
0: Ja.
2: Dus ik had er heel veel plezier in meteen weer. En vanavond voor het Echi. Nou ja, kijk, het zal misschien vast een klein beetje roestig zijn of zo. Maar ik denk dat, dat ik er wel plezier in ga hebben.
0: Nou, dat is belangrijk.
2: Om te kijken of het wel leuk vindt. Ja, dan moet je altijd maar afwachten.
0: Nou ja, als de presentator plezier uitstraalt, dan vind je het als kijker ook vaak prettig om naar te kijken. Wat ga jij nu anders doen dan dat het programma RTL Tonight was?
1: Ik hoorde al tafel.
0: Tafel?
2: Ja, zeker. Ja, er staat dus een tafel. En eigenlijk probeer ik gewoon weer door te gaan waar ik... Ja.

0: Een hele andere formule.
1: Ja, en hoeveel mensen zet jij aan die tafel? Want dat is natuurlijk nog wel eens de kritiek die je vaak hoort. Van, er zitten soms veel te veel mensen aan die talkshowtafels.
0: Ja, van wie hoor je dat? Dat hoor ik eigenlijk nooit.
1: Als je met 6-7 man op een gegeven moment over één onderwerp zit te kletsen, dan kan het wel eens te veel door elkaar worden.
0: Ja, dat klopt. Het is een beetje van mij. Dus daar moet je een beetje voor waken. Aan de andere kant vind ik het vaak ook wel leuk als verschillende disciplines zich met elkaar bemoeien. Omdat dat is natuurlijk ook een beetje, probeert een beetje het gesprek van de koffieautomaat ook te zijn.
1: Ja.
0: Dus daar geeft ook iedereen en zijn tante een mening erover. Je moet dat soms een beetje doseren, dat niet iedereen zonder enig verstand van zaken maar van alles roept. Aan de andere kant vind ik het soms ook hele leuke, verrassende momenten opleveren. Als iedereen, als bijvoorbeeld gaat over AI of zo, ja, iedereen heeft daar op zijn eigen manier wat mee te maken of heeft er ervaring mee.
1: Ja.
0: Dus dan vind ik het juist wel toevoegen als je met een volle tafel zit.
1: Ja. Heb je vaste onderdelen in het programma?
0: Zo weinig mogelijk eigenlijk. Dus het idee is echt gewoon een tafel en de meest leuke, relevante gasten van de dag. We houden wel Jair, die natuurlijk in Den Haag rondloopt en overal. Maar voor de rest zo weinig mogelijk vaste onderdelen.
1: Oké, dus je laat het echt een beetje van het nieuws van de dag afhangen. Nou, het zal vandaag veel over, denk ik, zomaar die begroting gaan, want die moet af voor vanavond.
0: Dat is inderdaad een ding. Het is, we moeten nog een paar dingetjes kiezen hoor. Het is de oorlog VS-Iran is een half jaar bezig. We kijken nog even wat er allemaal gebeurt vandaag. En we hebben wel iets heel leuks met, kan ik misschien wel vast zeggen, met Fluitsma en Van Tijn.
2: Oh.
0: dat nummer dat bestaat dit jaar 30 jaar.
2: Ja.
0: Maar dat hebben ze dus nog nooit ergens in al die 30 jaar live geperformed, zeg maar, opgetreden.
1: Het liedje 15 miljoen mensen, hè? Even voor alle duidelijkheid.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, ja. Ik heb gevraagd, zou je dat misschien wel een keer willen doen? Ik weet niet, misschien is het een hele goede reden dat we dat nooit hebben gedaan. Daar gaan we achter komen, maar misschien dat ik ze zover krijg dat ze het vanavond wel gaan doen.
1: Maar ze passen de tekst aan, neem ik aan.
0: Ja. Waarom? Ja,
1: het zijn er iets meer geworden natuurlijk in de loop der tijd. En misschien iets meer naar de actualiteit?
0: Nee, dat klopt. Ja, je had toen Davina, toen mijn beste zangers, volgens mij ook een nieuwe versie gemaakt. Ja. Ja, ik weet het niet, maar ik hoop in ieder geval erachter te komen waarom ze dat 30 jaar nooit live hebben gezongen.
1: Nou, grappig dat die er zijn. En wie is er? Heb je ook echt een klapper nog aan tafel zitten? Dat je zegt van,
2: Fluit maar van tijd.
0: Nu beledig je die mannen.
1: Nee, dat kunnen ze wel hebben.
2: Ja.
0: Nee, jullie natuurlijk. Nee. Ik vind altijd de beste gast is zeg maar de meest relevante gast van die dag. Dus daar gaan we nog lekker op puzzelen vandaag.
1: Oké, ik wens jou ontzettend veel succes. Volgens mij om 10 uur, toch?
0: Nou, dat is wel fijn. Ja, het is, als het goed is, gewoon nu elke werkdag om 10 uur.
1: Ja,
0: dus dat is een lekker overzichtelijk tijdstip. Dat wisselt ook niet. Elke dag lekker vaste tijd de televisie aan.
1: Nou, hartstikke goed.
3: Op zaterdag niet.
0: Op zaterdag niet, hoor ik hier mijn hoortje. Dat wil ik wel even bij zeggen, ja.
2: Wat leuk.
0: Dan ben ik van hun.
1: Ga snel weer terug naar de kids, Renze, want je bent ook gewoon vader. En die is hartstikke druk in de ochtend, dat weten we. En ongelooflijk veel succes vanavond.
0: Hey, dankjewel jongens.
1: Leuk gesproken. Renze Klamer vanavond te zien dus op RTL 4 met zijn nieuwe talkshow. Renze iedere werkdag om 10 uur.
2: Vent, hè?
1: Ja, en niet op zaterdag. Nee. Goeie toevoeging.

0: Stella Lefty en Boston. Om 7:45, goedemorgen. Dit is de 538-ochtendshow. Met zo dadelijk bij ons in dit radioprogramma. En we zijn er trots op dat ze er zijn. Russo en Samuel Welter, die hebben een nieuwe single gemaakt met z'n tweeën. Die spelen ze verderop in de show live. Bas en Dylan zijn in Apeldoorn. Je kan er gratis koffie halen bij het Shell station aan de Lange Amerikaweg. En het laatste nieuws van Flow, hoor je zo.
1: Een nieuwe trend onder tieners en het geeft je een boost aan zelfvertrouwen.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Nu bij Iwis Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
9: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Amazon presenteert... Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Ja, goedemorgen. Vandaag buien, soms met onweer tussendoor. Ook af en toe wat zon. Er staat een stevige westenwind en de temperatuur vandaag is 20 graden. En dan een overzicht van de files. Ja. Ik weet waar ze zijn.
16: Ze hebben 31, begin op de A12. Arnhem-Utrecht bij Grijshoort, 48 minuten. A15, Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-West, 19. En de laatste is de A50, Apeldoorn-Arnhem bij Grijshoort, 22 minuten.
15: Het is 4 over half 8. Dit zijn de hoofdpunten. Gelezen door... Hallo Flo, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In de Grand Canyon in Amerika zijn doden gevallen door overstromingen. En 15 mensen worden nog vermist. Het komt door noodweer in het weekend. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich grote zorgen over de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Die maken autorijden duurder, maar de stijging kan ook doorwerken in bijvoorbeeld de prijs van de dagelijkse boodschappen. En een verrassing in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open. Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn. Mariano Navon. Ja, het is al jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van de Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer en de laatste keer was 3 jaar geleden. Een nieuwe trend voor tieners die last hebben van acne. Het zijn de puistjesstickers, pimpelpatches. Ja. Ja, ze zijn niet aan te slepen. Gewoon een geinig stickertje op je pukkel met een vrolijk plaatje erop. Bijvoorbeeld een hartje of een zonnetje of een avocado. En deze trend doorbreekt schaamte over acne bij jongeren. Dus die dikke lage foundation, dat hoeft allemaal niet meer. Koop gewoon een paar stickers en die kun je erop
17: plakken. Waren jullie pukkelig?
16: Heel af en toe een pukkel. Ja, mijn zusje had er heel veel last van. Ja, die zat echt helemaal onder.
17: Sneu. Ja, dat is toch, het maakt je zo onzeker. Ja. En,
18: zijn jullie puisten de gang naar te gaan of knijpers?
16: Zodra er een kopje knijpers op zit, moet hij weg.
17: Maar daar is deze sticker voor, want het is natuurlijk niet. Er zit ook iets op, toch? Een stofje.
16: Het droogt uit.
17: Ja,
3: ze werken eigenlijk een beetje als een blarenpleister. Ze onttrekken dus vocht. En ze zijn dan gemaakt van hydrocolloïde. Absorberen overmatig talk en onzuiverheden. Dus het helpt ook nog eens een keer.
16: Ik heb begrepen dat je ze dus ook op muggenbulten kan plakken. En dat ook helpt. Dat het ook voor zo is.
3: Beste Zangers is natuurlijk weer begonnen afgelopen weekend. En het was weer smullen natuurlijk. Maar over één nummer is toch wel behoorlijk nagepraat. En dat werd gezongen door Busy.
16: Ja, heeft volgens mij ook de aflevering gewonnen. Voor zover je van binnen kan spreken natuurlijk. Ja. Maar er wordt altijd door de artiest die wordt bezongen, wordt er dan één nummer uitgepikt. Gaat het deze avond.
17: Wie stond er centraal?
16: Het was Clouseau.
17: Oh, leuk.
16: Ja, ontzettend leuk. En dan heb je natuurlijk een gigantisch oeuvre waar je uit kan putten. En Busy, we hebben hem even aan de telefoon. Goedemorgen. Of Leo, maar laten we hem Busy noemen.
19: Goedemorgen. Nog niet heel erg busy hoor, ik ga net de douche aan.
16: Dit zijn niet de tijden waarop je het liefst gestoord wordt natuurlijk.
19: Nee, ja, jullie zijn ook nog eens een keer 5 minuten te vroeg. Dus ja, dit is helemaal.
16: Maar wij zijn altijd liever iets eerder. Maar even, hoeveel reacties heb je gehad op jouw optreden afgelopen zaterdag?
19: Ja, dat moet ik heel eerlijk zeggen, dat vond ik wel bizar. Want ik ken de beste zangers wel. Ik had het natuurlijk wel eens gezien, maar ik wist niet dat het zo groot was. Het was echt bizar. Het was net alsof ik alsof ik mijn eerste hitje weer gescoord had of zo.
16: Dan moet ik zeggen dat het ook wel een leuke samenstelling is van de groep. Want het gaat alle kanten.
17: Goed jaar is
16: het. Ja, het is een goed jaar.
19: Ja, het is een bipolaire groep, zeg maar, qua types. Het is echt, we zaten ook met z'n allen in die bus naar de Hacienda. En ik had uiteraard energie te veel. Maar sommigen waren ook helemaal een soort van in een hoekje. En dan heb je nog een paar gekke Belgen ertussen zitten. En natuurlijk Yves, wat ook wel heel grappig is, maar ook weer totaal ander type als bijvoorbeeld een Vee die dan uit de jazz scene komt.
16: Ja,
19: ik vind het wel, ik vond het een hele rare samenstelling, maar met de week verliepen dacht ik wel van dit is eigenlijk echt heel erg geniaal van de regisseur. Het is een heel leuke groep.
16: Want wanneer hoor jij wie jouw medekandidaten zijn voor zo'n seizoen?
19: Ja, nu moet ik natuurlijk een politiek correct antwoord geven, maar dat hoor je wel best snel. Want je bepaalt ook met wie je meedoet. Kijk, zit er een hele gekke deals, weet ik veel. Als Barbie in één keer terugkwam van ogen en zo met een comeback, dan had ik niet een jaar gezegd.
16: Nee, precies.
17: Had je een jaartje overgeslagen. Even een seizoenetje.
16: Maar jij hoort nu onder andere Clouseau is van de partij. En dan mag je een van die vele liedjes uit het gigantische oeuvre van Clouseau mag je gaan doen.
17: Dan mag je zelf kiezen of wordt er voor je gekozen?
19: Nee, je mag zelf kiezen. Het is eigenlijk, krijg je natuurlijk wel. Iedereen kiest natuurlijk uiteindelijk, als je Clouseau ziet, kiest iedereen als eerste, daar gaat ze. Dus dat wordt een beetje vechten en dan kiest wel zo'n programma van, nou die gaat naar die.
16: Ja.
19: Maar uiteindelijk wil je ook creatief komen, toch? Dus je gaat ook gewoon wat dieper zoeken in in de catalogus van die gasten. Dan kies je dus wel zelf, maar dan iets beperkter. Uiteindelijk is het alleen maar goed, want dan kom je ook achter dingen die je vergeten was of zo. En Anne kende ik heel goed, alleen ik was helemaal vergeten dat het van hun was. Dus toen ik die in één keer hoorde, dacht ik van, hier kan ik wel wat mee.
16: Daar ga ik even een eigen versie van maken. Dat heb je ook gedaan. Laten we eerst heel eventjes snel naar, want Zoe Levi die koos voor het liedje Passie van

0: Ja, is een mooi liedje. Sowieso een mooi liedje. Ja. Dus, maar daar heeft er niet heel veel aan veranderd. Yves Berends had ook een liedje. Dat is wel grappig. Het liedje Verlangen had hij al in het verleden vaak gezongen. Dat is oorspronkelijk van Clouseau.
1: Ja.
0: Hij doet dan geloof ik de versie van

0: er was echt deze aflevering één nummer dat sprong eruit. Dat was de versie die jij maakte van Anne. Want jij zei van tevoren al, ik weet niet of ze vinden het heel erg leuk, die gasten, maar zo.
1: Of ze het kut.
0: Of ze gaan het niet oké vinden.
2: Fantastisch.
0: Maar ze vonden het leuk.
3: Nee, ze vonden het leuk. Ja, ik vond het bizar. Want als je dan nu net Zoe Levi hoort en Eve. Ja, die blazen mij eigenlijk natuurlijk vocalistisch omver. Dus ik zat daar echt met knikkende knieën van, wat gaan deze gasten zo meteen denken?
0: Ja.
3: En het moed zakte me steeds meer. Maar ja, uiteindelijk, iedereen ging staan, ze vonden het leuk. Dus ik, was super blij. Ja.
2: Gaan we dan naar luisteren?
0: Ja, we gaan hem draaien. Het is een versie met de knipoog van het... Hij is eigenlijk naar 2026 is hij getild, Anne.
3: We hebben een beetje dat nu getrokken, ja.
0: Precies. Hey, ontzettend veel succes. De plaats is uit, denk ik ook, hè, nu.
3: Hij staat gewoon online, ja. Ja, want gisteren kreeg ik allemaal reactie. Mensen vroegen mij staat het al online? Dus ik heb de productie gebeld, maar hij staat dus gewoon op Spotify.
0: Nou, je kan hem beluisteren, maar je kan hem ook hier op de radio even wat harder zetten. En dat zou ik zeker doen, want hier is hij...
3: Ja, dat zou ik ook doen, ja.
0: Leo, lekker terug je bed in en we spreken jou later.
3: Hij slaat lekker, gasten. Okay.
0: De versie van...

0: Fantastisch! Zoals
1: ik vind het dus echt fenomenaal leuk.
0: Ja, is leuk gedaan.
1: Ja, het is zo goed.
0: Ja, het is gewoon grappig, ja. En ook niet te lang, gewoon lekker...
1: gewoon zoals het hoort nu.
0: Ja. Anne, beste zangersversie van Busy, zoals hij hem dus afgelopen zaterdag dat deed... in het, de eerste uitzending van het seizoen waarin Clouseau dan centraal stond. Vond wel jammer dat ze Domino niet gedaan hebben.
2: Hebben ze niet gedaan?
0: Nee, die hebben ze niet gedaan.
1: Maar ik weet, dat is één van jouw favorieten.
0: Ja, dat vind ik zo'n mooi liedje. Ja, ik denk, die pakt wel iemand, maar die hebben ze laten liggen. 13 over half 8, morgen...

0: Summer van Calvin Harris om 14 voor 8 in de ochtendshow van 538. Maandagmorgen, 31 augustus. En dat is in de Politiek Den Haag een datum waar met angst en beven naar uit werd gekeken. Want einde dag moet de begroting op orde zijn. Tenminste,
1: hoe lang zit kabinet Jetten daar nou? Sinds februari, is dat dit jaar of zitten ze er al langer?
0: Nee, dit wordt hun eerste Prinsjesdag volgens mij.
1: Oh, ja. Maar ze hebben tot nu toe nog helemaal niks gedaan daar in Den Haag.
0: Dat zou je bijna denken, ja.
2: En daarom gaat het zo goed bij het land. Oh.
0: Maar de begroting die moet morgen moet die naar de Raad van State worden gestuurd. Want die moeten er iets van vinden. Gisteren hebben ze 15 uur overlegd. En zo meteen om 9 uur gaan ze door. Want er is nog geen akkoord. Aan de telefoon hebben wij politiek verslaggever Merel Ek. Merel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Ja, fijn dat we je zo vroeg al even mogen stormen.
1: Merel heeft een kleine, ja, is al lang wakker. Ja.
0: Je bent natuurlijk wel de kleine gewekt
3: vanochtend. Ik ben door Helene gewekt vanochtend. Door Helene. Ik lig naast Helene.
1: Liggen jullie samen in bed?
2: Mag ik?
3: Ben je samen in bed?
2: Oké, hou dit goed vast.
1: Laat die begroting voor wat het is. Die vergeten we.
2: Daar komen we wel uit.
0: Wat zie jij op dit moment hier?
3: Dat wil je niet weten.
2: Schrijf het even.
0: Maar je bent met Helene Hendricks wakker geworden. Dat moet je denk ik even uitleggen.
3: Ja, nee. Wij zaten gisteren in de uitzending van Oranje Zondag.
2: Ja, was leuk.
3: En we hebben straks heel vroeg opname van de podcast.
2: Ah.
3: Want ik moet weer naar Den Haag. Dus we dachten, we slapen heel even lekker tegen elkaar aan in het campertje van Helene.
1: Campertje?
3: Dus, ja. Alleen maar slecht. Nee, we staan niet op de parkeerplaats van het Mediapark. Dat is al een keer fout gegaan. We staan ergens op een industriegebied. Ik weet ook niet precies waar ze me mee naartoe heeft genomen.
0: Maar dit is toch echt showbiz in Nederland? Wakker worden op een industrieterrein.
1: In een campertje.
0: Maar jullie hebben daar met z'n tweeën hebben jullie daar lekker liggen pitten.
2: In een camper?
3: Ja. Ja, dit gaat helemaal nergens meer over, jongens.
0: Nee.
1: Maar je gaat er toch voor je zitten. Maar slaapt Helene nog?
3: Ja, nee. Die ligt lekker hier te...
0: Maar jullie gaan zo meteen ook... Er worden de tuinstoeltjes voor de camper gezet. En dan gaan jullie even een kopje koffie drinken.
3: Helene heeft wel even broodjes verzorgd. Ik ben heel benieuwd. Ze had alleen nog maar pindakaas, zei ze.
1: Dit is gewoon een tv-format. Ja. Ik bedoel, ik weet het niet.
2: Ja, nee, ja, serieus.
1: Dit is gewoon... Dit kan zo
3: breng John nou niet op ideeën. Breng John niet op ideeën.
0: Nou, ik vind het helemaal geen gek plan,
1: dit
0: hoor.
1: Dit is fantastisch.
0: Dit is hartstikke leuk, denk ik.
3: Ja. Nou ja, goed.
0: Ja, we kunnen het nu heel serieus over die begroting gaan hebben, maar
1: daar moeten we het wel even over.
0: Ja, want
3: dat
0: is een dingetje.
3: Moet
0: hij ingeleverd worden, einde dag.
3: Ja, als ze het echt bond willen maken en ze willen het echt oprekken, dan is het morgenochtend voordat de Raad van State begint met werken.
0: Ja.
3: Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Maar eigenlijk is de deadline mail 12 uur vanavond. Dus ja, het wordt echt aanpoot. Om 9 uur gaan ze verder praten op het ministerie van Financiën. Dan moet er ook nog een begrotingsraad. Dus dan komt het hele kabinet bij elkaar om er echt een klap op te geven. Die moet ook nog komen. Die zou vanochtend al zijn, maar die wordt waarschijnlijk vooruitgeschoven.
0: Ja.
3: En dan pas is duidelijk of ze eruit komen. Maar Jeannot, die zat tot vannacht, mijn collega, tot vannacht 2 uur op het ministerie. En die kreeg wel het idee dat er echt nog veel moet gebeuren. Dus dat ze er vandaag zomaar weer uit zijn.
1: Dat wil ik zeggen. Als je er 15 uur niet uitkomt en de hele week daarvoor ook niet.
2: In 18 uur ook niet.
1: Waarom vandaag wel dan?
3: Ja, dat is wel een beetje klassieke politiek. Ja. Dat onder druk wordt alles vloeibaar. Ja. Ze proberen elkaar toch nog een beetje uit te putten. En alles komt opeens weer naar boven in die laatste paar uren. Dat zie je in Nederland, zie je ook in Europa, dat soort topoverleggen. Dat zie je trouwens bijna elk jaar met dit soort begrotingsoverleggen. Dat ook wel op het laatste moment nog spannend kan worden. Maar dit is wel weer heel extreem. En je hoort ook wel dat mensen zich eraan irriteren. Ook de oppositie, die zegt van... wat is dit nou voor robbeltje en waarom moet het inderdaad weer zo laat allemaal?
0: Ja, want,
3: dus blij zijn ze er niet mee.
0: Wat is het grootste struikelblok? Is dat nog steeds de verdeling aan de ene kant dat D66 en CDA zeggen van ja, we moeten wat meer voor de sociale zekerheid doen. Mm-hmm. En aan de andere kant zegt de VVD van ja, we moeten mensen die aan het sparen zijn, dat box 3 moeten we oplossen.
3: Ja, dat is wel een beetje waar het om gaat. Dus dan gaat het eigenlijk om de vraag, gaan we vooral met jaar 21 en de SGP samenwerken? Ja. Of gaan we vooral met pro samenwerken? Je hebt ook Joost Eertmans en Jesse Klaver die allebei zeggen, ja, maak nou eens gewoon een keuze. Dus we zijn eigenlijk weer op het moment van die formatie terug, waarop ze zeiden, we gaan een minderheidskabinet doen en we kijken wel met wie we samenwerken. Nou ja, dat moment is nu weer aangebroken. Maar ze durven nu, zoals het lijkt in ieder geval, nog steeds geen echte harde keuze te maken.
0: Maar hebben ze tijdens het maken van het regeerakkoord, wisten ze toch ook al dat dit een struikelblok zou worden?
1: Absoluut.
3: Nee, ja, zeker. Ze hoopten, denk ik, dat misschien de oppositiepartijen zich wat ruimer zouden opstellen. Maar ja, die deksel komt nu hard op de neus. Dus ze moeten wel een keuze gaan maken. Maar goed, ze zijn nu aan het onderhandelen met elkaar over het openingsbod wat ze op tafel kunnen leggen. Ja. Dus het is echt nog geen definitieve begroting die we straks gaan zien. Die gaat echt nog wel een paar keer vertimmerd worden. Als ze er in ieder geval vandaag uitkomen.
0: Ja, en ik zag gisteren beelden van Dylan Jezilgers. Die liep door Den Haag en die was super opgewekt. Die had zoiets van, nou, we zijn er zo goed als uit.
3: Ja, dat is wel een beetje het beeld wat Ilko Heijnen, de minister van Financiën, ook van de VVD, ook al een beetje probeerde te schetsen afgelopen weken. Ik heb het wel een beetje af, het is wel een beetje klaar. Mm. En je hoort bij de andere partijen dat dat beeld toch echt geen recht doet aan hoe het binnen gaat, zeg maar. Dus nee, dat optimisme, dat wordt niet overal gevoeld. En dat blijkt maar weer, want anders hoef je geen 15 uur te onderhandelen.
0: Nee. En hoe is de sfeer aan die onderhandelingstafel, weet jij dat?
3: Nou, wat je dan af en toe meekrijgt, dat het wel kan knetteren. Dat zei Rob Jetten ook afgelopen vrijdag in zijn persconferentie. Dat ze af en toe flinke discussies hebben. Hij zei ook, dat is niet meer dan normaal. Geluiden als met deuren slaan en dat mensen helemaal overstuur raken, zoals we toen tijdens Schoof en Pieter Omtzigt hebben gehoord. Die geluiden absoluut nog niet. Okay. Maar er is wel wat irritatie aan de onderhandeling.
1: Ik heb wel het idee dat Jetten dat altijd heel graag wil benadrukken. Oh, ja. Zo van, we doen niet meer zoals het was. We zijn een nieuwe weg ingeslagen.
0: Nieuwe politiek.
1: Ja.
3: Dat ze willen natuurlijk voorkomen. Zij wilden laten zien dat het ook heel anders kan dan kabinet Schoof. En dat je ook gewoon heel goed met elkaar kan samenwerken. Ja. Dus dat beeld proberen ze in ieder geval wel naar buiten nog steeds uit te dragen. Maar de eerste scheurtjes qua irritatie, die zijn zeker wel ontstaan.
0: Stel dat ze er niet uitkomen. Wat gebeurt er dan?
3: Ja, dan klapt het kabinet. En dan gaan we toch weer naar nieuwe verkiezingen. En dat zullen ze ook toch echt wel willen voorkomen. Zeker als ze kijken naar de peilingen. Als je op dit moment verkiezingen houdt, dan zit er bijna niks anders op dan ook weer met elkaar aan tafel. En dan heb je pro echt nodig. Dus zij zien denk ik ook wel op dit moment dat je... Of ze moeten een geniaal masterplan hebben. Maar voorlopig denk ik dat ze het in ieder geval gaan proberen te rekken. Een val.
0: Maar als ik jou zo hoor, is het voor het einde van de dag komen ze er wel ergens een keer, komen ze eruit. Onder druk is het vloeibaar geworden dan.
3: Dat ik gok van wel, inderdaad. Ik zou zelf in ieder geval verbaasd zijn als het vandaag zou klappen.
0: Oké. Okay. Merel,
1: waar staat het campertje? Ja, graag nog even, hè? Ja. Locatie delen.
4: Ja,
1: locatie.
4: Ja. We staan hier.
3: Nou ja, dankjewel. Nee, ik zie dat Helene buiten is gaan zitten, dus ik ga ook lekker ombuiten.
0: Nou, succes dan met wat jullie gaan doen. Jullie gaan iets opnemen,
1: zei je? De podcast.
3: De podcast.
1: Met Noah.
3: De eerste aflevering weer. Die komt volgende week online.
0: Oh, leuk. Nou, veel succes
3: aan de podcast.
0: Dankjewel. Fijne gesprek met
3: Helene. Groet
0: aan Helene. Hoi. Ah, wat gezellig, die twee.
5: Ja, maar dat zijn gewoon dikke vriendinnen.
0: Ja, maar dit moet onwijs leuk zijn. Met z'n tweeën in die camper. Heerlijk. 5:08 in de ochtendshow van 538. En somber is dit. My body isn't ready.

0: maakt mij niet wijs dat Somber ook niet een klein beetje naar Coldplay had geluisterd toen ik deze plaat maakte. My Body Isn't Ready in de 58 ochtendshow 2 voor 8. En in Apeldoorn, aan de Lange Amerikaweg, het Shellstation daar, daar zijn Bas en Dylan al de hele ochtend om daar gezellig koffie uit te delen. Bas, Dylan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo,
1: jazeker.
0: Hallo.
1: We staan er nog steeds.
2: Wat ik mij afvroeg, toen je naar Apeldoorn reed, staat dat 538 nog op dat boven die weg?
0: Op het viaduct.
2: Of heb je dat niet gezien?
1: Oh, dat heb ik helemaal niet gezien.
0: Staat er nog.
2: Ja?
0: Ja.
2: Echt al 25 jaar of zo, ja, toch?
0: Wat? Op het viaduct.
1: Bas, ben jij dit?
3: Nou ja, kijk, ik reed, dus ik denk dat Dylan vooral heel erg bang was. En dat hij niet echt de focus had om ook nog op 538 te letten.
2: Oké.
0: Maar het staat er nog, weet ik.
2: Het is een Gravity.
1: Ja, okay,
0: op het viaduct.
1: Dan bij deze. Dan staat hij er nog.
0: Maar is het een beetje druk dan bij jullie?
1: Nou, het is nu even een heel klein beetje rustiger. We zitten in een soort transitiefase, merk ik.
0: Vertel wat je wilt vertellen, Dylan.
1: Ja. We hebben hier naast me de trotse eigenaar van de laatste beker van de ochtend.
4: Jack, beter.
1: We hebben helemaal je ochtendroutine verbroken eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel. Niet helemaal. Maar normaal dan ga ik hier altijd naar de Starbucks voor de bak koffie.
2: Ja.
4: En vrijdag hoorde ik van mijn vriendin Monique. Die zegt van, joh, je moet maandag hier bij de Shell aan de Lange Amerikaweg koffie halen. Want daar staan ze van 538. Ja. Dus ik zeg, dat ga ik doen.
1: Ja, wij zeiden net tegen jou, elke dag naar de Starbucks, dat is een duur abonnementje. Maar goed, uiteindelijk zei je, dat is altijd beter dan een bak slootwater. Dit is geen slootwater.
4: Nee, dit is absoluut geen slootwater. Dit is heerlijke koffie, echt perfect.
1: Heerlijk. Ja, fantastisch. Ja, Shell Apeldoorn aan de Lange Amerika. Goedemorgen! Zo mooi, daar komen natuurlijk mensen voorbij rijden. Dan pas hoor je eigenlijk hoeveel luisteraars jullie hebben. Oh, ja. Dat verbaast me alweer.
5: Dat ben je niet gewend.
1: Nee.
0: Ik ben nog niet zo onaardig. Nee. Het is toch hartstikke leuk dat die jongens daar staan.
1: Ja. Dat was wel eigenlijk wat ik ermee wilde zeggen, ja. Dat is precies wat ik ermee wilde zeggen, ja.
0: Nou, wil je nog even iets koffie halen? Dat kan bij Bas en Dylan. De thermomokken zijn op, maar het maakt het niet minder gezellig daar in Apeldoorn. Ga even langs, drink koffie. En het is goede koffie, want er staat een barista bij ze. Die zorgt dat jij de koffie krijgt die je het lekkerst vindt. Dus dat zometeen, of eigenlijk nog de rest van de ochtend in Apeldoorn. En bij ons in het programma hebben wij verderop in de show Russo en Samuel Welten. Die hebben een nieuwe single gemaakt. Die komen ze straks live spelen.
1: Ja.
0: En er is een band mee. Nou, we hebben zelden zo'n grote opkomst qua muzikanten gehad. Zelfs een blazerssectie is van de partij. Dus
2: blazen, altijd tof.
0: Altijd goed. Dus dat hoor je zo meteen, die plaat. En we gaan het 538 kokerspel spelen, waarin je kans maakt op 10.000 euro.
6: Welkom thuis. Bij Radio 538. Thuis. Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
7: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
6: Thuis.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders ga je mis.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
19: Voor die €2 haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
21: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: Nog 309.000.
24: Oké. Elektrisch en garantie?
25: 7 sturen.
24: Alcantara bekleding. En,
26: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
27: Kijk eens, gevonden.
26: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
28: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
29: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
30: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
31: Get ready for the OG.
32: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: 538 Nieuws.
2: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn er overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden nog vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. En ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. En ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. En dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dus ook belasting. Gaan we naar het weer. Buien vanochtend, vooral in het westen en noorden. Vanmiddag in het hele land. Ja, omdat het flink kan onweren is ook code geel afgegeven. Soms komt de zon nog even tevoorschijn en het wordt 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel Flo, dan de files. Rick weet waar.
4: Ach, begin op de A28, daar is een vrachtwagen met pech. En daarom op het traject Hogeveen-Zwolle bij Ommen een vertraging van 26 minuten. En ook problemen op de N242 Middenmeer Alkmaar bij de Leegwaterbrug. De vertraging 21 minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
25: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om er altijd dichtbij met Vodafone.
27: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
27: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
32: Vodafone. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
33: Welkom thuis bij Radio 538.
32: Met vanaf volgende week maandag.
33: De 90s en Zero's op 538.
32: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Dit programma is al gek genoeg.
1: Ja.
0: En dan hoef je echt niet gekker te doen. Als je gewoon jezelf bent, dan word je eigenlijk al buiten gearresteerd.
2: We rijden met je mee.

0: Alexis Jordan en Happiness bij 538 in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 31 augustus.
3: Ja.
0: Ja, ja. De laatste voor deze maand. 14 over 8. En het nieuws voor vandaag. Feyenoord heeft gisteren in eigen huis met 2-2 gelijk gespeeld tegen ADO Den Haag. Valentin Driessen die vroeg na afloop aan Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, of hij Feyenoord nog wel als titelkandidaat ziet.
4: Dan moeten we wel stappen gaan maken. Dan moet je dan natuurlijk wel wedstrijden gaan winnen. En niet zoals vandaag weer punten laten liggen. Ik denk dat dat ook wel voor ons als team een ontwikkelingspuntje is. Dat je gewoon dit soort wedstrijden moet gaan winnen, ja.
0: Ja, je moet ze gaan winnen. Nou, jij was erbij, Rick, in het stadion.
3: Nou, Feyenoord mag blij zijn als ze tweede worden. Maar ik heb AZ zien voetballen, was erg goed.
0: AZ is lekker bezig
5: ook. Ajax ook.
0: Ajax is ook wel weer echt...
5: En PSV, het gaat tussen die drie.
0: Ik kijk erg uit naar de topper van de aanstaand weekend.
5: Ja, dat wordt de eerste kracht meten.
0: Ajax-PSV.
3: Het viel me op dat wat normaal in de Kuip is het publiek echt de 12e man.
0: Ja?
3: Die waren gisteren heel tam.
5: Oh. Maar jij zat ook wel hoog, hè? Maak je het dan wel echt...
3: Nee, maak je alles mee. Okay. Maar eigenlijk maakten de ADO-supporters meer herrie dan de Feyenoord-supporters. Okay. Dat is geen goed teken.
0: Nee, dat is... Maar is het gevoel er nog niet met Giovanni? Of ligt het aan de spelers? Wat is het, denk jij?
3: Nou, Ueda had gisteren zijn dag niet. Die is natuurlijk bezig met zijn transfer. Dus ja, je moet een spits hebben. Ze hebben kansen genoeg gekregen.
0: Okay.
3: Het had ook 8-2 kunnen worden.
0: Wout Weghorst, die is verloofd met zijn partner Nicky. Het stel maakte dat gistermiddag bekend via Instagram. Bij ESPN werd Wout gevraagd waarom hij dat nieuws juist gisteren wilde delen.
6: Ik kreeg vanochtend door je gebed dat ik mijn vrouw moest bemoedigen en omhoog moest zetten. Ik ben normaal nooit zo van de Instagram of dingen naar buiten brengen. Alleen nu had ik zoiets van, oké, dan mag de hele wereld het even weten.
0: Ja,
3: anders was bemoedigen.
0: Ja, nee, het klinkt ook een beetje...
5: In het zonnetje of op een troon zetten.
0: Bemoedigen. Het klinkt...
5: Eren is niet een beetje iets van eren?
0: Ja, nee, aanmoedigen.
3: Ja. Bemoedigen betekent iemand moed, hoop of een positievere kijk op de toekomst geven.
0: Ja.
3: Eigenlijk wat wij elke dag doen.
0: Ja, nee, dat is, wij zijn jou eigenlijk de hele ochtend aan het bemoedigen.
3: Ja.
0: Oh, tot 10 uur word je bemoedigd. Ja. Overigens, code geel van kracht op dit moment in een deel van Nederland.
3: Echt waar?
0: Ja, dat heeft alles te maken met zeer heftige onweersbuien die over het land trekken. Dus wees een
3: nu
0: beetje,
3: al?
0: Ja, dat is nu aan de gang. Dus

0: Tiesto, lay low in de 538-ochtendshow om 8 minuten voor 8:30. Maandagmorgen. En leuk dat ze vanochtend bij ons in de studio zijn. Want ze zijn al eventjes hier te soundchecken. Als je kijkt naar de andere kant. Ja, daar staan ze hoor. Het zijn ze echt. Russo en Samuel Welten.
1: Yo.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat hebben jullie een ongelooflijk grote band ook meegebracht vanochtend?
3: Ja, we dachten we moeten toch wel een beetje met speciale aanhang hier komen voor de 538-ochtendshow.
0: Dus
3: we hebben blazers, we hebben achtergrondkoor, toetsenist, gitaristen, we hebben zelfs een drumstel mee.
0: Nou, waar zie je dat nog? Jeetje! Nee, het is hartstikke tof dat jullie hier zijn op deze vroege maandagmorgen. Dat is voor artiesten zeker na het weekend toch altijd een verdingetje. Maar Rise and Shine, jullie zien er hartstikke goed uit volgens mij.
2: Heerlijk.
4: Ja. Hey, jullie hebben natuurlijk afgelopen donderdagnacht kroegentochtje Utrecht gedaan om de plaat te lanceren.
3: Klopt, we hebben 5 kroegen aangetikt. En ik weet er echt heel weinig meer van. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht wel, ik werd vrijdag wakker. En ik dacht, stel, die plaat komt nu binnen op 51 in de top 50. Dan heb ik echt voor helemaal niks mijn kop eraf gezopen. Gelukkig viel dat wel mee. Maar die kater zit nog steeds in mijn bloed.
0: Ja, een klein beetje wel, ja. Ja. Ah joh, dat, hè? Zing je dat er wel uit. Want hoe is het idee ontstaan om samen een liedje te gaan maken?
2: Ja, de Russo, dat kan jij beter zeggen.
3: Oké, nou ja, wij hebben samen een duet gedaan op de Amsterdamse Zomer. Ja. Daar mochten wij Bluff zingen, daar mochten wij Akdara Munnik zingen. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. We hadden het hartstikke gezellig.
2: Ja.
3: En het ging er ook in als zoete koek bij die mensen die daar aanwezig waren. Dus dachten, nou, misschien moeten we samen maar even de studio induiken om dan maar een eigen duet op te nemen.
0: Ja,
2: en dat werd er niet. Jezus. Toen heb ik en toen kwam boemer.
3: We hebben nog 5 andere demos liggen en dit leek dan de minst slechte. Ja. Die gaan we hier presenteren. Ja.
0: Maar van wie is het idee voor deze plaat? Boem?
3: Ja, wel van mij.
2: Ja,
3: vind
2: van
3: ik.
2: Ja. Nee, mag je doen.
3: Wel van mij. Ja, en Samuel heeft ook een flinke voorliefde voor Pitbull. Maar dat hoor je in principe niet in de tune.
2: Nee, helemaal niet.
3: Nee.
0: Maar het was wel meteen duidelijk van dit moet hem worden. Dit is, deze plaat is voor ons.
3: Zeker. Ja. Ik vond hem gewoon heel leuk. Als je hem aanzet, dan moet je gewoon lachen. En ik vind dat Samuel er ook heel goed op kan dansen. Dus als je luistert, doe ook even de webcam aan. Want hij gaat straks ook weer echt met schoppen en moonwalken. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja. Hey, en dan even die videoclip. Want daar zit hij, voor de mensen die het gezien hebben, B&B Vol Liefde. Dus eigenlijk die Mongolsje had je vorig jaar.
3: Mongolsje?
0: Magosje.
2: Ja. Dat is mijn vrouw in de clip.
0: Maar hoe zijn jullie bij haar terechtgekomen?
3: Nou ja, we dachten, we hebben nog gewoon even een gek wijf nodig. Ja. En kijk, ik ging gewoon achter een vrouw van mijn eigen leeftijd. Toen dachten we, het zou ook zo saai zijn als Samuel dan ook achter iemand aangaat van zijn eigen leeftijd.
2: Volop ouder.
3: En zij is gewoon uit Polen gereden om in die clip aanwezig te zijn. Ja, ze woont in Polen. Maar ze vond het zo'n leuk idee met twee van die guitige jongens. Maar zij is wel gek hoor.
0: Ja,
3: zij zijn wel zeg maar na een half uur viel. Is het niet een idee als Samen wel gewoon wat champagne over met die spuiten? Ja, we hebben dat ook wel in de clip zitten. Dus dat is wel leuk voor zo'n clip hoor.
0: Oh, wat goed.
2: Dat zit niet in de clip, hebben we wel gedaan. Maar die staat op een andere website.
3: Het staat achter de paywall. Dus voor €2,50 betaalt, dan kan je de volledige clip zien.
5: Maar heeft die Mongoosje inmiddels een kerel aan de haak?
2: Ja, mij?
3: Samen wel, ja. Ja, nee, voor zover ik weet mag ik daar geen uitspraak over doen. Maar volgens mij is ze single.
0: Is ze single, oké. Okay. En jullie hebben een single. En die gaan jullie nu voor de eerste keer live spelen bij ons in de ochtendshow. Vinden we super te gek. Russo en Samuel Welten, boom, de nieuwe plaat.

0: persoonlijk liedje, zeg.
1: Ja, maar ze hebben ook echt mega veel lol.
0: Ja, jullie
1: samen
0: hebben wel heel veel plezier. Ja, nou, überhaupt met de hele band.
2: We kunnen het goed laten lijken.
3: Ja, we kunnen een half uurtje doorgaan.
2: Nee, het was heel leuk.
0: Hey, ik denk dat we nog wel even wat leuks hebben voor jullie. Want jullie zijn er nou toch. En ja, het is altijd het fijnst als we het meteen met de artiest zelf kunnen delen. Maar wij
4: hebben ook meteen aftikken.
0: Ja, dat is... kan het envelopje zo... Nee, maar jullie zijn deze hele week zijn jullie bij ons in de ochtendshow officieel de 538 Smulschijf! Yeah!
5: Kampioenen!
0: Dus we gaan hem lekker vaak draaien, deze plaat.
2: Dank jullie wel, jongens. Dank geweldig.
0: Dank voor jullie komst en heel veel succes.
2: Tot de volgende keer.
0: Alles aan jullie gaan doen. Ik samen met Elton en Russo. En die plaat ga je dus vaak horen. Dat is geen straf, lijkt me. Vrolijke plaat. Boom. Zometeen het kokerspel. We gaan 10.000 euro weggeven. Tenminste, dat is de hoofdprijs in het kokerspel.
4: Waar komt dit vandaan? Dus wat de man.
0: Gekkigheid allemaal. En Flo met het laatste nieuws.
1: Ja, Tinder is uit, maar er is een app die wel werkt.
6: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
7: En op de camping in Frankrijk.
6: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
7: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.

0: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Zo.
9: Oh, wat een geld.
10: 18.000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
17: Hup, hup, dames!
16: Waaraan alles wordt getwijfeld.
18: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
16: Behalve aan de liefde.
17: Dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk!
16: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woo!
0: Ja, goedemorgen. Dit is 538 en het weer voor vandaag. Soms buien met onweer. Tussendoor ook wat zon. Er staat een stevige westenwind. En code geel is momenteel van kracht in verband met die stevige buien die overtrekken. Het wordt 20 graden maximaal. Rick, waar staan de files?
8: Op de weg, begin op de A28 Hogeveen-Zwolle bij Zwolle-Noord. 33 minuten vertraging. A67 Venlo-Eindhoven bij de randweg N250. De N242 Middenmeer Alkmaar bij de Leegwaterbrug. De vertraging 29 minuten.
0: Het is 5 over half 9. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Wat zit er in het nieuws? Of wat heb jij voor hoofdpunten? Dat is eigenlijk de vraag.
9: Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
9: Het dodental door de overstromingsramp in de Himalaya nadert de 1000. Maar het kan nog veel verder oplopen, want duizenden mensen worden nog vermist. Ook enkele Nederlanders en Belgen. Een vast energiecontract is in een half jaar tijd veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer, dat meldt nu.nl. En dat komt vooral door de gasprijs, die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En buitenlandse studenten leveren ons land per saldo geld op, zegt het Centraal Planbureau. Het vorige kabinet wilde de instroom juist beperken, maar nu blijkt dat het juist voordelig is, want na hun studie blijven ze vaak hier en dan gaan ze ook belasting betalen. Dating-apps dan blijken niet echt effectief te werken. Ze verliezen terrein. Zo zag Tinder bijvoorbeeld het aantal actieve gebruikers vorig jaar met 9% afnemen. En Bumble, een andere app, kampte zelfs met een daling van bijna 14%. Ja, ze willen je gewoon als klant houden, maar of je er nou een relatie aan overhoudt, meestal dus niet.
8: Jij hebt een tijdje op Tinder gezeten, toch?
9: Ja, dat klopt. Ik heb er ook niemand aan overgehouden. Nee? Het was wel leuk om even te
0: doen. Heb jij helemaal geen date gehad op via Tinder?
9: Ja, ik heb wel dates gehad. Maar ja, de ware tegenkomen op Tinder is nog best wel een zoektocht. Ja. Het kan natuurlijk wel. Er zijn succesverhalen.
0: Jawel.
9: Maar ze willen je het liefst natuurlijk houden als klant. Dus ja.
0: Jij zegt, ze zitten helemaal niet op te wachten dat meteen de eerste date een match is.
9: Want als je een match bent en het klikt, ja, dan ben je weg.
0: Dan ga je eraf. Ja. Want is Tinder gratis?
8: Nee. Ja.
0: Of moet je een abonnement?
9: Ja, het is gratis. Ja.
0: Echt waar?
9: Je kan ook wel betalen, maar dan, en dan krijg je andere voorstellen en een selectiever. Maar Tinder is in principe gratis.
0: Oké. Okay.
9: Ja, er is één app die dus wel werkt en dat is Breeze. Ja, bij Breeze zijn ze klaar met die nepheid en van dat online daten dus. Hun geheim is dat je veel sneller met elkaar in contact komt. Als je dus een match hebt, dat is niet helemaal vrijblijvend. Het leidt meteen tot een date in het echte leven. Nog voordat je online één woord met elkaar hebt gewisseld.
0: Okay.
9: Dus dat schijnt te werken.
0: Yep.
9: Ja, wie eind jaren 90 of begin jaren 2000 zo'n Tamagotchi had. Je kende die dingetjes wel. Ze was een beetje tegen
23: de strip. Waar je voor moet zorgen, toch?
9: Ja, zo'n virtueel huisdier. Ja, dan moest je op tijd eten geven, verzorgen.
0: En aandacht,
9: knuffelen. Ja, en anders ging die dood.
0: Ja.
9: Nou, Bandai heeft nu een soort moderne twist gegeven. Het bedrijf komt met een Tamagotchi die je als ring om je vinger kan dragen.
0: Oh.
9: Nou, dan moet je ze eigenlijk een beetje hetzelfde doen. Kost ongeveer €40, komt volgend jaar op de markt hier waarschijnlijk.
0: Zou dat nog werken, zo'n...
23: Nee, man.
0: Nee, toch? In de tijd van... Kijk, zo'n Tamagotchi was hartstikke
9: leuk. Ik geloof
23: het ook.
0: Je liep toen niet met een telefoon. Dus dit was echt iets elektronisch dat je bij je had. En dat maakte het hartstikke leuk. Maar tegenwoordig, je kan een Tamagotchi ook op je telefoon zetten, toch?
9: Nou, dan de vakantie is helemaal voorbij. Alle regio's zijn weer begonnen. Dus dat is weer file rijden op de snelweg. Vooral op de dinsdag en de donderdag. Ja, om dat te voorkomen zijn ze bij de belastingdiensten nu op kamelenjacht. Ja, dat zijn dus de twee bulten op de dinsdag en de donderdag. Die zijn natuurlijk het drukst altijd.
0: Ja.
9: En ze willen de bezetting meer gaan spreiden. En dan hebben ze dus activiteiten bedacht. Zoals yogalessen op de woensdag en de vrijdagmiddagborrel. Ja, en als je bijvoorbeeld daar gaat werken, dan zeggen ze thuiswerken mag. Maar dan moet je dat maar op de dinsdag en donderdag vooral niet doen.
0: Ja.
9: Of wel doen.
0: Wel doen, hè? Ja.
9: Ja, maar goed. Of het werkt, dat gaan we zien. Het wordt komende tijd druk op de weg. Maar vanaf oktober vast. Vooral.
0: Als je dus op dinsdag en donderdag werkt, dan ben je dus een kameel. Zo noemen ze dat. Bij de Belastingdienst.
9: Ja, dan ben je... Ja. Dan ben je een kameel.
0: Wat grappig.
9: Ja. Grappig, hè?
0: Ja, nooit geweest. Hey, wij gaan zo meteen het kokerspel spelen. Daar kun je €10.000 mee verdienen als je een beetje lef hebt. Want dat is wel belangrijk. Want je mag na iedere koker waarin een vraag zit en die goed beantwoorden, win je een geldbedrag. En na iedere koker mag je doorspelen. Maar het risico dat je loopt is dat als je de vraag fout beantwoordt, dat je dan al het geld dat je al had gewonnen kwijtraakt.
23: Oeh, ga je met nul.
0: Dan ga je met €0 naar huis.
8: Het spannendste spel van de hele radio.
0: Nou ja, we hebben het al een keer gedaan. En toen was het behoorlijk spannend. Ook omdat wij hier in de studio staan die kokers. Maar wij weten ook niet wat er in die koker zit aan geldbedrag.
23: Nee.
0: Dus dat blijft voor ons ook een beetje spannend. Maar in principe zit er in de laatste koker, tenminste dat kan, een geldbedrag zijn van €10.000. Want dat is de absolute hoofdprijs. Nou, vind je het leuk om mee te spelen? Durf je het aan? Een beetje vragen van algemene aard beantwoorden. met je pubquizniveau, dat is het eigenlijk. Via 0909-3000-538 kun je je opgeven en meespelen met het kokerspel. Zometeen hier op de radio. Met kans op 10.000 euro. Hoe leuk is dat zo op deze maandagmorgen? Laat me weten, 0909-3000-538 als je het aandurft. En kandidaat 1 wil zijn deze week voor het 538 kokerspel. 0909-3000-538. Shakira en Burna Boy hoor je naar Jonas Born. Dit is One of Us.

0: geopend en de vragen gesteld door onze eigen Florentien.
1: Maar ja, wat kun je winnen?
2: Maar is dat, laten we zeggen, 102?
0: Het is een kleine prijs. We dachten, we hebben, het moet er ook niet te veel uitpakken natuurlijk.
1: Ja.
0: 10.000 euro.
2: Wat?
0: Nee, het is echt belachelijk
1: veel
0: geld.
1: Serieus? Koker?
0: Ja, 10.000 euro kun je winnen. Maar we weten dus niet of in die laatste koker of daar dan die 10.000 euro in zit. Maar het is wel het maximale bedrag dat je kunt winnen. Er zit sowieso in iedere koker meer geld dan de voorgaande koker. Oh, maar hoe groot de stappen zijn die worden gezet, dat is voor ons ook een verrassing.
2: Het bouwt op.
0: Het bouwt op.
1: Dat is een goede hint.
3: Ja. En het maximale bedrag vandaag, dat is nog niet bekend.
0: Nee, dat weten we niet.
3: Nee,
0: dat kan 10.000 euro, dat kan ook wat minder zijn. Ik ga er niet vanuit dat het hoogste bedrag nu 200 euro is. Dat kan me niet voorstellen. Marina, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Uit Kesteren.
1: Oh.
4: Dat klopt.
0: Ja, en werkzaam in een tapijtgroothandel.
4: Klopt.
0: En jullie zitten met name in de tapijttegels.
4: En de tapijttegels,
1: is dat
4: inderdaad.
1: Dat was vroeger Heuganette toch of zo, of niet?
4: Heuganette, inderdaad.
1: Heuga?
4: Ja.
1: Ja, grappig.
4: Maar ze zijn niet meer zo saai als dat je denkt.
1: Oké.
0: Ik heb meteen een heel, een beetje stoffig beeld bij de tapijttegels.
1: Ja, bij een beurs. Ja. Van die beursstands.
4: Ja, nee. Dat is niet meer. Nee, ze zijn echt wel hip tegenwoordig.
0: Oké. En het kan op vloerverwarming, denk ik ook.
4: Ja, klopt.
0: Ideaal. Wow. Ja, lekker aan je voetjes, hoor.
1: Oh, ik zie het nu. Nou.
0: jij gaat voor de tapijttegel. Je bent om, ik zie het al.
1: Niks mis met de tapijttegel van vandaag de dag.
4: We zijn allemaal een sparo.
0: Hey Marina, jij gaat zo meteen het kokerspel spelen. Ben jij een beetje goed als het gaat om algemene kennis?
4: Ja, dat gaan we zo meteen zien.
1: Ja.
0: Maar speel je wel eens een pubquizje?
4: Ja, die speel ik wel eens.
1: Oh.
0: En ben jij dan ook vaak het winnende team?
4: Begin vanavond wel, eind vanavond niet.
0: Maar het grote voordeel is dat je hem nu nuchter gaat spelen. Dat is wel lekker.
4: Ja, dat scheelt. Ja.
0: Hey, drie vragen, drie kokers. Als je ze alle drie weet weg te spelen, dan is het hoogste geldbedrag in de laatste koker voor jou. Je mag na iedere vraag mag je stoppen, want heb je één vraag fout, dan win je helemaal niks.
4: Ah, dat is jammer.
0: Ja. Ben jij er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Hartstikke goed, daar gaan we. De eerste koker. Koker 1. En de vraag is, wat zit daarin, Florentien?
3: Nou, een bedrag van 100 euro kun je bij deze vraag winnen.
0: Oh, we beginnen heel laag. Ja.
3: En de vraag, in welk attractiepark staat de bekende houten achtbaan Joris en de Draak?
4: Die staat in de Efteling.
0: Die staat in de Efteling, zeg jij?
3: Helemaal.
0: Ja, je hebt in principe 8 seconden bedenkt, maar die heb jij helemaal niet nodig. Je was vrij snel.
3: Is
0: dat
3: goed?
0: Is dit het juiste antwoord, Florentien?
3: Zeker.
0: Hoppakee, nou, de eerste vraag is binnen. 100 euro verdiend. Ja, ik denk dat we niet eens hoeven te vragen of je doorspeelt.
4: Nee, we gaan naar de volgende.
0: Dat dacht ik al een beetje. Koker 2.
3: Het is een bedrag van 700 euro.
0: Kijk.
3: Oh.
0: Nou komen we
3: ergens.
0: Ja,
3: dat is echt een stukje meer.
0: Nou komen we.
3: In welk jaar werd de euro officieel ingevoerd als contant fysiek betaalmiddel in Nederland?
0: Oké.
4: Oh, dat is een moeilijke.
0: Denk even goed na.
4: Ik denk 2002.
0: 2002. Florentien.
3: Het is goed.
0: Het is goed.
4: Yeah. Yeah.
0: Marina, 700 euro, daar zit je nu op. Maar we weten natuurlijk helemaal niet wat er in die laatste koker zit.
1: Nee, gaan we erachter komen.
0: Durf jij het aan om die laatste stap te zetten en ook die laatste vraag te spelen?
4: Ja, laat me doen.
0: Kijk, we gaan gewoon voor alles of niks.
5: Koker 3.
0: Koker 3. Florentien, hoeveel zit erin?
3: 3000 euro.
0: Dat is een qua geldbedrag is dat echt een hoop centjes. Maar niet
3: de
0: te
3: vraag.
0: Vroeg. Ik wou zeggen, er zit een vraag bij.
3: Welk nummer behaalde zangeres Anouk in 2013 de 9e plaats op het Eurovisie Songfestival?
0: Hoe heette dat liedje ook alweer van Anouk?
4: Birds?
0: Was dat dat liedje Birds?
3: Het is goed!
0: Het is goed! Jij wint gewoon even op maandagochtend. Win jij gewoon even 3000 euro.
1: Wat een geld, hé.
0: 3000 euro, van harte gefeliciteerd.
4: Oh, dankjewel.
0: Je krijgt daar ook nog een staatslot bij. En deze prijs wordt verzorgd door Staatsloterij.
4: Oh, wat leuk.
0: Leuk, hè?
4: Ik weet niet wat ik moet zeggen.
0: Oh, dankjewel.
4: Ja, dankjewel. Die had ik ook gezegd.
0: Oh, 3000 euro. Wat ga je ermee doen?
1: Ja.
4: Geen idee.
0: Tapijttegels?
4: Nee, die hebben we genoeg. Ik denk dat ik ga eten met mijn gezin of zo. Laten we daar eens mee beginnen.
1: Ik vind het zo knap dat je doorgespeeld hebt.
0: Ja, ik vind het ook leuk.
1: Wauw.
0: Zo hoorde
4: ik. Ik vond het heel spannend.
0: Ja, wij ook. Want jij hoopt toch dat de kandidaten met een lekker geldbedrag vandoor gaat. Maar het is helemaal gelukt. Het geldbedrag is voor jou. We maken het over. En onwijs veel plezier ermee.
4: Oh, nou, dankjewel.
0: Mooie ochtend, maar dat gaat goed komen, denk ik. Ja.

0: California Love. 9:03. Goedemorgen.
1: De 538 ochtendservice.
0: Ja, vorige week zijn wij de hele week al het land ingetrokken om onze luisteraars te voorzien van een verse kop koffie en met een beetje geluk ook zo'n 538 ochtendshow thermomok. Dat doen we deze week ook nog de hele week.
2: Lekker.
0: En deze ochtend zijn wij al vanaf 7:00 aanwezig bij het Shell-station aan de Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Bas en Dylan die staan daar namens 538. Mannen, goedemorgen wederom.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hoe is het in Apeldoorn? Hebben jullie een beetje een drukke ochtend achter de rug?
3: Nou, het is inderdaad gewoon wel een drukke ochtend geweest. We spraken elkaar, wat is het, een uurtje geleden ongeveer. En toen was het heel eventjes rustig, maar intussen staat het weer vol. We beginnen toch wel langzaam af te ronden hier. Wel leuk om te zeggen trouwens, morgen staan we bij Shell Harijn, vlakbij Breukelen is dat.
0: Oh ja.
3: Dus kom je, nou ja, de dwarsdoorsnede van het land. Dus je kan altijd even een stukje omrijden.
0: Nou, we weten dat in ieder geval Shell Harijn. Het is langs de A2 denk ik, hè? Shell Harijn. Ja. En nog interessante luisteraars gesproken vanochtend.
3: Nou ja, het mooie is, ik stond hier net naast u. Mag ik jou heel even bij me roepen? Want nou ja, de mokken waren op. We hebben wel wat 538 petjes uitgedeeld. Die heb je op. Maar jij bent een soort, ja, jij hebt nou, een soort uniek item thuis.
4: Ik heb een heel oud t-shirt van de Drive-In Show uit, ik denk uit 96.
0: Zo.
3: Een Drive-In Show shirt uit 1996. Komt dat van jou, Rick, of
2: ik
3: niet?
2: Ik vrees van wel.
3: de nummer 1 Drive-In Show DJ van Nederland, natuurlijk, heb ik mij laten vertellen. Dus, nou ja, goed. Mag ik toch hopen dat deze ook nog wat 30 jaar meegaat?
4: Dat is wel de bedoeling, ja. Nou ja, er staat ook nog heel mooi achterop, 103 FM. En hij was toen op Texel, Question Plaza, werd hij uitgedeeld. Dus ja, hij ligt bij mij in de doos als verzameling. Dus nou, deze pet gaat er over een tijdje ook bij in die doos. Dus ik heb nu de foto met jou erop, dus ik kan hem ook terug laten zien. Over 30 jaar van, joh, met wie heb ik de foto gemaakt?
3: En dan is dat natuurlijk met?
4: Met Dylan.
3: Oh, oké, gelukkig. Ik denk dat wordt kan heel ongemakkelijk worden dit. Nee, oké, dat is heel fijn. Nee, ja, nee, super jongens. Morgen weer een nieuwe, wat wil je zeggen, Tim?
0: Nee, ik zeg zo fijn dat hij geen Bas zei, toch?
3: Nee, ja, dat is wat er normaal gesproken gebeurt, ja, namelijk. Dus nee. Morgen hebben we weer een hele nieuwe lading met bekers. En staan we dus bij Shell Harijn in Breukelen. En dan staan Frank en Island daar.
0: Dat is leuk. Die hebben we ook uitgevonden om eventjes vroeg een wekker te zetten. Nou, hartstikke leuk. Dan kun je dus morgen bij Frank en Island een kop koffie halen. En met een beetje geluk zo'n thermomok. Mannen, heel hartelijk dank voor jullie komst vanochtend naar Apeldoorn. En dat jullie onze luisteraars hebben willen verteren. Wij zien jullie snel weer hier in Hilversum. Bas en Dylan vanochtend in Apeldoorn en morgen dus langs de A2. Straks gaan wij het spel begin de dag met een mooi bedrag spelen. Dat gaat om een geldbedrag van €538. Dat is ook lekker. Het gaat maar door, hè. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Win It In A Minute.
3: Och.
0: Want ook dat spelen we vanochtend 9:45.
5: Welkom thuis.
1: Bij Radio 538.
5: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
1: Thuis. Met

0: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Loco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
18: 538 Nieuws.
19: 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden vermist, ook buitenlanders. En verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken, bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. Ook Europa en Zuid-Amerika moeten import uit China gaan beperken. Dat vindt de minister van Financiën van de Verenigde Staten. Hij zei dat voor het begin van de G20-top. Amerika zelf heeft de Chinese import teruggedrongen met heffingen. Maar daardoor is de stroom naar andere landen juist toegenomen. En dat is volgens de minister onhoudbaar. En country-legende Dolly Parton is begraven. Vrijdag was de uitvaart in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Bij het graf liggen nu intussen gastenboeken voor fans. En hun is gevraagd om geen bloemen mee te nemen, maar iets te geven aan een van Dolly's goede doelen. Gaan we naar het weer. Vanochtend vooral in het westen en noorden buien. Code geel zelfs. Vanmiddag in het hele land veel regen, ook onweer. En soms komt de zon ook nog even tevoorschijn. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Florentin, dankjewel. Dan de files. Waar staan ze, Rick?
8: We beginnen op de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. 32 minuten. Grote probleem op de A67. Venlo-Eindhoven bij de Randweg N2. 1:16 vertraging. En de laatste file die bij ons bekend is, is de file op de N211. Hoek van Holland-Den Haag, bij Wateringseveld. De vertraging 21 minuten.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Hey.
21: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
19: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
21: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
22: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
23: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
25: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
24: Met vanaf volgende week maandag
25: de 90's en Zero's op 538.
24: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits doe je op 538.nl.

0: Justin Bieber en Ed Sheeran. I don't care. En wat gitaren daarvoor ook nog. Thunderstruck. Jeetje, wat is dat toch altijd een portie geweld.
1: Lekker toch?
0: Ja, wel even fijn de maandag starten.
1: Ja.
0: Absoluut. Hey, wij spelen begin de dag met een mooi bedrag. Iedere ochtend zo rond dit tijdstip. Je weet, de bedoeling is dat je de stem raadt. De stem bij ons op de band. Hij is van een bekende Nederlander. En weet jij om wie het gaat, dan kun je daar €538 mee verdienen. We hebben een moeilijke stem vandaag.
2: Nou, ik denk toch wel de start.
1: Die is heel moeilijk.
0: Ja.
1: Dat is een pittige.
0: Dit is een ingewikkelde.
2: Nou, ik denk toch wel de start.
1: Nou, geen idee.
0: Ja, je mag via 0909-3058 een poging wagen. Dus 0909-3058. Even bellen en een naam doorgeven. Wie weet ben jij zometeen op de radio degene met het juiste antwoord. En gaan we voor je draaien. De hoofdprijs is €538. En,
2: nou, ik denk toch wel de start.
0: Misschien zit er in wat hij
1: zegt. Oh, ik weet het nu.
0: Ja, weet je het? Ja.
1: Ja.
0: Nou, 0909-3058.
2: Nou, ik denk toch wel de start.
0: Daar kun jij je antwoord doorgeven. En met een beetje geluk dus een hoop geld verdienen.

0: Top of the World, Imagine Dragons. De ochtendshow voor deze maandag. Waarin, ja, het is een drukke week voor jou, Florentine. Want je bent natuurlijk naast het kokermeisje.
1: Ja.
0: Ben jij ook onze raddraaier?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk.
0: Jij stond ook net op en je zei, nou, daar gaan we weer.
1: Ja. Nee, ja, zo zei ik dat
0: wel. Nou, zo klonk het wel een beetje.
2: Dat was een zucht.
0: Ja, dat was een zucht.
1: Ja, was het een zucht? Nou ja.
0: Morgen doe je je wandelschoenen aan.
2: Voor mij heb je sowieso een beetje een zware maandagochtend.
1: Ja, ik ben stil, hè?
0: Ja. Ja. Wat is er? Is er iets gebeurd?
2: Er is iets. Dat merk je meteen.
3: Heb je ruzie met je man?
2: Nee, er is iets anders.
1: Sterker nog, we hebben dit weekend een trouwring uitgezocht.
2: Oh, hey. Ja, dan snap dus ik dat er moedje in je schoenen zak.
0: Oh. Wat hebben jullie? Goud of wit goud?
1: Ja, het is wel een klein probleempje, want Emiel wil dus geen ring. Dus ik heb alleen een ring.
0: Maar waarom wil hij nou weer geen ring?
2: Heb je één ring gekocht? Nee, joh.
1: Nou, we hebben natuurlijk al een verlovingsring. Ja. Hij wil niet nog een ring aan zijn handen.
0: Maar dan doet hij toch
2: de verloving af.
0: Ja.
2: En dan wordt het definitief trouw.
1: Nee, want hij vindt dat een mooie ring. Dus ja, maar het is een beetje ingewikkeld. Nu heb ik eigenlijk besloten om dan een soort dubbele ring te nemen.
0: Oh, oké.
1: Dus ik draag zijn ring erbij. Het is wat raar, maar...
2: Ja.
1: Ach ja.
2: Het voelt wel alsof Emiel niet wil of zo.
1: Nee, jawel.
2: Naar buiten toe niet wil laten zien van ik ben gekoppeld aan iemand.
1: Ja.
0: Hij zegt eerst, zegt hij... af, omdat volgens mij zijn kinderen er niet bij kunnen zijn. Nou, dat kan. Dan vergeet hij de locatie vergeet hij te regelen. Nu wil hij geen ring om. Het is niet dat je deze...
1: Je zou denken.
0: Hij staat te trappelen. Ja.
1: Maar vast wel.
2: Maar goed. Ja. Daarom ben je een beetje stil. Ja, dat, dat zit je toch niet lekker.
3: Ja,
2: dat
3: zit je, dat knaagt door je hoofd.
2: Zit toch de hele tijd dat je denkt, waarom niet? Waarom niet?
1: Ja, waarom nee, joh.
2: Ja.
1: Nee, joh. Laten we de stem maar even gaan luisteren.
0: Maar gaat die verlovingsring, gaat die heel makkelijk af? Is dat het? Dat hij denkt...
1: Nee, maar hij houdt eigenlijk helemaal niet van sieraden. Dus ik had vroeger ook oorbellen. En hij vindt ook, die draag ik nu niet meer.
0: Hij omdat hij er niet van houdt?
3: Nee.
1: Hij houdt gewoon niet van sieraden. Oh. Dus hij vindt één ring wel prima.
0: Ja, oké, dan is het goed. Nee, maar dat we het zeker weten dat het allemaal...
1: Het is koekenij.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Hey, deze stem, hij was best lastig.
4: Nou, ik denk toch wel de start.
0: Wie zoeken wij vanochtend?

0: kunnen maken met een mooi geldbedrag. Misschien is het Ronnie wel. Goedemorgen, Ronnie.
1: Goedemorgen.
0: Hey, jij denkt te weten wie vandaag de stem bij ons op de band is.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Nou, zeg het maar.
1: Ik denk Maarten van der Weijden.
0: Maarten van der Weijden.
2: Nou, ik denk toch wel de start.
0: Maar die heeft toch een hele lage stem, Maarten van der Weijden?
2: Nou,
1: ja, ja, ik denk eigenlijk.
0: Ja, die heeft zo'n hele diepe... Dus ja. Ik heb altijd als ik hem op praat, denk ik... Oh, hij zou ook een goede radiostem hebben. Maar het is hem niet, Ronnie.
1: Ah, jammer.
0: Ja. Linda, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hoor eens even, nu al enthousiast.
3: Ja, zeker.
0: Maar dat komt omdat jij gewoon zeker weet wie het is.
3: Ja, dat hoop ik zeker te weten.
0: Want jij denkt...
3: Het is Tom Coronel.
0: Tom Coronel.
2: Zo. Nou, ik denk toch wel de start.
0: Ja. Zal je zien dat het Tim is?
3: Ja, precies. Ik twijfelde Tom of Tim, maar ik denk, ik moet eentje zeggen. Ja.
0: Het is niet goed, Linda.
2: Oh, nee.
3: Ah, jammer.
0: Ja, sorry.
3: Nee, oké.
0: Hey, mooie dag, hè?
3: Hetzelfde.
0: Mandy, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
0: Hallo, wie zoeken wij vanochtend?
4: Ik denk Guido van der Garde.
0: Guido van der Garde.
2: Nou, ik denk toch wel de start.
0: Ja, dat is goed. Ja!
5: Ik dacht dat het Erwin Wennewaard was.
0: Oh, dat had ook gekund, ja.
5: Nee. Oh, wat grappig.
0: Guido van der Garde. Hoe wist je dit zo goed, Mandy?
4: Nou ja, ik kijk toch al een jaar tot 10 Formule 1, dus ik hoorde deze stem meerdere keren wel voorbij komen.
0: Ja, maar je bent een liefhebber dus.
4: Ja, absoluut.
0: Ja. Hey, hoeveel is het geworden,
6: Flo? Ja, het is €100 geworden.
2: Oh, lekker hoor.

0: donderdag?
1: Nou, helemaal super. Wij gaan deze week op vakantie, dus dat gaat helemaal goed terecht allemaal.
0: Nou, wat heerlijk. Waar ga je heen?
1: Spanje.
0: Sorry?
1: Spanje.
0: Spanje? Oh ja, nou daar schijnt altijd de zon, zeggen ze. Dus dat komt helemaal goed. Fijne vakantie dan, Mandy.
1: Hey, super. Dank jullie wel.

0: Hey, Rosé en Bruno Mars om 9:30. Het is de ochtendshow van 538 voor deze maandag. En ook deze week doen we het de hele week om 9:45. Wij spelen Win It in a Minute. En eigenlijk zit alles in die naam. Je wint in een minuut de prijs die die dag centraal staat. Vandaag is het de Sonos Soundbar die we weggeven. Een minuut lang gaan bij ons de telefoonlijnen open. 0909-3058. Ben jij binnen die minuut op de radio te horen met je naam en je woonplaats, dan ga je er vandoor met zo'n soundbar. Ja. Hoe makkelijk en mooi is dat?
1: Ja.
0: Gaat gewoon gebeuren zometeen. Binnen nu een minuut of 14, Win It in a Minute op de radio. En ben jij dus een minuut lang in staat om wellicht hier op de radio er vandoor te gaan met deze prachtige prijs. 0909-3058, dat is ons telefoonnummer. Onthoud het en bel straks.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Hoor je dat?
5: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
14: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
15: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
16: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
17: Ja, goedemorgen. Vandaag buien, soms met onweer. Daarom is ook code geel afgegeven. Tussen de buien door, soms ook de zon. En er staat een stevige westenwind. 20 graden, dat is de temperatuur waar je het mee moet doen vandaag. En de ochtendspits zal een beetje op zijn eind lopen, Rick.
18: Absoluut. Begin op de A7 Zaanstad-Hoorn bij Purmerend 18 minuten. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Heerenzuid 15. En de laatste team is de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop. De vertraging 76 minuten.
17: Het is 7 over half 10. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Na het omslaan van een veerboot bij het noorden van Cyprus worden nog bijna 20 mensen vermist. Duikers zijn naar ze op zoek. Dodental door de ramp staat voorlopig op 8. De bemanning van de boot is opgepakt. Zuid-Korea stuurt een team naar Nepal om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die worden vermist na de overstromingsramp. Ze werkten bij een stuwdam in de bergen. In totaal zijn er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders. En premier Jette en de leiders van de VVD en de CDA proberen het op de valreep nog eens te worden over de begroting. Ja, die moet vandaag klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Gisteren hebben ze tot diep in de nacht vergaderd. En ze gaan zo weer verder.
17: Deze hele week doen we het weer. Rond 10:15. Win it in a minute. En vandaag maak je kans op een Sonos soundbar.

0: Jonas Blue. Om 9:45, dus we zijn nog aan de vroege kant om Winnet in de Minute te spelen.
1: Maar kan je alvast bellen? Of heeft geen zin?
2: Nee,
0: dat is zonde. Dan moet je niet
2: sluiten ze op in de lijnen.
0: Ja, we gaan dat helemaal eerlijk doen. Dus we gooien eerst iedereen die belt, zeg maar, voor die tijd, die gooit pop zo in één keer eruit. En dan gaan de lijnen gewoon echt op het moment dat hier het klokje gaat lopen, gaan ze open.
2: Gaan ze open.
0: En dan is het zaak om op dat moment de studio te weten. Okay. Ja, het valt niet mee, hoor. Ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn een hoop mensen die bellen, maar je kan het proberen. En ja, ben jij in die minuut op de radio? We proberen zoveel mogelijk mensen op de radio te laten, naam en woonplaats en dan hup weer door. Het zou zomaar kunnen.
1: Aan jou of de volgende kandidaat ook wint.
0: Dat is waar.
1: Die invloed hebben wij niet. Dus je moet even bedenken van, joh, je bent niet elkaars concurrent, maar je bent elkaars collega als luisteraar.
2: Ja. Je wilt samen.
1: Als jij snel bent, help je degene die na jou komt.
0: Het is eigenlijk een soort teamprestatie.
1: Eigenlijk moet je met elkaar doen. Van niet eens wachten totdat je hop. Gewoon, eigenlijk moet je gewoon een minuut lang je naam roepen. En dan hoor je...
2: Maar ik vind
1: Henk.
2: Dit is gewoon het leukste spel van de Nederlandse radio.
0: Ja?
1: Nee. Zeker omdat je
2: 12
1: gewoon...
2: jaar te wachten om, weet je, hoor je een koekblik? Nee, huppatee, gelijk, bam, bam, bam.
0: Via 0909-3050. We gaan het zo meteen doen. Doe nog even één plaatje, dan kun je je rustig voorbereiden. Tip is om het nummer vast in te toetsen. Dan hoef je straks alleen maar op verbinden te drukken. En wie weet ben jij zo meteen de winnaar van een Sonos soundbar. Want die geven we weg in Win It In A Minute. Sometimes

0: heerlijk hier. Hoe zou het met hem zijn met Milo? Hij had op een gegeven moment echt de ene hit naar de andere. Maar
1: die kwam voor mij met de trein altijd.
2: Naar Koningsdag toen.
1: Naar Koningsdag.
2: Het was toen nog Koninginnedag en hij speelde natuurlijk met zijn gitaartje. Dus hij kwam aangewandeld vanaf Amsterdam Centraal naar het Museumplein. Dat is natuurlijk normaal niet zo'n heel lang stukje lopen.
1: Maar wel als het...
2: Die kwam dan natuurlijk amai met zijn gitaar.
0: Maar die had ook geen idee. Die had wel eens gehoord van... Het was overigens toen nog Koninginnedag.
2: Ja,
0: hij wist wel van, ja, dan is Nederland is oranje, dat is de nationale feestdag. Maar zij hebben in België hebben ze ook zo'n feestdag, maar niet zo uitbundig.
3: Nee.
0: Dus die wist niet wat hij meemaakte. Die hebben zich echt daar... Die dacht ook van, nou, ik loop wel in een kwartiertje naar het Museumplein. Nou, dat viel even een beetje tegen, maar was op tijd. You Don't Know hoorde je om 12:10. We zijn iets later, maar dat is lekker voor iedereen die zich rustig aan het voorbereiden was voor Winner in a Minute.
4: In a Minute.
0: Wij gaan zo meteen de telefoonlijn opengooien. Dat doen we via 0909-3000-538. Je weet dat je minuten tijd hebt. En ben jij binnen die minuut hier op de radio... En noem je je naam en je woonplaats, dan ga je er vandoor met een Sonos soundbar. Dat is
1: naam,
0: de prijs.
1: Woonplaats.
0: Ja, naam, woonplaats. Ja, als het lang duurt, alleen een naam, want we willen zoveel mogelijk mensen laten winnen. Maar het is wel even leuk om te horen waar je vandaan komt. Dit is gewoon voor ons ook wel fijn. 0909-3058, dat is de telefoonnummer. Florentien, doe jij weer de officiële aftrap?
3: Ja? Oké, daar gaan we. 3, 2, 1.
0: 538, goedemorgen. Met wie?
5: Met Jennifer, permanent.
0: Hey, gefeliciteerd. Een soundbar voor jou. 538, goedemorgen. Met wie?
6: Ja, met Onno.
0: Hey, gefeliciteerd. Je bent de soundbar. 538, goedemorgen. Hoi, met wie?
6: Hoi, met Rob.
0: Rob, gefeliciteerd. Je bent de soundbar. 538, goedemorgen. Met wie?
6: Ricardo, Oldenbroek.
0: Hey, Ricardo. Ook voor jou een soundbar. 538, goedemorgen. Met wie?
7: Morgen met Joanna uit Mierlo.
0: Je wint een soundbar. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen. Met wie?
8: Jade Sandam.
0: Hey, voor jou ook een soundbar. 538, goedemorgen. Met wie?
8: Petra Vlaardingen.
0: Petra, je wint een soundbar. 538, goedemorgen.
9: Goedemorgen,
0: ben je besluit? Hey, je wint een soundbar. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen. Met wie?
10: Goedemorgen, met Barry Cornelissen.
0: Ook jij wint een soundbar. Gefeliciteerd. 538. Hoi, 538, goedemorgen. Met wie? Hallo, noem je naam, noem je naam!
2: Henk,
1: noem je naam!
0: Nee, ja. Ai.
3: Ah, wat zonde.
0: Toch iemand die dan net...
1: Is dit nou toch mogelijk?
0: Ja, kan ook.
4: In a minute.
0: Kan daar ook niks aan doen. Ja, dat zegt hier iemand dat waarschijnlijk de lijnen eruit zijn geklapt.
1: Nee, onmogelijk. Wij hebben de beste lijnen.
0: Nou.
2: Hangt er niet nog één iemand?
0: Nee.
2: Niks.
1: Oh, dus... dan liggen de lijnen eruit.
0: Nee, ik ben een beetje bang dat de lijnen...
1: Ja, maar hoe kan dat nou?
0: Vraag het aan Henny Huisman. Die heeft er ervaring mee.
1: Maar dat ben ik toch niet zo...
10: Er zijn er gewoon, hoor.
1: Oh, ja, zie je wel.
2: Hallo, met wie?
10: Met Barry Cornelissen.
2: Ja, Barry hadden we al gehad, ja.
10: Barry hadden we genoteerd.
2: Ja,
1: doe er dan twee.
0: Ja.
2: Ach.
10: Lijntjes gaan per twee.
0: Nou, zullen we nog één prikken? Ja. Dat is echt de laatste, hoor. 538, goedemorgen.
11: Hallo, Jolanda, Sluis.
0: Hey, Jolanda. Nou, jij hebt echt mazzel.
11: Want jij bent, echt waar, dankjewel.
0: Je gaat
2: jij
0: vandaan.
2: Sluit.
0: Je sluit de rij, omdat we even een probleem hadden met de verbinding. Maar jij krijgt een Sonos soundbar.
11: Oh, super, dank je.
0: Nou,
2: fantastisch.
0: Ja, dit is
2: opgelost.
0: Heb jij...
2: Jennifer, Onno, Rob, Ricardo, ik dacht Juwen.
1: Ja, uit Mierlo heb ik opgeschreven. Ja.
2: Jade, Petra, ik dacht Isabella.
1: Uit Hellevoetsluis in elk geval.
2: Barry en natuurlijk Jolanda net als laatste.
0: Nou.
2: Goeie score, hoor.
0: Ja, hoeveel hebben we er nou weggegeven?
2: 10.
0: Zo!
2: Nou,
0: 10 soundbars.
2: Zie je toch nu, goed dat we het even uitgelegd hebben.
0: Ja,
2: tempo, elkaar helpen.
0: Nou, dit is wel dat stukje teamwork wat je terug wil komen.
2: Wat
0: hebben wij toch een leuke luister.
1: Alleen.
0: Dat is wel even goed om te vermelden. Morgen geven we een Nespresso koffiemachine weg. Maar niet zo'n instapmodelletje. Gewoon echt serieus.
2: Serieus?
0: Ja, serieus.
2: Wat goed, man.
0: Dat morgen, een minuut lang hier, tijdens Winning in a Minute, gaan we koffiemachines weggeven. En dit is El DeBarge.

0: Ja, dat is de vraag. Hoe is Johnny? Hij was van die Bartje-familie, toch?
1: Ja, de Bartjes.
0: De Bartjes. Ja, ja, ja. Ja. Zeer muzikale club bij elkaar. 5:10 is het.
2: De 538 Ochtendshow. Service Desk.
0: Ja, wij gaan nog even snel wat vragen behandelen. Die zijn binnengekomen vanochtend. Even kijken. Robin die zegt, wat is nou de prijs voor morgen in Win It in a Minute? Ik heb het even niet goed kunnen verstaan. Een Nespresso-koffiemachine geven we morgen weg.
3: Maar die, gaaf.
0: Ja, die heb je in allerlei soorten en maten. Maar dit is uit de top.
1: Is de topper.
0: Uit de toplijn is dit.
1: Ja. Nou, zit je naar de afwas te doen hier?
4: Ik zit even dat bakje te kopen.
5: We zijn
4: met een schoongemaakt.
5: We zijn met een programma.
4: Ja, maar ik luister toch.
1: Je ziet
4: toch
1: ook niet. Ik luister toch.
5: Ja, maar luister.
4: Ik zit er toch in.
1: Als je vanavond de afwas aan het doen.
5: Wij zitten vanavond naar het journaal.
1: Ik heb hier ook nog een kratje. Zal ik dat even met koffie?
5: Het zou toch heel gaar zijn als ik noem wat de weerman tijdens het weerpraatje even zijn broodtrommeltje gaat schoonmaken.
4: Ik ben er gewoon
5: bezig met. We zijn een professional.
1: Dat bij reclame iemand dat bij de.
4: Ik praat toch niet met mijn handen.
1: Dat Merel EK bij VI vanavond ook.
5: Dat Johan Derksen daar zo eventjes, dat kan toch niet?
4: Nou ja, jij zit toch ook te tekenen zo met je handen? Vaak?
5: Ja, dan teken ik gewoon een nieuw item. Dat...
1: Nou ja.
0: Even kijken hoor. Hier zegt iemand, ik begrijp het niet meer zo goed. Bij jullie op de website staat dat jullie morgen in Aalsmeer koffie uitdelen. Ah. Maar net hoor ik dat jullie naar Breukelen gaan. Okay. Wat is het nou?
1: Ja. Wat is het nou?
0: Het was Aalsmeer. Dat is inderdaad, het klopt. Dat stond ook op de website. Maar dat hebben we aan moeten passen.
1: Die waren ook een beetje bang voor de drukte.
0: Ja, die hadden zoiets van bloemenveiling van jou. Heel de wereld zit op die bloemen van ons te wachten. En dan staan jullie in de weg. Dus dat hebben we om moeten gooien. Ja,
1: Aalsmeer is ook niet zo groot. Dus we lopen snel vast. Dus we zijn naar een grotere premium locatie.
0: Ja, dus we gaan morgen bij de. Even kijken, hoor, de langste A2, Breukelen. En dan is het de Haarrijn, volgens mij. Zo heet dat. Ja. Volgens mij is dat een van de grootste.
1: Dat is de grootste.
0: Is dat de grootste?
1: Kan dat ik wel, ja. Nou, maar daar gaat het niet altijd om. Hè?
5: Nee.
0: Size doesn't matter. En morgen is Douwe Bob de gast. Dat is ook wel leuk. Die komt bij ons langs.
1: Ik zag Rick moest natuurlijk draaien op festival Strand of Zand.
5: Strand.
1: En daar trad hij op, toch?
5: Fantastisch.
1: Maar wat hij dus doet, is tijdens zijn optreden loopt hij gewoon van het podium af. Maar ik zag een filmpje van hem, maar hij loopt echt gewoon...
5: Het publiek in?
1: Nou, overal. Ik zag hem bij iemand patat uit zijn bakkie halen en...
0: Wel leuk.
1: Die was gewoon helemaal op het VIP-deck.
0: Ja, dat doet hij wel goed. Dat is wel... Ja, dan maak je echt iedereen onderdeel van je show. Ja, vind ik echt leuk.
1: Ja.
0: En Lara die zegt, help, ik ben het spoor een beetje bijster. Hoe laat beginnen jullie nou iedere ochtend?
1: Ja, gewoon, zoals het hoort.
5: En kijk, een ochtendshow, dat is ooit een keer afgesproken toen wij nog met Even zaten. Dat duurt van 6 tot 10.
1: Als je kijkt naar de statuten van een ochtendshow.
5: Ja, je begint om 6 uur, je eindigt om 10 uur. En misschien 5 over 10, dat is heel leuk. Maar het meeste van 6 tot 10. En je hebt ochtendshows die beginnen om 6:30, 7:15, 7:50.
1: 6:30.
5: Ze stoppen om 9:00, 9:05, 10:00. Dat zijn
1: allemaal warrig. Ja.
5: Dat is een beetje de Temu-ochtendshow. Maar de echte, de erkende, gecertificeerde ochtendshows, die draaien van 6 tot 10. Dus ben je niet van 6 tot 10...
0: Dan krijg je ook het predicaat ochtendshow, krijg je eigenlijk niet.
1: Dan krijg je niet zo'n blauw vinkje.
0: Nee, dat is wel...
5: Ben je Temu?
1: 6 tot 10.
5: Precies. 6 tot 10.
0: Hoed u voor namaak. Dat is eigenlijk wat ik goed. Zometeen veel plezier met Dennis.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht. Ja,
6: beautiful. En als je een festivaletje pakt.
2: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
6: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
2: Wat zijn jouw favorieten?
6: Geef ze nu door via 538.nl.
2: En luister vanaf volgende week maandag. 90s en
6: zero's. Top 538. Radio
7: 538. De eerste goal, de eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: Zo.
11: Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
16: Koekoek.
17: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een HP 14 inch laptop voor €579. Mediamarkt.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders ga je mis.
21: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
22: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
21: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
18: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
23: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
24: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
25: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
26: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
27: Joehoe!
28: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
29: Mike!
28: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 21:30 op 6.
30: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
31: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
32: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
33: Of ze er nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
34: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
35: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
34: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
35: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
34: En als je voor jezelf werkt?
35: Ook gewoon 1 factuur per maand.
34: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
35: Mm.
34: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: 538 Nieuws.
4: 10 uur. Ik ben Florentien van der Meulen. De kapitein van een veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, zeggen passagiers. En ook zeggen ze dat er deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA die zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord over de begroting kunnen komen. Gisteren lukte dat ondanks uren praten niet, maar de druk groeit, want vanavond laat moet het echt klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is alweer voorbij. Ja, ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar rentree in het proftennis, maar dat gaat dus niet heel erg goed. Ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. Gaan we naar het weer. Vanochtend vallen in het westen en noorden buien. Code geel zelfs. Vanmiddag in het hele land ook veel regen met onweer. En gelukkig kan soms de zon nog even tevoorschijn komen. Het wordt 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Flo, dankjewel. Dan 538 verkeer. A7 Zaanstad, Horen bij Purmerend ben je 22 minuten lang onderweg. Het is een ongeluk gebeurd, 3 kilometer langzaam rijden. A50 Zwolle Apeldoorn bij Heerden Zuid, 16. En de A67 Venlo Eindhoven bij Gelderop, 51 minuten over 12 kilometer. Snelheidscontrole A1 Amersfoort Eemnes, Amersfoort 40.0. En ook op de A4 de grens van België, Bergen op Zoom bij Ossendrecht. Daar staat de Oma Gent in de Bosjes 244.9. En op de A6 Muidenberg Lelystad bij Lelystad, Swasseldnuf.3. Weet je ook weer waar die staat? We hebben zometeen een HTH te gast, dat is wel lachen. Dat is de importeur van elektrotechnische materialen. Voor de

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf volgende week maandag.
4: De 90s en Zero's op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Het is de HTH, de importeur van elektrotechnische materialen uit Haaswoude-Rijndijk. Warm welkom.
1: Dank u.
0: Gebeurt het nog steeds dat in de elektrotechnische materialen de krokodillenbek en het varkenssnuitje worden genoemd?
1: Niet dat ik weet.
0: Het traditionele tweepolige stopcontact zonder randaarde, de opbouwwandcontactdoos, noemden wij vroeger altijd het varkenssnuitje in mijn NEN-10-10 periode.
1: Oh, daar heb ik nog niks van meegekregen.
0: Maar de krimpkous ken je wel, toch?
1: Geen idee.
0: Jij zit zeker in de sales. Hey, Tycho, wat doe je?
1: Ik werk in de magazijn.
0: Ja, wat leuk, man. Hey, bij HTH, met hoeveel mensen doe je dat?
1: Vandaag zijn we met 21.
0: Oh, kijk. Dat is een mooi getal. 21 stuks.
1: Ja.
0: En dan weet ik even voor de chef taart hoeveel we moeten inkopen. En hoeveel collega's heb je in het magazijn bij je?
1: Nu zijn we met z'n vijven. Dus
0: ook
1: je handen.
0: En zijn er ook leuke bedrijfsuitjes bij de HTH?
1: Zeker.
0: En staan de collega's dan ook wel op de bar te dansen? Of is het niet zo wild?
1: Dat heb ik nog niet meegemaakt.
0: Nog niet meegemaakt. Maar dat kan nog komen, want jullie zitten nu in de vijf van het bedrijf.
1: Dat zou zeker kunnen.
0: Het zou zeker kunnen. Hey, tof dat jullie erbij zijn vandaag, Tycho. Shout-out naar al je collega's. En we sturen de taart zo snel mogelijk naar jullie toe.
1: Top.
0: Mooie dag, hè, vandaag daar.
1: Dank u.
0: Hoi, later, man. Groetjes.
1: Doei.
0: Twee keer u zeggen en ik zet je onder stroom. Direct is hier. Times are changing.

de importeur van elektrotechnische materialen. Vandaag de gast in de vijf van het bedrijf. BTS en Dynamite. Ik kreeg net een appje van Shirley. Dennis, bak jij dan zelf de slagroomtaarten als we meedoen met de vijf van het bedrijf? Nou Shirley, dat laat ik over aan de professionals. Want wij sturen taart richting HTH en die wordt vers gebakken door de helden van Multifly. Dus dat zijn niet de minste, zeg maar geen koekenbakkers. De professionals bakken dan de taart en Multifly bakt de taarten voor de vijf van het bedrijf. Shirley, leuk als je opgeeft en wil je opgeven voor die vijf van het bedrijf? Heel simpel, gewoon even appen met de 5 Jacht app. Stuur daar 5 liedjes in.

0: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op Jumbo.com.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Joehoe!
9: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
10: Mike!
9: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30 op 6.
11: Binnen 1 minuut
12: meer muziek
11: tijdens de 538 werkdag.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
15: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
11: Welkom thuis bij Radio 538.
12: Met Dennis Geijer.
17: Ja, en even stemmen voor de 90 Zero's Top 538 via 538.nl.
11: Radio 538. Vanaf volgende week maandag de 90s en Zero's Top 538.
12: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits doe je op 538.nl.
18: Hey 538, ik wil graag Ugly Kid Joe horen voor de 90s en Zero's Top 538. Zo super zijn, goedjes Melanie.

0: Zo zou je de vijver op duif kunnen van Botox Kliniek lekker strak. Deze Forever Young, David Guetta, Alphaville, de helden uit de jaren 80. Ja, en Forever Young, dat is Barend Verbiest. Die wordt vannacht 80 jaar, 80 lentes. Luistert nog steeds 65, dan ben je gewoon altijd jong van geest, Barend. Van harte gefeliciteerd. Dank van Fons Smeurel, dat is de collega van Barend. Of dan kan je even willen feliciteren. Nou, Barend, bij deze 80 jaar, man, nog steeds een jonge god. Het kan gewoon. Dennis, ik heb ook meegestemd voor de 90s Zero's Top 58. Oh, leuk om al die liedjes weer in je hoofd voorbij te laten komen. Zien in volgende week. Dat appte Mariska. Leuk. Ja, als je stemt, vinden we gezellig via 58.nl... voor de 90s en Zero's Top 58. Volgende week vanaf maandag op Radio 58. Ja, en dan Alex Horn. Die heeft wel een hele aparte kijk op het leven. Heeft een beetje te maken met het wachtwoord wat ik ongeveer gebruik voor mijn nieuwe router thuis.
1: Our child is gonna have a very long Hawaiian middle name.
2: Kaukekilani nana ihaoli na kanaka apau.
1: How cool is that, dude?
0: Ja, deze Hawaïse naam is inderdaad het wachtwoord voor mijn router inderdaad thuis. Maar probeer het maar eens na te doen, dat is lastig. Alex Warren.

0: Sven Boener op 538. Sorry, I'm here for someone else. Je hoorde net die Hawaïaanse vriendin van Alex Horn al deze naam uitspreken.
1: Kau keiki lani nana i haoli na kanaka apau.
0: Ja, zeg maar een geboortekaartje zo dikwijls de gouden gids, want dit is de naam van hun toekomstige kind als het er ooit gaat komen. Ik zeg aloha, ukanika, lui, my name. Zo stel ik mezelf voor, dat is namelijk Dennis Ruijer in het Hawaïaans op het strand van Waikiki. Ik bedenk me ineens, het is een topdag om een vakantie te boeken. En mijn zegen heb je vandaag, een druilerige maandag, code geel, onweer, regen, alles. Ik zeg snel naar je favoriete site voor de vakanties, onder begeleiding van Madonna. Dit is Holiday.

0: dat dit toch wel mijn favoriete zomer is. Het is zo'n beetje Calvin Harris, Jesse Satisfied. Ja, zomer. Weet je nog wel hoe dat voelt? De warme zon tintelt op je handen, dat gevoel. Es, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je zometeen in het nieuws?
1: Ja, een zoektocht naar drie vermisten. Ze delen één opvallend kenmerk, harige poten.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

0: service. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij de bloemenveiling in Aalsmeer. Welkom thuis bij Radio 538.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh, wat een geld.
4: 18.000, wat verdikken we.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
10: Nu halen, hè?
11: Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
12: Fans van voordeel.
9: Aldi.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
15: Deze week is het de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
18: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
19: En de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: Allianz Direct.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Google.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor... voor €659. Mediamarkt.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
15: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: 538 Nieuws.
17: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om mensen later alsnog te identificeren. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. Nederland is een stapje dichter bij gasimport direct uit Noorwegen. Pijplijnbeheerder Nogat die zegt dat na onderzoek dat het vrij simpel is om een verbinding te maken met een Noors systeem. Het Noorse gas komt nu nog via Duitsland of België. En de politie was dit weekend druk met 3 vermisten met een bijzonder signalement: knaagtanden en lange harige poten. In Alphen aan de Rijn ontsnapten gisteren namelijk 3 mara's uit het dierenpark Avifauna. 2 dieren werden snel gevonden. De 3e is vanochtend uiteindelijk gepakt. Inwoners werden gevraagd niet zelf achter de mara's aan te gaan en waarschijnlijk stond het verblijf nog open. Ik heb het weer nog voor je. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Die kunnen stevig uitpakken en daarom geldt code geel. Af en toe is er ook nog ruimte voor de zon en het is maximaal 20 graden vandaag. En tot zover het 538 Nieuws.
18: Ja, S, dankjewel. Ik was gisteren even aan het doomscrollen op Insta. Toen zag ik een gast in Amerika die een wasbeer op zolder had. Ik dacht altijd dat zijn hele schattige beestjes. Hell no! Levensgevaarlijk met klauwen en shizzle. Maar die zitten dus ook ergens in Limburg. Hebben we toch een kleine populatie wasberen ook?
17: Ja, wel meerdere. Wassen ook. Ja,
18: ja precies. Nou, dat. Ja, lekker die langharige poten. Hartstikke leuk. Gezellige dierentuin. Dankjewel, S. Dan het verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen. Bij Duitsland ben je 17 minuten langer onderweg. A37 Grobbert-Holsloot Neppen bij de grens 17. En de A67 Eindhoven-Turnhout bij de Belgische grens 21 minuten. 1 flitser A1 Amersfoort-Eemnes bij Amersfoort 40.0. En Coldplay in de startblokken met Viva La Vida.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
16: Met vanaf volgende week maandag.
13: De 90s en Zero's op 538.
16: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Stars en On My Soul op 58. Ja, toch de artiest die altijd staat te springen bij de achtbaan. Hè? Als je hem in de rij ziet, met de Python of zo. Niet omdat hij zo enthousiast is. Hij is namelijk bang, heeft hij in een interview geroepen, dat hij anders niet lang genoeg is om in te stappen door zijn lengte. Maar deze man is buitenaards groot. Je hoorde On My Soul.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ik vlieg even met je terug naar het jaar 2010. Weet je nog, voelt alweer lang geleden. 2010, al 16 jaar geleden. Het jaar dat je van Hives naar Facebook gaat, heeft iemand ook nog MySpace gehad? Hand omhoog, ja, MySpace inderdaad. Ik had dat account ook nooit gesloten. Misschien moet ik weer eens een keer inloggen. En je verruilde een beetje rond die tijd je gewone tv voor af en toe een filmpje op YouTube, waar je toch wel heel veel rommel zag, maar dan bleef je toch kijken. En de Franse househeld Martin Solveig stapt de studio in met de wens om voor zijn album Smash een soort eigen droomwereld te creëren. En het muzikale resultaat ervan werd onder andere de hit Hello. En voor die video pakt hij groots uit. Hè. Hij verruilt de draaitafels voor een tennisracket en neemt dat dan op tegen collega DJ Bob Sinclair. En ja, hij heeft ook nog duizenden echte fans geregeld die toekeken. En alsof dat nog niet genoeg is voor de video, komt ook tennisster Novak Djokovic nog even voorbij. Want daar heeft Martin Solveig toch een soort fandom mee, zeg maar. Een dancehit maken en ondertussen doen alsof je Wimbledon wint. Martin Solveig flikt het in 2010 allebei met deze hit met Dragonette. Hello!

Radio 58 en je 58 werkdag met Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Zometeen de favorite, die is deze week van de vrienden van Direct. Ook spelen we een nieuwe ronde Stop or Go, jouw kans op 100 euro. Of de troostprijs. Win-win situatie, het 58 tosti-ijzer.

0: laten meevoeren op de klanken van de favorite van deze week op Radio 58, Direct en My Friends.
1: Het is dit toch een mooi nummer, hè? Ik hou van deze plaat 58.
0: Ja, wij houden ook van jou. Fantastisch. De favorite van Direct. 9 oktober. Zet het even in de agenda. Komt het nieuwe album uit van de helden van Direct. I Keep the Fire On. Een album dat de mannen zelf persoonlijker dan ooit noemen. Met een van de muzikale voorproefjes scoren ze deze week dus de 58 favorite. Je hoorde My Friend van Direct. Zometeen spelen wij een nieuwe ronde. Stop or go. Jouw kans op 100 euro als je 5 vragen goed beantwoordt. Meespelen vind ik heel gezellig als je dat doet. App je voornaam en go met de 58-app naar de studio. Je voornaam en go met de 58-app naar de studio.
2: Je luistert ze onder de douche.
3: En in je oortjes bij het sporten.
2: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds over.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Binnen 1 minuut
11: meer muziek
10: tijdens de 538 werkdag.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
10: Welkom thuis bij Radio 538.
16: Met Dennis Geijer.
17: Ja, als stad ik op de deurmat hier, welkom thuis. Voeten vegen en welkom met deze Anesthesia.
16: Radio 538.
10: Vanaf volgende week maandag, de 90s en Zero's top 538.
16: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.

0: reggae classic van Sister Nancy. Onder handen genomen door Hugues de Soto. Jamaican Bam Bam. Stop or Go. Ja, bang bang. We hebben gewoon een nieuwe editie van Stop or Go. Want het is maandagmorgen richting je maandaglunch. 11 uur 38 en Anouk als kandidaat. Anouk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Aan het werk als onderwijsassistent.
1: Dat klopt.
0: En waar doe je dat?
1: Dat doe ik op een basisschool in Mariaheide.
0: Nou, wat leuk zeg. En je woont zelf in Nijnsel onder de rook van Sint-Oederode. Dus het zuiden is vertegenwoordigd door Anouk. Je hebt gekozen voor de categorie muziek. Wat is een beetje je favoriete ding qua muziek?
1: Oeh, ik luister eigenlijk alles door elkaar, maar de jaren 80 en zo vind ik ook altijd wel heel leuk.
0: Nou, heel leuk. Nou, iedere vraag is in ieder geval 20 euro waard. Een fout gegeven antwoord betekent dat het stoppen van het spel is. En dan krijg je het mooie troostprijsassortiment. We hebben het 50 tosti-ijzer daarvoor in de aanbieding. Iedere vraag 20 euro waard. Je mag naar iedere vraag stoppen of doorgaan. Totale score kan zijn 100 euro. Ja, Anouk, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Let's go. Met vraag 1. Hoe noem je het vaak driehoekvormige stukje plastic waarmee je een gitaar bespeelt?
1: Een plectrum.
0: Ja, dat is helemaal goed. 20 euro verdient Anouk. Wat ga je doen?
1: Go.
0: Vraag nummer 2. Van welke bekende Nederlandse band is Maud Akkermans de violiste?
1: Sorry, ik heb hem niet gehoord. Nog een keer?
0: Van welke bekende...

0: jammer, dat was Maud Akkermans. Van Sommieu.
1: Sommieu, ja.
0: Ja, fantastische band. Een fantastische violist ook. Maar ik snap dat die lastig is, zeker onder druk. Ja, dan ga ik je toch blij maken met de troostprijs. Het 50 Tosti-ijzer.
1: Dankjewel.
0: En de vraag is natuurlijk, komt hij dan op de basisschool te staan of komt hij bij jou thuis te staan?
1: Daar ga ik nog even goed over nadenken.
0: Dat snap ik. Hey, mooie dag en ook groetjes. Dankjewel voor het meedoen.
1: Dankjewel.
0: Doei. Later. Steel is hier met Crazy.

0: Dit is Douwe Bob, I Believe. En morgen, dat is wel leuk, is hij te gast in de 538 ochtendshow, Douwe. Dus zet radio aan, een wekkertje zetten. 6 uur van 6 tot 10 de 538 ochtendshow. Lindo inmiddels in de studio. Ook hij speelt een nieuwe ronde Stop or Go zometeen. En onze Esther aangeschoven voor het nieuws. Goedemorgen, Es.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto zo?
1: Nou, er is een toeristische trekpleister. Die gaat binnenkort weken dicht. En welk ongemak dat nog meer meebrengt, dat hoor je zo.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Welkom
2: thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
2: Thuis.
3: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
5: Van Maarten.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij de bloemenveiling in Aalsmeer. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
3: Joehoe!
4: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
3: Mike!
4: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!

0: 18 plus. Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
1: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Gaas containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
2: 538 Nieuws.
3: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. En verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals de bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld na later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop, omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de brug, net als hulpdiensten. En over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. En programma's van SBS6 zijn binnenkort ook te zien op Netflix. De streamingsdienst en Talpa gaan samenwerken en dat betekent dat Chateau Meiland en bijvoorbeeld De Overtreders straks op Netflix staan. Het gaat om meer dan 300 afleveringen, zeggen de mediabedrijven. Ik heb het weer nog voor je. Het is wisselvallig met zo nu en dan stevige regen- of onweersbuien, waar ook hagel bij kan zitten. Vanmiddag geldt code geel voor heel het land. Af en toe is er ook zon bij maximaal 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Dankjewel. Even kijken naar de weg. Het is niet zo heel druk. Wat opvalt is de A12 voor de Duitse grens. 20 minuten, dat is die grenscontrole. En de A67 voor de grens met België. Heb je een uur. Dat komt door een ongeluk net over de grens in België. Dan de controles. A1 Amsterdam-Amersfoort 37-1. A6 Jouden-Emmeloord 305.0. Dan de A7 Ten Oever-Amsterdam 44-2. A12 Maren-Ede 83-1. A15 Delft-Gorkum 103.5. A16 Rotterdam-Dordrecht 33-8. A20 Maasdijk-Rotterdam bij Vlaardingen 19.3. A27 Almere-Hilversum 108.0. A28 Hoogeveen-Assen 153.5. En de A50 Zwolle-Apeldoorn 209.5.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Kom thuis bij Radio 538.
13: Met vanaf volgende week maandag.
2: De 90s en Zero's op 538.
13: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
4: Ja, dat is toch uniek, hè? En 90s en Zero's. Lijst volgende week komt die. En nu, Teddy Swims. Radio 538.

hem iedere zaterdagnacht. 3 uur, stipt, met Jacked Radio. Hier natuurlijk bij jou, 58 jaar, waar we ook gewoon van de dance zijn. De nieuwste, Sienna Spyro, hoor je zo meteen. Last Frequencies komt eraan. Camilla Cabello, je hoort het al. Je oorlelletjes worden verwend vandaag. Lindo is de naam, maar dit zijn de Backstreet Boys en Everybody. Yeah.

Lost Frequencies en Live It All. Is er iets dat jij zo lekker vindt dat je het altijd al zou kunnen eten? Er is een 58-poppelingses die eet bij alles, maar dan ook echt bij alles banaan. Banana! Lekker banana! Ik eet eigenlijk nooit banaan. Het is veel te weinig. Ja, je moet een keer banaan eten. Waarom ook niet? De poppelingses die het overal opkiept en onderdoor eet. En s'nachts als ze wakker wordt een banaantje eet als deze. Camila Cabello en Liar, nu bij 58.

0: Een meteor en niet nodig natuurlijk bij 538. Welkom thuis, goed dat je er bent. Alle schoolvakanties zijn volgens mij nu voorbij. We zijn nu echt weer volle bak aan de gang richting... Even kijken, wanneer hebben we de volgende kerst? Ja, nou, we tellen wel even af. Komt helemaal goed. En volgende week, de 90s en Zero's, top 538, top 538. Daarvoor zo alvast een hele beste suggestie. En de High 538 komen er zo aan.
1: High 538.
2: High 538.
0: Die kan jij even inspreken als je wil. Voor een collega, voor al je collega's, voor je beroepsgenoten. Het kan allemaal. Kijk, even een voorbeeldje van Kelly. Zo doe je dat.
3: Goedemiddag 538. Ik wil een high 538 geven aan al mijn collega's van Arriva Twente. Die elke dag er weer voor zorgen dat alle passagiers van A naar B worden vervoerd. En altijd met een glimlach op hun gezicht. Dus een high 538 aan al mijn collega's. Groetjes, Kelly.
0: Groetjes, ja dat is leuk. Zo'n high 538 inspreken even via de 538 app. Als je daarin zit, even op dat WhatsApp icoontje klikken. En dan kan je in WhatsApp even een berichtje inspreken. Een voice berichtje maken. Komt dat hier in de studio uit, hoor je hem zo hier.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raam.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: 538. Met Lindo Duval.
1: Ja, met Stormer zometeen. En nu even terug naar de Zero's. Want... Radio
0: 538. Vanaf volgende week maandag. De 90s en Zero's top 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Deze is van Mike.
1: Hey, Mike hier, Tip Top Groenlo. Even een high 538 naar alle collega's van Tip Top en Custer. Hey, werk ze vandaag, hè?
0: Joem, Laura.
2: Patrick, een high 538 voor jou op onze 12e trouwdag. Gefeliciteerd.
0: Ja, Fedor.
3: Even een high 538 voor de mannen van Heffing Check. Maurice en Fedor, jullie hebben topwerk geleverd. Echt strak gedaan, jongens. En gefeliciteerd met de eerste verkoop vandaag.
0: Ja. Dat is voor zichzelf ook. Hij is het ook Fedor. Dezelfde Fedor. Aan zichzelf. High 58 aan jou dus. Oké, Fedor. Ik zorg dat jij een 58 tot die huizen krijgt. Komt eraan voor je. Zometeen. Die smeuïge, zwoele, superpopulaire 58 dance smash van DJ Goya. Michiko. Hoor je zometeen naar deze classic van

Melee, Build to Last. Kijk, als je het dan hebt over misschien wel vergeten pareltjes uit de 90's... en in dit geval de Zero's die je volgende week in zo'n lijst zou kunnen horen. Wat zeg je, lijst volgende week? Ja, we gaan iets doen wat nog nooit gedaan is. De 90's en Zero's top 538. Dus 538 hits uit de 90's en Zero's kan van allebei. Ik ben sowieso al benieuwd welk decennium dan het best vertegenwoordigd is, bijvoorbeeld. En überhaupt, welke liedjes daar dan inkomen... Jouw favorieten moeten daarbij natuurlijk 538.nl en volgende week de hele week lekker naar de 90's en Zero's.

0: Dag.
1: Ja, met zometeen het nieuws met Esther. En Esther, ja, het gaat over strengere regels.
2: Jazeker. Voor bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT. Wat dat voor jou als gebruiker betekent, dat hoor je zo.
3: Welkom thuis.
0: Bij Radio 538.
3: Thuis.
0: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
0: Thuis, met de meeste hits.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij de bloemenveiling in Aalsmeer. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
15: Sportlife. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
16: Nu halen, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders schrijf je mis.
19: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?
20: of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: 538 Nieuws.
21: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. ChatGPT, Roblox en Reddit moeten voldoen aan strengere Europese regels. De Europese Commissie ziet ChatGPT als een grote zoekmachine en vindt daarom dat het onder dezelfde regels moet vallen als grote techbedrijven. De platforms moeten daarom meer doen tegen illegale content en ook gebruikers moeten beter worden beschermd. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zitten muurvast met hun overleg over de begroting, dat zeggen ingewijden. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. Ook omdat vicepremier Jesselgus tussendoor weg moet. Struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwam uit Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, zegt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. En in het bos tussen Dronten en Kampen wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al ruim 2 jaar wordt vermist, Mark Jaskulski. Hij vertrok destijds van huis in Dronten, maar alleen zijn fiets werd teruggevonden. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. En dan heb ik het weer nog voor je. Het blijft wisselvallig met kans op stevige regen- en onweersbuien en ook hagel. Tot 6 uur geldt code geel en het wordt zo'n 19 graden. Vanavond wordt het droger, vannacht koelt het af naar 15 graden. En dan morgen eindelijk wat minder regen en 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
22: Hartstikke goed, dankjewel. Even kijken naar de weg. Het is druk op de A1 voor de grens met Duitsland. 10 minuten, de A12, 13 minuten voor Duitsland. En de A76, 12 minuten. Dat zijn allemaal die grenscontroles. Dan een botsing op de A16, Rotterdam-Breda van de Moerdijkbrug. Nog 14 minuten. Het is wel opgeruimd daar, dus de file gaat een beetje oplossen nu. En de controles langs de weg. A1 Amsterdam-Amersfoort, 37-1. A6 Emmeloord-Lelystad, 83-7. A7 Den Oever-Amsterdam, 44-2. A15 naar de Maasvlakte, 45-9. A16 Dordrecht-Breda, 49-9. A27 Utrecht-Hilversum, 90.8. A28 Hoogeveen-Assel, 53-5. A37 Duitsland-Hoogeveen, 32-1. A50 Arnhem-Os, 165-4. En de A59 Den Bosch-Breda, 103.4.
23: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
25: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
26: Met vanaf volgende week maandag.
1: De 90s en Zero's op 538.
26: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
22: Even de maandag mood booster. Ik heb hem nodig. Jij ook? BB Rex Sound Fadeless, daar gaan we.

Smashmouth, All Star. Het is 1999 dat dit een hit is. Ja, en dan kan je dus een beetje het midden van de periode van de 90s en de zeros. Volgende week, dan is het 90s en zeros top 538. Deze zat er dus precies middenin. Als er iemand komt die zegt, ik heb een remake gemaakt van een enorme grote hit, denk ik altijd meteen, oeh, als dat maar goed komt. In sommige gevallen moet je er maar gewoon vanaf blijven. Robin Schulz, die heeft zich nu gewaagd aan een echte dansvloerklassieker inmiddels van Watermet, Bullet. En ik moet eerlijk zeggen, die is toch best wel goed gelukt. Het is deze versie geworden, Bullet, Take It Slow, nieuw bij 5 uur.

0: minuten. 3, 2, 1.
1: Bijna weekend!
0: Nou, ja, als je achterom kijkt wel natuurlijk. Ja, het is maandag, man. Kom op, we moeten nog even met Fergie. Big Girls Don't Cry.

0: Heb je ook wel eens dat je meezingt met liedjes, dat je eigenlijk gewoon de tekst helemaal niet kent? Ik heb dat continu. Ik ben heel slecht in teksten, maar ik probeer dan toch mee te zingen. En dan komt er allemaal uit. Zometeen een nummer uit de 90s. Leuk, een kleine suggestie voor die 90s en Zero's top 50 die je volgende week hoort. En die kan je van A tot Z gewoon mee rappen, want het is een rapliedje, maar je hebt geen idee wat er wordt gezegd. En zometeen ook een nieuwe ronde van
1: Stop or Go.
0: Stop or Go, en jij wil kandidaat zijn. 100 euro kan je winnen in 1 minuut tijd. Hoef je maar 5 vragen goed te beantwoorden. In een categorie die je ook nog zelf mag kiezen. Dat is Stop or Go. Nou, ik zou zeggen, meld je aan via de app van 58. Even je naam en het woordje go.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: FOMAR!
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh, wat een geld!
15: 50.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs.

0: chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
15: Met Lindo Duval.
16: Ja, en met een suggestie voor de 90s en Zero's lijst die je mee kan rappen en ook wie niet.
15: Radio 538.
4: Vanaf volgende week maandag de 90s en Zero's top 538.
15: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits.

0: Bauza. En Magnetic bij jou 538. Stop or go. Tini uit Beek. Goedemiddag, Tini.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is je zomer geweest?
1: Ja, fantastisch.
0: Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt deze zomer?
1: Nou, ik was voor het eerst... ik ben met vervroegd pensioen, dus voor het eerst lekker vrij en heerlijk genieten.
0: Lekker. En kan je een beetje je tijd door? Wat doe je nu aan andere dingen?
1: Ik doe veel wandelen, ik doe veel fietsen. Lekker bij zee.
0: Lekker genieten.
1: Ik ben gewoon dicht bij het bos, dus heerlijk wandelen.
0: Ja, je zit in Beek, in Gelderland ook. Dan kan je wel mooi wandelen, Berg en Dal daar, hè? Ja.
1: Nee, Montferland.
0: Dat is ook mooi. Tini, we gaan stop or go doen. Je hebt de categorie algemene kennis gekozen. 5 vragen krijg je. Als je ze alle 5 goed hebt, heb je €100 verdiend. Na elk goed antwoord mag je ook zeggen dat je stopt. Hè? Dan krijg je het geld dat je tot dan toe verdiend hebt. Want als je doorgaat, zit je alles op het spel. Dus bij 1 fout antwoord ben je alles kwijt.
1: Ja, helemaal begrepen.
0: Ja, nou, daar gaan we dan. Even een makkelijk om in te komen. Wat zijn de 2 kleuren van het logo van Radio 538?
1: Groen en paars.
0: Ja. Dat is even een simpele.
1: Dat was even simpel, ja.
0: Zo, de druk is eraf. Wat gaan we doen? Stop or go?
1: Go.
0: We gaan door. Welke vogel is het symbool van de vrede?
1: De zwaluw.
0: De zwaluw, zeg jij?
1: Nee,
0: dat is niet goed.
1: Nee, nou,
0: dat was het dan. De zwaluw was met die zomer, toch? 1 zwaluw maakt nog geen zomer.
1: Ja, helaas.
0: De duif, hè? De duif is het symbool van de vrede.
1: Ja.
0: De witte duif. Tini, ik heb geen geld voor je. Wel een 5-jaar tosti-ijzer. Ben je daar ook blij mee?
1: Ja hoor.
0: Dat vind ik goed.
1: Helemaal goed.
0: Oké. Nou, doe iedereen de groeten daar in Beek, hè?
1: Oké.
0: Dag, hoi, hoi.
1: Doei.
0: Het is Radio 58. Lucas en Steve komen eraan met All I Know. En nu, Dermot Kennedy. Dit is Power Over Me.

Gelukkig is het van All I Know. Gisteren hoorde ik ineens hier op de radio de tussenstand van de 90s en Zero's top 1000, top 58. Toen hoorde ik ineens André Hazes Bloed, Zweet en Tranen op nummer 1. Oké, het is een tussenstand, dus er kan nog van alles veranderen. Hoe dat momenteel is, dat hoor je over een uurtje hier op 58 bij Mark. Die heeft een nieuwe tussenstand van de lijst die je volgende week gaat horen, de 90s.

0: meeste herkenbare stemmen hoor je. En Sia zong ook eens de kwee met David Guetta. Het is 5:08. Esther heeft zo nieuws over FIFA-baas Gianni Infantino.
1: Ja, de beerput over hem die gaat nog veel verder open. En de KNVB is klaar met hem.
2: Je luistert ze onder de douche. En in je oortjes bij het sporten. De hits uit de 90's en zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90's.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: Joehoe!
10: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
9: Mike!
10: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30 op 6.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten... met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
17: Pakken ze een podium?
18: Pakken ze een podium?
17: Pak zelf eens een podium.
19: Pakken ze een podium.
20: Pakken ze een podium.
21: Pakken ze een podium.
22: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
23: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
24: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
25: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
26: 538 Nieuws.
27: 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. FIFA-baas Gianni Infantino ligt onder vuur opnieuw. Volgens de Telegraph zou hij met een privéjet van Poetin hebben gereisd en FIFA-geld hebben gebruikt voor privé-uitjes. Infantino vecht nog altijd voor zijn positie na een mislukt WK-plan. De KNVB verwacht niet dat ze er nog uit gaan komen met Infantino, zegt voorzitter Frank Pauw bij de NOS.
6: Vroeger probeerden we gewoon samen op te trekken. Probeerden we samen tot een oplossing te komen. En die oplossing is nu niet meer samen te vinden. Daar ben ik 100% zeker van.
2: En daarom roept de KNVB op tot een internationale top in Amsterdam. Een man die prinses Amalia wilde ontvoeren is vrijgesproken. Shownieuws sprak met de rechtbank.
12: De verdachte is vrijgesproken van het plegen van een aanslag op de vrijheid van prinses Amalia. Hij is wel veroordeeld voor een zestal beledigingen van politieagenten en daarnaast voor een vernieling.
2: Ja, er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet veel uit, zei hij. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event. Een vrouw van 22 kwam om en 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten en gaat er intussen van uit dat er maar 1 dader was. En 3 vakantieparken van Pieter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Hij leende Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij de gedwongen verkoop nog kan voorkomen. Het weer dan nog. Het blijft wisselvallig met kans op stevige regen en onweersbuien en ook met hagel. Tot 6 uur geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden. Vanavond wordt het droger en vannacht koelt het af naar een graad of 15. En tot zover het 538 nieuws.
18: Ja, dankjewel. De 3 grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 10 minuten bij je reistijd optellen. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. File 2 kilometer, 12 minuten vertraging. En de A76 alleen naar Keulen voor Duitsland. 3 kilometer de file, 9 minuten vertraging. En dan een hele lijst met controles. Ik neem ze even met je door, maar dan wel alleen de belangrijkste. A4 Amsterdam-Leiden bij Schiphol bij 6.5. A4 Amsterdam-Leiden bij Schiphol 8.0. Dan de A6 bij Lelystad vanuit Emmeloord 83.7. A7 Den Oever Amsterdam bij 44.2. Dan naar de Zeeburger Tunnel toe vanuit Diemen op de A10 bij 11.5. A12 Maren-Ede 83.1. A16 Rotterdam-Dordrecht 33.8. A16 naar Breda, 49.9. Dan naar Dordrecht toe, weer de A16, 51.7. A27 naar Hilversum, 108.0. A28 naar Meppel, 99.8. En verderop Zwolle-Amersfoort, dezelfde weg, 59.7. A50 naar Apeldoorn, 215.6. A58 naar Goes, 140.7. En de laatste, de A59 bij Raamsdonk, richting Breda, opgepast, 103.3. Alle controles, check even je app van Flitsmeister.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
21: Woehoe!
19: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
27: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
26: Nu bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus even gezond snacken, even sparren.
28: Welkom thuis bij Radio 538.
29: Met vanaf volgende week maandag.
28: De 90s en zeros op 538.
29: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
18: Ja, hallo daar. Zo, de werkweek draait op volle toeren. En de hits gelukkig ook. Davina Michel en Eminem en Rihanna zometeen.

Jonas Blue, Maliv en Edge of Desire bij 538. Waar je zometeen gaat horen Eminem, Rihanna met The Monster. En dat rare dat in het, ja, dat moet ik nooit meer doen, hè? Ik zal zometeen wel het echte fragment laten horen. Is dus helemaal niet Rihanna. Het is helemaal niet Rihanna. Het is ook niet Eminem. Maar je kent er wel wie dat is. Dus er doen eigenlijk gewoon 3 mensen mee op deze track. Maar er wordt nooit over haar gesproken. Oké, wie dat is, dat hoor je zo meteen. Hé, en heel even tussendoor. Pornoster Bonnie Blue. Bevallen van haar eerste kindje. Daarnet bekend geworden. Ja, voor wie haar niet kent. Zij werd vorig jaar wereldberoemd. Omdat ze in een paar uur tijd seks had met 1057 mannen. Nu is ze dus mama. Blij dat er een keer iets uitgaat in plaats van alleen maar ingaat. Davina Michel heeft een nieuwe. En dat is deze. Dit is Pink.

Ja, hij zit ook nog. Wacht even hoor, even. Nog een stukje, zo, hier. Is dus helemaal niet Rihanna, ook natuurlijk niet Eminem. Wie dan wel? Het is Bibi Rexha. Huh? Hoe dan? Ja, zij schreef dus jaren geleden dit nummer en wilde het eigenlijk niet afstaan, omdat ze zei, er is niemand die dit zo goed kan als ik. Lekker man, zelfvertrouwen. Uiteindelijk zag ze waarschijnlijk een paar dollartekens en dacht ze, oké. Dan mogen jullie het hebben, Eminem en Rihanna, maar dan moet wel mijn erin blijven. Want ja, er is niemand die dat kan zoals ik. En dat klopt, want ja. Nee, dus dat ook niet. Nee, Mike. Dat niet doen. Er is gewoon niemand die het kan. The Monster, Eminem, Rihanna.

0: en Bruno Mars.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:15 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
9: Hé, wat doe jij nou?
8: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: Zo.
12: Oh, wat een geld!
10: 50.000, godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Direct in Ahoy, de grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
3: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
4: Hup, hup, dames!
3: Waaraan alles wordt getwijfeld.
5: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
3: Behalve aan de liefde.
4: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk! Oh,
3: say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Binnen 1 minuut.
3: Meer muziek.
2: Tijdens de 538 werkdag.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.

0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Welkom thuis bij Radio 538
4: met Mark Labraant.
5: Hey, goedemiddag. Direct, hun nieuwe komt eraan zometeen. En je hoort ook Teddy Swims. Radio
3: 538. Vanaf volgende week maandag, de 90s en Zero's top 538.
6: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits doe je op 538.nl.

hoorde Teddy Swims. Bovenaan zijn verlanglijstje voor samenwerkingen staat Stevie Wonder. Nu alleen hopen dat Stevie dezelfde lijst heeft, al wordt dat praktisch natuurlijk lastig controleren. En dan nu de 58 favorite, My Friend, de nieuwe Direct.

0: Week maandag. 538.
1: Yes! Zin in! Jij dan? Stemmen doe je via onze site 538.nl. En dan gaan we volgende week hand in hand, oor in oor, terug naar het decennia dat je in pure luxe waande als je 128 nummers op je mp3-speler kon kwakken. Afritsbroek, man, wat was je dan een pinkie. Ja, en het zijn natuurlijk veel tracks. Hè. Het is in ieder geval voor mij mijn hele jeugd. Dus we willen je ook wel af en toe een beetje op weg helpen. Waar kun je bijvoorbeeld op stemmen? Komen ze!
0: De 90s en Zero's top 538. Tussenstand.
2: 387.
1: Ja, bijvoorbeeld op Snap en The Power. I've got the power.

0: de top 3 van dit moment.
1: 3. Linkin Park staat daar en In The End.

Oké, wat mist er? Wat komt het eerst in je op? Die ene track van Volumia, de beste Marco Borsato track? Of ben je meer van Five, Backstreet Boys, Spice Girls, Madonna, George Michael, noem het maar op. Alles kun je achterlaten op 538.nl. Geloof me, niks is ons te gek. Stemmen kan je ook bijvoorbeeld op deze, Three Doors Down. Dit is

0: Jenna Solto bij 538. Met zometeen Tears for Fears. Martin Garrix, Bluff komt er ook aan. En Iris is er natuurlijk met het allerlaatste 538 nieuws. Wat heb je zometeen?
1: Of Virgil van Dijk aanvoerder blijft van het Nederlands elftal.
2: Welkom, welkom, welkom.
3: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
3: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
2: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
3: Thuis.
2: Bij Frank en Iren en de 538 middagshow.
5: Van Maarten.

Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook.

0: gewoon thuis. Bij Radio 538.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Kika's containers tot Stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: 538 Nieuws.
5: 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Oud-politicus Eelco Brinkman is overleden. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 90 even partijleider van het CDA en later werd hij ook minister van Volksgezondheid. Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in een ziekenhuis in Leiden. Italië verlengt de grenscontroles voor mensen uit Spanje met 2 weken. De controles werden ingevoerd na de invasie van Marokkanen in de Spaanse exclave Ceuta. Italië was bang dat ze zouden doorreizen. Spanje heeft al gelijk geantwoord en de grenscontroles voor mensen uit Italië ook met 2 weken verlengd. De opgepakte bemanning van een veerboot die gisteren zonk bij Cyprus is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven en er worden nog mensen vermist. En Virgil van Dijk die beslist pas na een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez of hij doorgaat als international en aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat zei hij in een interview met de Times. Na de uitschakeling op het WK zei Virgil dat het sowieso zijn laatste WK was, maar misschien dat hij het EK over 2 jaar nog wel wil spelen. Het gesprek moet wel snel plaatsvinden, want op 24 september speelt Oranje al tegen Duitsland. Krijg je nog het weer, buien met kans op onweer bij 19 graden. Vanavond en vannacht wordt het steeds droger en is het rond de 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Dankjewel Iris, de 3 belangrijkste files. A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo, 13 minuten extra reistijd. Dat geldt ook voor de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. En iets korter, 8 minuten voor de A10. Watergaasmeer, de Nieuwe Meer tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en de Koentunnel. En dan, ben je onderweg? Pas op voor flitsers. Dat zijn er een hele hoop. Ik neem de belangrijkste even met je door. A6 richting Lelystad, 83,7. Dan A12 Maren-Ede bij Maarsbergen, 83,1. A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek bij 49,9. A16 verderop richting Dordrecht vanuit Breda bij 51,7. Dan de A27 Almere Hilversum 108,0. Verderop de A28 Zwolle Meppel 99,8. Richting Assen vanuit Hogeveen 153,8. Zwolle Amersfoort dezelfde weg bij 59,7. A50 dan Zwolle Apeldoorn 209,5. A58 naar Goes 140,7. En de laatste op diezelfde weg, maar dan Vlissingen Goes bij 161,6.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met vanaf volgende week maandag
4: de 90s en Zero's op 538.
5: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits doe je op 538.nl.

0: sterkste en de hits van 538 zijn lekker bij je. Animal Cat's Eye hoorde je. En laatst in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Hebben jullie wel eens iets bedacht als je denkt, dat zou een goed idee zijn voor een tv-programma?
2: Oh, ik had wel eens een keer, ik zat eens op een stoel, toen draaide ik zo'n beetje. Zou dit niet iets kunnen zijn?
0: Zij is er weer en delen we ook weer koffie uit. Morgen tussen 7 en 9 staan we bij de Shell Harijn langs de A2 bij Breukelen met Frank en Iron. Tijdens de 5 ochtendshow delen zij gratis koffie uit. Gezellig, hè? En nu...

0: en daar ligt hij dus 100 euro. En die wil absoluut jouw portemonneetje in.
1: Ja.
0: Een minuut krijg je de tijd. 5 vragen maximaal. Na ieder goed antwoord scoor je 20 euro. En dan komt dus de optie en de naam van het spel. Stop or go. Zeg je go, dan blijven we alsmaar doorgaan. Kun je die bedragen verdubbelen. Maar dan is er het risico. Heb je nou opeens een vraag fout, dan ga je in één keer naar 0 euro. Maar we laten je natuurlijk nooit met lege handen hier vertrekken bij 538. Je maakt dan ook nog eens kans op het 538 Tosti IJzer. Dus die win je sowieso. Wil je meedoen met Stop or Go? Nieuwe ronde namelijk over een paar minuten. App dan het woord go gratis richting 538. En zet even je naam erbij. Dus go en dan je naam. En appen naar 538. Teddy Swims en Kevin Little, ze komen eraan.
2: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
21: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
22: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
21: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
23: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
24: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap?

0: Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi, nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
8: Met Mark Labraans.
9: Hey, hallo daar. Teddy Swims en Two Brothers on the Fourth Floor.

0: starten met de 90s en Zero's top 538. Dus vandaar maar eventjes weer een suggestie waar je op kunt stemmen. Two Brothers on the Fourth Floor hoorde je Dreams Will Come Alive. En dat stemmen, dat doe je dus via onze site 538.nl. Vanaf volgende week maandag gaan we een week lang los met de 90s en Zero's top 538. Stop for now. In verbinding met Sprundel in Brabant bij Roosendaal. Mandy aan de lijn voor een nieuwe ronde Stop or Go. Ja, je komt natuurlijk gewoon die 100 euro halen, Mandy.
1: Nou, eerder voor de tosti eisen, maar...
0: Zeg dat nou niet. Nu niet de kantjes ervan aflopen, hè?
1: Nee. Ga ervoor.
0: We houden niet met Dennis en Linda over mensen die het expres fout gaan doen. Dus laten we dan bij deze afspreken. Stel dat je het goed doet en je wint 100 euro... dan krijg je ook alsnog dat tosti ijzer.
1: Kijk, daar doen we het voor.
0: Ja? Maar dan heel belangrijk, Mandy. Welke categorie is voor jou en collega's nou het fijnst om te spelen?
1: Showbiz.
0: Start de tijd! Oké, vraag 1. Wie presenteerde vroeger het populaire tv-programma Geef Nooit Op?
1: Is dat niet Linda de Mol?
0: Linda de Mol, gaan we die invullen.
1: Geef niet op.
0: Nou, dat ging helemaal kut, hè?
1: Ow.
0: Dat was Peter-Jan Rens.
1: Echt?
0: Ja.
1: Nou, dat ging wel heel snel.
0: Ja, dat ging heel snel, maar ja, dan heb je toch je zin dat je dat tosti-ijzer hebt.
1: Ja, dat wel.
0: Dat wel, dus laten we positief eindigen. Jij bent chef tosti vanaf deze week en dank voor het meedoen.
1: Heerlijk, bedankt.
0: Dag Mandy, mooie dag.
1: Doei, doei.

DJ Goja, Michiko, eind maart online gezet. Daarna wereldwijd viraal gegaan. Zelfs Jason Rulo ging ermee aan de haal. Lekker joh, even de zomer in 2 minuten. Lekker tegengas op het weerbericht voor de komende dagen. Je hoorde de Dance Smash. Dit is 538 en Kelly Clark.

0: Frank en Iron zijn zometeen jouw passenger. Op weg naar werk of tijdens de laatste loodjes met onder andere lekkere muziek van Bruno Mars en Survivor. En Iris, wat heb jij in het nieuws zo direct?
1: Peter Gillis raakt weer 3 vakantieparken kwijt.
0: En bij Frank en Iron laatste het gesprek, of nou beter discussie. Is het nou voor of achter in bepaalde zinnen?
2: Ik denk voor
3: die streep, zou ik zeggen.
4: Ik denk achter de streep.
2: Daar ga je.
4: Je staat toch achter de streep?
3: Nee, want dan ben je er overheen als je erachter bent. Want achter is er overheen.
4: Ja, maar je staat toch achter? Je staat er niet voor de streep?
3: Ja, maar... Maar jij zelf bent toch nog voor de streep?
1: Nee, je bent er toch achter? Je kan toch naar voren kijken en dan zie je de streep?
4: Als je de streep, dan sta ik toch achter de streep?
0: Meiden, hij is goed.
5: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
6: Ja, beautiful.
7: En als je een festivaletje pakt.
5: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
7: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
5: Wat zijn jouw favorieten?
7: Geef ze nu door via 538.nl.
5: En luister vanaf volgende week maandag.
6: 90s en zero's.
7: Top 538.
6: Radio 538.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 5

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
8: Mike!
7: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 17:30.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
16: Nieuws. 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet. Dat zegt de oude SGP-kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte. Maar daarna had de Kamer kritisch moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een royale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag, hij was 78 jaar. In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid en later een tijdje CDA-partijleider. Premier Jette noemt hem een man van duidelijke standpunten. Marius Borg Høiby mag naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Hij zit thuis met een enkel band en mag het landgoed eigenlijk niet verlaten. Maar voor een uitvaart in de familie wordt een uitzondering gemaakt. Die is volgende week woensdag. Marius werd eerder veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. En de drie vakantieparken van Peter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Hij leende Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij gedwongen verkoop alsnog kan voorkomen. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht steeds droger, rond de 15 graden. Morgen eerst lokaal een bui, 's middags droger en meer zon en zo'n 21 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
16: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Ippenburg 14 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg 17. En de laatste lang op de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 20 minuten. It's
18: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
19: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
20: Amazon presenteert... Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Welkom thuis bij Radio 538.
22: Met vanaf volgende week maandag.
21: De 90s en Zero's op 538.
22: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
23: De 538
16: Middagshow. Een hele goede middagshow met Lady Antebellum zo direct. En Survivor Eye of the Tiger.

0: 538 en I Just Might.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Ayne.
0: 11 minuten over 4 is het. Het is maandag. Het is 31 augustus 2026. Maar dat wist je al.
2: Hoe heb jij het ervaren, dit weer? Het weer van het afgelopen weekend. Heb je nog aan me gedacht?
0: Nou, dat is heel grappig dat je dat zegt.
2: Oh.
0: Want ik heb echt aan je gedacht.
2: Oh, en was het... Wat dan?
0: Nou
2: ben ik even in de stress.
0: Nee. Ja, dat snap ik. Maar waarom begin jij erover dan?
2: Over het weer. Ik heb ik had gelijk.
0: En ik zag jou in die kast.
2: Wat een kast?
0: Jij zou dit weekend jouw kleding uit gaan zoeken. Dus jij zou je winterkleding zou je dan ophangen of iets.
2: Ja.
0: En de rest zou het archief weer ingaan.
2: Ja. Dan worden de manden gezien.
0: Want wij hadden afgesproken, jij ging namelijk vol voor het lekkere weer is voorbij.
2: Ja.
0: Het is afgelopen.
2: Precies,
0: en ik zei, er komt nog een prachtige september aan. En toen zei je, nee!
2: Nee.
0: Het is over.
2: Het is ook over.
0: Dus de rokjes die zijn weg. Ik wil geen blote knie meer zien vanaf nu. Echt, alles moet bedekt zijn.
2: Ja, zeker.
0: Al wordt het straks 42 graden. Jij komt gewoon in je kooltrui.
2: Ja.
0: Vanwege je grote mond.
2: Dat was het plan. Maar toen keek ik naar de overweldigende hoeveelheid kleding. En toen heb ik gedacht, ik stel het nog heel even uit.
0: Heb je het niet gedaan?
2: Ik heb het niet gedaan.
0: Okay.
2: Ik kom het niet aan. Maar goed, het is wel het weer waarvan ik denk, we gaan echt lekker de herfst in.
0: Maar dat is niet waarom ik aan je dacht. Maar dat ga ik zo meteen vertellen.
2: Okay.
0: Er is iets gebeurd met mij. Dat is, het is altijd een wens van mij geweest. En ik denk dat jij gaat zeggen, het is echt mijn grootste nachtmerrie.
2: Echt waar?
0: Ja. We hebben het er vaak over gehad ook.
2: Ja. Het heeft niet met eten te maken, want daar zitten we redelijk gelijk
0: in. Nee, dat
2: heeft niet met eten te maken.
0: Nee, heeft niet met eten. Het heeft met leven en dood te maken.
2: Hey, even iets anders. Ik hoorde allemaal het nieuws over die prinsessen en zo. En dat ze allemaal van die hele gave, zware studies gaan doen. En dan ben ik echt trots op ze.
0: Ariane die doet de meest stoffige en zware studie die we hebben volgens mij in Nederland.
2: Ja?
0: In Delft.
2: Ja?
0: Ja. Moest ook uitgeloot worden. Het is echt het is ontzettend knap dat dat meisje dat
2: ingeloot worden, hopelijk.
0: Uitgeloot, ingeloot.
2: Ingeloot, anders ben je eruit.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Nee.
2: Maar dan ben ik wel trots en dan denk ik, wauw, je zou er maar bij zitten. Dus toen dacht ik eigenlijk, zouden wij iemand hebben die nu zit te luisteren, onder onze luisteraars, die ooit bij een lid van het koninklijke familie in de klas heeft gezeten?
0: Ik had een vriendje die dat had. En die werd dus ochtends zelfs door een lakei gebeld als er dan een uur uitviel. Weet je wel, je had toch zo'n bellijst.
2: Ja,
0: zo'n belboom. En dan werd hij gebeld door dag. Ja, nee, de les. Morgen eerst 2 uur. Bent gewoon vrij hoor. Ja. Zit er iemand te luisteren die bij een prins of prinses in de klas heeft gezeten? Ja.
2: Ja, maar dit soort verhalen, daar ben ik naar op zoek. Dat
0: de lakei
2: je even
0: opbelt. Die wil ik ook horen. Wil je ons bellen? 0909-3000-538. Of het misschien even laten weten in de 538-app. Ook zo makkelijk eigenlijk.
2: Ja.
0: Dus, zit er iemand te luisteren? Misschien ben jij het, die bij een prins of prinses in de klas heeft gezeten. Laat even.

0: Justy en Just a Little hier op 538 in de middagshow.
1: Ja, waar we ons afvragen of er iemand is die misschien in de klas heeft gezeten met iemand van de koninklijke familie.
0: Mag ook studie zijn natuurlijk. Ja, want ze studeren allemaal. Ze zijn allemaal pintere, slimme mensen. Misschien heb je wel bij ze in de klas gezeten, dezelfde opleiding gedaan. Zit er iemand te luisteren die bij een prins of prinses in de klas heeft gezeten? Robin?
2: Ja, hoi.
0: Hoe dichtbij was jij?
2: Ja, best wel dichtbij. Ik zat op zeg maar de vliegbasis Geulserijen. Ook voor mijn medische opleiding. En daar was Willem-Alexander daar.
1: Wat goed. En welk jaar hebben we het over dan?
2: Ik zat daar. Ik ben begonnen in 1992. Volgens mij was het jaar 1993.
1: Ja.
0: En hoe dichtbij zijn jullie bij elkaar geweest?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld samen in dezelfde eetzaal gezeten. En ik zag hem meerdere keren gewoon langskomen.
0: Ja.
2: Hij deed dan zeg maar als vliegerofficier zijn opleiding, onder andere grote toestellen in Eindhoven, Geulserijen. Dat was toen één onderdeel.
0: En is dat dan gewoon een mede student of collega zoals alle anderen? Of is het niet zo dat je snel op elkaar afloopt?
2: Nou, je loopt niet direct naar hem toe. Je ziet het eigenlijk pas omdat iedereen een uniform heeft. Als je redelijk dichtbij staat. Er waren natuurlijk wel ook wel beveiligers, maar die hielden keurig een afstand. Maar omdat je dan, als je naast iemand staat, zie je zijn naamplaatje. Dan zie je ineens Van Oranje. Dan denk je, hey.
0: Oh ja.
1: Maar heel even, er was dus beveiliging de hele tijd erbij.
2: Nou ja, volgens mij worden leden van de koninklijke familie altijd beveiligd.
1: En was het zo dat de mensen ook daarover aan het kletsen waren dan de hele tijd? Van, is hij, hij komt vandaag.
2: Nee, hij was eigenlijk heel relaxed. En soms dan word je wel van tevoren verteld van let op, er komen wat belangrijke mensen. Maar verder is het gewoon dat je daar kan gaan eten en dan kom je elkaar tegen.
0: Merk je dan ook dat iedereen vrienden met hem wil worden? Weet je wel, dat iedereen probeert dichtbij te komen en praatje te maken?
2: Nee, nou, niet echt. Je zag natuurlijk wel dat de mensen langsliepen langs het tafeltje als iemand zat te eten of zo.
0: Ja.
2: Maar verder, ja, er waren geen mensen die bleven staan. Het was niet opvallend eigenlijk.
1: En had hij precies dezelfde opleidingsdagen als iedereen? Was het echt hetzelfde of had hij een beetje een voorkeurspositie?
2: Nee, volgens mij deed hij precies dezelfde opleiding. Omdat er ook meer mensen zijn die vliegbuffetten nodig hebben.
0: Zouden jullie elkaar nog herkennen als je elkaar op straat tegenkomt? Van, hey, weet je nog? Studiegenoot?
2: Nee, ik denk niet dat hij mij herkent.
1: Was hij goed?
2: Ja, volgens mij wel. Want hij moet natuurlijk wel zijn buffet hebben gehaald. En zijn figuur hebben gemaakt.
0: Ja.
1: Toch speciaal. Toch
0: mooi
1: bijzonder.
0: Om te kunnen zeggen, toch?
2: Ja, dat was wel gaaf om te zien.
0: Ja, samen met de koning bij de luchtmacht.
2: Ja, precies.
0: Hey Robin, leuk dat je even inbelde.
2: Oh, graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag toch.
2: Tot
0: ziens. Hoi.
2: Hey.
0: Dit is Survivor in de middagshow.

0: Survivor. En The Eye of the Tiger hier op 538 in de middagshow. Het is even voor 4:30. We hebben nieuws zometeen met jou, Iris. Wat heb je mee voor ons?
1: Het is vandaag de laatste dag van de zomer en het was de warmste ooit.
2: Met 30 jaar ervaring weten...

0: En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Oh, wat een geld.
4: 50.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
7: Heijn. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
7: Nu houden, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Goedemiddag, tijd voor het 538 weer. Vanavond en vannacht steeds droger en rond de

0: 15 graden. Morgen eerst lokaal nog een bui. 'S Middags droger en meer zon. Het wordt zo'n 21 graden.
1: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Roelofarensveen. Ongeluk gebeurt 22 minuten. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Rijswijk daar 18 minuten. En de laatste lang op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schavendeel 20 minuten.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met Frank en Arend.
1: En maandag starten we met de 90 tot 538. Sabrio nu.
2: Radio 538. Vanaf volgende week maandag. De 90s en Zero's top 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.

0: show van 50 jaar. Waar het de warmste dag was vandaag.
1: Ja, gekker. Want het is eigenlijk voorbij.
0: Van de, ik denk dat jij dan bedoelt warmste dag als het gaat om de laatste dag van de zomer.
1: Het was de warmste zomer ooit gemeten. En vandaag is de laatste dag van de meteorologische zomer.
2: Hey, maar was het echt de warmste zomer ooit gemeten?
1: Ja, met gemiddeld 19,3 graden in de beeld werd het record uit 2018 met 0,4 graden verbroken. Er waren 9 dagen boven de 35 graden. En de zomer was natuurlijk ook uitzonderlijk droog en zonnig.
0: Ik ben ook op iedereen jaloers die gewoon in Nederland is gebleven.
1: Ja? Nou, dat hoeft echt niet hoor.
0: Wat? Niet?
1: Ik ben in Nederland gebleven en ik vond het vreselijk.
0: Die hitte?
1: Ja.
0: Ja, maar die had je dus ook in Zuid-Europa gehad.
1: Ja,
0: en jij was gewoon lekker thuis.
1: Ja.
0: Toch?
1: Heerlijk.
0: Maar die heb ik ook veel gehoord deze zomer. Van nee, toch maar de bergen ingegaan, want daar is het frisser.
1: Ja,
2: cooler. Nou, mijn volgende bestemming wordt ook naar iets
1: Scandinavië.
2: Koelers.
0: Ja.
2: Ja, je gaat toch niet in de 45 plus graden ergens in een tentje branden?
0: Ja, joh. Is een beetje vochtig erbij.
2: Nee.
1: Verder in het nieuws vandaag, het hoger beroep in de dubbele moordzaak in Wijteveen. De hoofdverdachte leek nog steeds erg boos op de kopers van zijn huis. En hij voelde zich ook niet gesteund toen hij aan de bel trok over een ruzie. Hij vermoordde het stel na onenigheid over gebreken aan de woning. Het was ook live te zien op social media.
2: Ja, dat is heftig.
1: Hij is eerder veroordeeld tot levenslang en morgen gaat de zaak verder. Programma's van SBS6 zijn binnenkort ook te zien op Netflix.
2: Oh?
1: De streamingsdienst en Talpa gaan samenwerken. En dat betekent dat bijvoorbeeld Chateau Meiland, meester Frank Visser doet uitspraak, en De Overtreders straks gewoon Netflix te vinden zijn. Ja.
0: Dus dan, maar dan kunnen ze in Azië ook kijken naar Johan Derksen bijvoorbeeld.
1: Gaat er meer dan 300 afleveringen.
0: Oh, dat is alleen dan in Nederland.
1: Ja. Zo'n Nederlandse versie.
0: Ja.
1: En Canada slaat terug in de richting van Amerika. Trump die besloot namelijk om de naam van het Ontario-meer om te dopen tot het Amerika-meer. De boze premier van de Canadese provincie Ontario heeft daarom een bord laten plaatsen bij het meer waarop staat Lake Ontario, voor nu en altijd.
0: Oh, wat sneu, hè?
1: Ja.

0: op 538 in de middagshow. Weet je dat al?
1: Nee, echt geen flauw idee, denk ik.
0: Ik heb dit weekend iets meegemaakt. Ik heb altijd al die wens gehad om dat een keer mee te maken. En ik denk dat het bij jou echt je grootste nachtmerrie is.
1: Oké, maar is het kon je doodgaan?
0: Ja.
1: Was het in een auto of was het?
0: Ik was thuis. Ik zette iets in de vaatwasser.
1: Dus het heeft met de keuken te maken?
0: De bliksem is ingeslagen bij mij thuis.
1: Nee.
0: Waanzinnig.
1: Nee, vreselijk.
0: Waanzinnig. Het was rond 11:30 en ik was dus in de keuken. Ik zette een kopje in de koffie of weet ik wel wat, zet ik in de vaatwasser. En van het een op het andere moment, een klap licht alsof de zon even gewoon een halve milliseconde bij mij in de huiskamer was. En dan gaat bang.
1: Wow.
0: Maar het was zoveel licht. Weet je, het waren alsof 50.000 fotografen tegelijk op de flits klikt.
1: Je hebt gewoon zo'n bal gehad.
0: Echt zo'n, het was enorm. Alles was verlicht. Het was echt dat witte licht. Maar op datzelfde moment, in een soort zweepslag, hoor ik zo. Het geluid van een zweep, ken je dat?
1: Ja.
0: Maar alleen dan samen met een onweersklap. Dus tegelijk.
1: Oh, het was allemaal
0: echt meteen.
1: Samen. Oh, wat heftig.
0: Want ik weet altijd, weet je wel, als je een flits ziet, dan ga je tellen. Ja. Weet je wel, dan weet je hoeveel kilometer die. Maar dit was tegelijk! Gewoon. Het was nu. Het was echt terwijl ik thuis was. Hard. Heel het huis verlicht.
1: Maar was je alleen thuis? Of had
0: nee,
1: je nog...
0: mijn vriendin die was in de badkamer. Die kwam naar mij toe rennen. Wat was dat? Die dacht dat ik iets liet vallen of zo. En ik dacht, shit. Weet je wel, mijn zoontje ligt boven te slapen.
1: Ja.
0: Die is getraumatiseerd voor de rest van zijn leven. Dus ik naar boven rennen. En hij was gewoon lekker aan het slapen.
1: Ja, die lijkt op jou.
0: Vervolgens dacht ik natuurlijk, waar is hij ingeslagen? Toch?
1: Ja, maar is niet alles, wacht even, is niet alles kortsluiting en zwart verder?
0: Nee, licht branden, televisie stond nog aan.
1: Echt?
0: Dat was allemaal nog.
1: Oké, waar was hij ingeslagen?
0: Nou, dus ik zoeken. Dus ik dacht van, er zal wel iets in de fik staan in de tuin, toch?
1: Ja, nou, zou ik niet meteen denken, maar jij?
0: Ja, ik zag niks. Maar dat vond ik heel verontrustend.
1: Ja.
0: Want hij moet toch ergens ingeslagen zijn?
1: Ja.
0: Dus ik had geen idee. Dus ik heb echt gezocht, maar het was half
1: niks, 12. Je zag niks.
0: Nee,
1: zag
0: helemaal niks. Helemaal niks. De volgende dag heb ik het gevonden. Ja.
1: Is het een van die schapen geweest? Oh. Je hebt schapen in de... Nee.
0: Ja, jij weet, ik woon naast een veldje met schapen.
1: Oh, wat erg.
0: En de volgende dag keek ik en ik dacht, wel gek zo'n schaap met zijn vier pootjes in de lucht.
1: Nee.
0: Ja, echt alsof het een tekenfilm was. En ik dacht nog, als een schaapje doodgaat, kan gebeuren. Maar dan ligt hij op zijn zij of is hij door zijn hoefjes gegaan of iets, weet je wel. Maar echt zoals, weet je wel, zoals de Donald Duck hem zou tekenen met vier pootjes in de lucht, weet je, verstijfd. En een beetje, weet je wel, zwart geblakerd, aangebakken.
1: Geblakerd.
0: Ja.
1: Mag ik even, je lult toch?
0: Nee.
1: Wat erg.
0: Heel erg.
1: En toen?
0: En toen? Ja, ik reanimeerde natuurlijk.
1: Nee, heb je schaap gegeten of niet?
0: Nee. Oh, jij zou op de barbecue gooien. Oh, mooi.
1: Wauw.

0: Goedemiddagshow van 538. 4 voor 5 is het. Zometeen het nieuws, Iris. En wat heb je mee voor ons?
1: Waarom je op steeds meer plekken tentenkampen ziet.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Ook om thuis. Bij Radio 538.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Pakken ze een podium.
3: Pakken ze een podium.
2: Pak zelf eens een podium.
4: Pakken ze een podium.
5: Pakken ze een podium.
6: Pakken ze een podium.
7: Pakken ze een podium.
8: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
10: Newsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
11: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
15: Oh, wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Nog 309.000.
19: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
20: 7 stuurder.
19: Alcantara bekleding. En,
21: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
23: Joehoe!
24: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
25: Mike!
24: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30 op 6.
26: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
27: NHA.nl.
28: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
29: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
30: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
31: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
32: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
33: 538 Nieuws.
34: 5 uur.
35: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Op steeds meer plekken in ons land zijn er tentenkampen van daklozen op straat. Volgens RTL speelt het probleem niet alleen in de grote steden, maar sinds vorig jaar ook in de kleinere steden. Het gaat om een verdubbeling van het jaar ervoor. Maar het zijn er waarschijnlijk nog meer, omdat niet alle steden de dakloze kampen in beeld hebben. Het Rode Kruis heeft 1,6 miljoen euro opgehaald via Giro 6868. Dat geld is bedoeld voor Nepal na de overstromingen daar. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen. Meer dan 6.000 huizen zijn verwoest. Het Rode Kruis blijft ondertussen waarschuwen voor nieuwe vloedgolven. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda waren besmet met het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Hoe het virus zich heeft kunnen verspreiden weet de GGD niet, maar het kan via voedsel of via direct contact. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens The Telegraph zou hij onder meer met een privéjet van Poetin hebben gereisd en FIFA-geld hebben gebruikt voor privéuitjes. Infantino vecht nog altijd voor zijn positie na een mislukt plan om de aandelen van het WK te verkopen. Het vertrouwen is flink geschaad, zegt de KNVB bij de NOS.
1: Vroeger probeerden we gewoon samen op te trekken. Probeerden we samen tot een oplossing te komen. En die oplossing is nu niet meer samen te vinden. Daar ben ik 100% zeker van.
0: Daarom roept de KNVB op om een internationale top te houden in Amsterdam, waar Infantino niet welkom is. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht steeds droger en rond de 15 graden. Morgen lokaal eerst een bui, middags droger en meer zon en zo'n 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
2: En dan de langste vertraging in de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en het Ringvaartaqueduct. Ongeluk gebeurt, 28 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Akersloot, 21 minuten. En de laatste lange op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg-Reeshof, 19 minuten.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith Keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Welkom thuis bij Radio 538.
20: Met vanaf volgende week maandag.
13: De 90s en zeros op 538.
20: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
25: De 538
2: Middagshow. Een hele goede middagshow. Adele set fire to the rain. Zo direct na Anouk.

0: In de middagshow en Nobody's Wife. Vanavond begint er een nieuw seizoen. Ja, toch wel van de meest spraakmakende familie van Nederland. De Hanslers.
1: Het zou heel gaan zijn, nee.
0: Nee.
1: Het zoomt alweer rond.
0: Er was zelfs een promo toch ook. En daar moest dan in geknipt worden, want het liep een beetje uit. Het was niet zo'n gezellige promo.
1: Nee.
0: Hoofdrolspeler van de Hanslers is natuurlijk Mama Mo. Hè? Mama Mo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben je vanavond gewoon weer op de buis?
2: Nou, het is wat, hè.
0: Het is wat. En jullie hebben, als ik het goed begrepen, hebben jullie met z'n allen al even gekeken naar de aflevering?
2: Ja, we hebben de aflevering gezien met een paar mensen. Het begin is al waanzinnig mooi, vind ik. Want dat is natuurlijk Zeeveld. En ja, er gebeurt zo vreselijk veel dat ik denk van wow, weet je wel. Het is heel veel, veel. En ja, het is lachen, gieren, brullen.
1: Ja, maar wordt het heel gezellig?
2: Het wordt denk ik wel heel gezellig. Deze aflevering sowieso.
0: Want laten we eens beginnen bij hoe kijk jij terug op het vorige seizoen en dacht jij, oké, in dit seizoen ga ik dingen anders aanpakken?
2: Anders aanpakken. Het vorige seizoen vond ik zelf, was heftig natuurlijk, hè. Maar ik heb er niet aan gedacht van hoe ga ik het nu aanpakken. Het is reality en ik ben natuurlijk Mo. En wat er uit mijn mond komt, dat komt er uit mijn mond. En wat er gebeurt, gebeurt er.
0: Ja, maar jij dacht toch wel naar het vorige seizoen. Misschien moet ik me een beetje inhouden of misschien anderen wat ruimte geven.
2: Ja, weet je, tuurlijk.
0: Ja.
2: Tuurlijk. Het waren ook wel dingetjes natuurlijk waarvan ik dacht van oh jeetje, weet je, wat heb ik gedaan. En, maar dat hebben we allemaal met elkaar uitgesproken, min of meer. En,
0: wanneer had je dat bijvoorbeeld, Mo, dat je dacht van oh jee.
2: Van de vorige keer, van
0: ja.
2: De vorige uitzending.
0: Ja?
2: Nou ja, dat het natuurlijk dat stuk liep met Mike en Denise. Dat was natuurlijk een heftig moment. En ja, weet je, dat is allemaal verleden tijd. En we hebben dat allemaal. We hebben weer een nieuw leven. We hebben,
1: met een nieuwe schoondochter erin.
2: Ja, Veerle is er nu bij en we willen het oude achter ons laten en het nieuwe gaan opstarten en gewoon verder gaan.
1: En hoe gaat hoe is jouw verbinding met Veerle? Want met Denise werd vrij heftig snel.
2: Nou, dat was heftig eventjes. Ik heb met Denise ook gewoon een goede tijd gehad, hoor. Ik bedoel, het is niet allemaal haat en nijd geweest, hoor. Dat sowieso niet. Bij Veerle gaat het hartstikke leuk en gezellig.
0: En laat je er een beetje ook?
2: Sorry?
0: Laat je haar ook een beetje de gang gaan? Zit je er niet bovenop zoals bij Denise?
2: Dat gaan jullie zelf zien. Dat moet je zelf oordelen. Ja, daar kan ik niet veel over zeggen.
1: En is zij the one, denk je, voor Mike?
2: Dat denk ik wel. Ja hoor, dat denk ik wel. Ja.
0: En wat waren dat dan voor woorden die uit de promo zijn geknipt, Mo? En wat vond je ervan dat eruit is geknipt?
2: Er is, ik zou niet weten, joh, wat er is uitgeknipt. Echt niet.
1: Er waren toch opmerkingen als jij Mike's leven wil bepalen, doe dat dan. Gevolgd door een hou je spoel afketel.
2: Je moet gewoon lekker vanavond allemaal gewoon gezellig gaan kijken. En dan ga je vanzelf verder zien hoe of wat. Ik weet het zelf ook verder niet. Ik kan alleen maar zeggen, het is leuk, gezellig. En het is reality. Dus er gebeuren altijd dingen. Mijn familie is daar eenmaal veel en hectisch. Dus ja, ga kijken, zou ik zeggen. Ja. Sowieso is vanavond heel gezellig.
1: Ik heb
2: me helemaal dubbel gelegen. En wie er niet wil kijken, die moet niet kijken. Die ons niet leuk vindt, zeg ik gewoon niet kijken. En die ons wel leuk vindt, nou ja, die moet gewoon lekker gaan kijken. Dan heb je een leuke avond.
0: Gaan wij een andere Mo zien dit seizoen?
2: Nou, dat weet ik niet. Dat moeten ze ook allemaal zelf bepalen, de mensen. Ik krijg het wel weer over mij. Joh, ik zie het allemaal wel weer wat op me afkomt. Ja, ik kan niet zeggen van ik ben leuke Mo of zo. Weet je, dat zeg je niet van jezelf.
1: Nee, dus je blijft die pittige die we kennen.
2: Ja, ik ben gewoon Mo. En wat eruit uit mijn mond komt, dat is gewoon altijd. Ja, weet je, ik ben puur, ik ben echt, ik ben geen nagemaakt iemand. Ik hou gewoon van to the point.
1: Ja, Mo, dan houdt toch wel mijn hart een beetje vast, hoor, voor dit seizoen dan weer.
2: Nou, houd je hartje dan maar
1: goed. Ik ga mijn hart helemaal
2: vast houden. Houd dat hartje maar heel goed vast.
1: Ja, ga ik
0: Mo, we gaan kijken, hoor. 8:30 SBS6 vanavond. De Hanslers, die zijn terug. En Mama Mo, dank je wel. En dikke kus aan Veerle en aan Mike.
2: Een zak popcorn erbij.
0: Goed zo. Doei.
1: Doei.
0: Het is de nieuwste Kygo.

0: Jouw stem is ook oké.
1: Lief.
0: Ja.
1: Hey, we hebben een rotte appel in het team.
0: Ja, en rotte appels die moet je ertussen uithalen. En ja, laten zien. Zo, ja, dit is rot.
1: Ja. Nou. Nou ja, en wij moeten gewoon als team zeggen, dit keuren wij af.
0: Ja, dat klopt, dat klopt.
1: Ja. Ja. Nino, die hier pas werkt, die zit nog in zijn proeftijd trouwens.
0: Nou ja.
1: Wat is er gebeurd, Nino? Kun je dat onze luisteraars vertellen?
2: Ja, ik heb geparkeerd op een plek waar ik niet mag parkeren. Mm-hmm. En dan heb ik een officiële waarschuwing gekregen.
0: Ja. Daar moeten wij wat mee als team.
1: Ja, Nino, jij zet gewoon je auto gewoon waar je wil. Hier bij 538. Terwijl er duidelijk aangegeven wordt waar je wel en niet mag parkeren.
2: Ja, maar er is nooit een plek. Dus ik moet wel ergens kunnen parkeren, toch?
1: Ja, maar dan doe jij dit dus op plekken waar dat niet mag.
2: Nou, ik dacht, ik ga het proberen voor het team. Dus ik heb het eigenlijk voor jullie gedaan. Ja. En ik ben gepakt.
1: Een officiële waarschuwing heeft hij gehad.
0: En wat weet je wat er gebeurt als je nog een keer...
2: Als ik eerlijk ben, heb ik niet gereageerd nog. Want ik dacht, nou, ik laat hem nu toch gewoon staan. Oh. Alleen...
1: Je auto staat er nog.
2: Mijn auto staat er nog, ja.
0: Oh. Wat goed, hoe krijg wat je die goed waarschuwing? In de mail?
2: In de mail, ja.
0: Oh, ja.
1: Ja, jij staat gewoon met één been sta je bij het... Sta je gewoon, sta je gewoon in een uitkering. Ja.
0: Bij HR.
1: Ook dat,
0: dikke streep,
1: ja,
0: zo.
1: Ja. Ja, we willen alle verhalen gaan verzamelen. Ja. Van, heb jij wel eens een officiële waarschuwing op je werk gehad? En waarvoor?
0: En waarvoor?
1: Ja, Nino heeft hem gehad omdat hij de auto niet goed heeft gezet.
0: Ja.
1: Maar waar heb jij een keertje een officiële waarschuwing voor gehad?
0: Zo, maar dit stuur het ons even via de app waar jij een officiële waarschuwing voor hebt gekregen op je werk.
1: Deel het met ons. We zijn heel erg benieuwd. Waar heb je een officiële waarschuwing voor gehad? Laat het achter in de 538-app of bel kan ook. 09-09-3000-538.
0: Ga je hem dan nu verplaatsen of denk je nog steeds...
2: Wat vinden jullie?
0: Ja, wel netjes, ja, toch? Ja,
2: maar
0: hij gaat
1: er. En het nieuws zo, Iris. Wat heb je mee?
3: Groot voetbalnieuws. Messi stopt ermee.
4: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut.

0: Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
0: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga je mis.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Ametropie? Nee, dat

0: is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Get ready for the OG.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Goedemiddag, het 538 weer. Vanavond en vannacht steeds droger en rond de 15 graden. Morgen eerst lokaal nog een bui. 'S Middags droger en meer zon. Het wordt zo'n 21 graden.
8: En dan de langste vertragingen. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. Auto met pech daar 17 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug 18. En de laatste lang op de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg daar 19 minuten.
9: Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met Frank en Arjen.
8: Met Miley Cyrus zometeen na Robbie Williams.

0: Millennium in de middagshow van 538. Kun jij je vinger erop leggen wat je niet leuk vindt aan Messi?
1: Dat geslof. Ik vind, en ook dat hij een beetje contact gestoord is en zo. En ik word ook gevoed, hè, mijn algoritme weet dat ik hem niet zo leuk vind. Dus dan zie ik dat fans shirtjes naar hem gooien en dat hij er echt op trapt of geïrriteerd omhoog kijkt van wie durft een shirtje naar mij te gooien. Dus dat is, I don't like.
2: Nou, nice. Goed nieuws aan voor jullie. Hij stopt na 21 jaar als international van Argentinië, heeft de superster van Inter Miami net zelf bekendgemaakt op Instagram.
0: Ik hoor de fans schreeuwen, ja, maar het is de beste voetballer die ooit heeft geleefd. Maakt het uit wat hij doet eromheen.
1: Klopt. Mensen gaan hem echt heel erg missen, maar ik ben er niet één van.
2: Zijn laatste interland was afgelopen zomer, de verloren WK-finale tegen Spanje. Het was een pijnlijke beslissing, zegt hij, maar het is tijd. Hij staat nog wel 2 jaar onder contract bij Inter Miami. Virgil van Dijk trouwens staat voor dezelfde beslissing, maar die wil pas een knoop doorhakken na een gesprek met de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez. Dat zei hij tegen de Times. Na uitschakeling op het WK zei Virgil dat het sowieso zijn laatste WK was, maar misschien dat hij het EK over 2 jaar nog wel gaat doen. Het gesprek moet wel snel plaatsvinden, want op 24 september speelt Oranje al tegen Duitsland. Het kabinet begint na meerdere keren uitstel nu echt aan de begrotingsraad. Die zou eigenlijk vanmorgen al zijn, toen werd het begin van de middag en daarna werd het toch verschoven naar vanavond. En nu lijkt het toch echt te gaan gebeuren. De eerste bewindspersonen zijn voor overleg aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. De financiële stukken voor Prinsjesdag, hè, die moeten vandaag nog naar de Raad van State. Die gaat er dan nog even naar kijken. En wat ze nou afgesproken hebben samen is niet bekend. Marius Borkhuybi die mag naar de begrafenis van koning Harald. Dat is volgende week woensdag, heeft de Noorse politie bevestigd. De zoon van koningin Mette Marit zit met een enkelband thuis, maar heeft toestemming gekregen om het terrein te verlaten voor de uitvaart.
0: En iedereen gaat natuurlijk naar die enkelband kijken nu.
2: Ja.
0: Dat moet het, ja. Hij pakt de allergrootste die hij kan vinden, denk ik.
2: Nou, hij was er net ook bij toen de kist werd overgedragen door het paleis naar een kapel van het paleis. En het is toch, als je naar de beelden zit te kijken, je kijkt gelijk naar hem.
0: Naar die enkel, ja. En zie je die enkelband zitten?
2: Nee, ik heb hem nog niet gezien. Zit onder zijn broek.
1: Nee, dat ga je niet zien. Nee.
0: Iris Duin.

0: Miley Cyrus en Flowers op 538 in de middagshow.
1: Ja, we willen even weten waar jij op je werk een officiële waarschuwing voor hebt gekregen.
0: Nou, Monique, bieg maar op.
2: Oh, heb je het tegen mij?
0: Ja.
1: Ja.
0: Waar heb jij een officiële waarschuwing voor gehad?
2: Voor het niet goed geven van plantenwater geven.
0: Je hebt de plant op kantoor geen goed water gegeven?
2: Ja.
1: Oh. Wat is er gebeurd?
0: En wat was je werk?
1: Ja.
2: Nee, ik denk, ik val maar even stil. Dan. Ik was leidinggevende aan het secretariaat en office management en facility management. En onderdeel daarvan was zorgen dat... we hadden het contract opgezegd met de groenvoorziening. Dus dat deden we zelf. En dat lag bij het secretariaat.
1: En wat ging er mis?
0: Welke plant heb jij dood laten gaan, Monique?
2: Ja, mijn collega. Ik niet zelf, maar ik werd erop aangesproken. En dat moet ook, hè, als leidinggevende, daar niet van. Ze zijn niet, ja wel, een palmboom waarvan zij zeiden dat dat stik veel geld kostte. Ja. En, dat
1: maar
2: hebben
1: je
2: wij,
1: te veel water gekregen of was verwaarloosd?
2: Nee, te weinig. Ze vonden te weinig.
0: En werk je er nog steeds, Monique, of was dat de druppel? Nee, oké. Okay, ja.
2: Nee, dat was niet de druppel. Nee.
0: Leuk,
2: ik heb er
0: Monique.
2: Nog wel lang gezeten, maar ik vond het echt onzin.
1: Ja.
2: Ik denk, ja.
0: Dank je wel voor het inbellen.
2: Ja, graag gedaan.
0: Doei. Ilse?
3: Ja?
0: Waar heb jij een officiële waarschuwing voor gehad?
3: Voor fraude.
1: Doe maar.
0: Dat mag ook niet,
3: doe maar. Nee, dat mag niet. Nee. Ik werkte in de ouderenzorg schoonmaak. En ik werkte al heel lang bij die mevrouw. Ik denk wel een jaar of drie. En met kerstkoekjes en zegeltjes uitwisselen van de supermarkten en zo. Dat soort contact.
1: Ja.
3: En toen was ze een keer ziek. En toen zei ze, nou schrijf je 2 uurtjes maar even op. Dat maakt niet uit. En toen heeft ze me daar later mee op het werk mee aangegeven.
1: Oh.
3: Ja, dus toen moest ik...
1: Ja.
3: Maar toen moest ik bij nog een loeder komen op het werk. Die mij dus die officiële waarschuwing ging geven.
0: Oh.
3: Nou ja, dat was helemaal drama.
0: Dat geloof ik. Ilse, dank je wel. Marjon?
4: Ja, goedemiddag.
0: Waar heb jij een officiële waarschuwing voor gehad?
4: Nou, ik zou je zeggen, het is eigenlijk geen officiële waarschuwing. Ik heb er gewoon een dikke vette bekeuring voor gekregen.
1: Wat dan?
4: Ik heb volgens de politie, de burgemeester, beledigd op Facebook.
1: Och, nee toch?
0: Of wat heb je gezegd dan?
4: Dat was met de coronatijd, toen in januari mochten we weer... mocht je naar de brasserie, je mocht naar de kroeg tot 6 uur.
1: Mm-hmm.
4: En, maar overal stond de handhaving en er werden natuurlijk foto's van gemaakt. En toen had ik gereageerd op die foto's van... joh, dat hadden we in 40-45 ook.
0: Oeh.
4: Dat waren de verraaiers, ja. Mm-hmm. Maar afijn, ik had dat verhaal gedaan in februari. Ja. Of in januari. En in mei kreeg ik een brief van de politie of ik even langs wilde komen.
0: Ja.
1: Kan snel gaan dan, hè?
0: Nou.
1: Ja.
0: Marcel?
5: Hi.
0: Wanneer kreeg jij een officiële waarschuwing?
5: Een dood vogeltje. Dat was wel heel erg.
1: Leg eens iets meer uit.
5: Ik had een van de medewerkers in mijn team, die had een kanarie. En op een ochtend komt ze huilend op het werk. En ik zeg, joh, wat is er aan de hand? En ja, er is eentje dood. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, mijn vogeltje is dood.
1: Ja.
5: En ja, daar reageer ik dan met mijn volledige empathisch gevoel op. Zo van, ah joh, het is maar een vogel. Hier heb je 10 gulden, want dat was nog in de guldentijd. Ik ga er een nieuwe kopen.
1: Oh.
5: Toen kon ik gelijk op het matje komen.
1: Marcel.
0: Oh, lachen, Marcel. Je hebt er niet lang meer gewerkt?

0: David Guetta en Save Me Tonight hier op 538 in de middagshow. Het is bijna 6 uur, Iris. Wat heb je mee voor ons persoonlijk?
1: Ja, witte rook in Den Haag. Er ligt eindelijk een begrotingsakkoord.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

0: thuis. Radio 538. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
2: Echt serieus?
5: Oh,
2: wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Deze week in de bonus, alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Joehoe!
10: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
11: Mike!
10: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
16: Nu halen, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow.
18: Kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
0: 538 Nieuws.
20: 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De coalitiepartijen zijn eruit, er ligt een begroting. Vanavond gaat het kabinet erover praten. En de eerste ministers zijn al gesignaleerd bij het ministerie van premier Jetten. Het is allemaal op het laatste nippertje, want vanavond moet de begroting nog bij de Raad van State liggen. Die gaat het namelijk nog checken voor Prinsjesdag. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis heeft via Giro 6868 al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald. Opnieuw zijn er een paar mensen veroordeeld die bijna een jaar geleden betrokken waren bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Een protest tegen het asielbeleid liep toen helemaal uit de hand. Er zijn nu 3 mannen veroordeeld. 2 kregen 3 maanden cel voor onder meer het vernielen van een politieauto. Nummer 3 kreeg een taakstraf. En Argentinië moet het voortaan doen zonder Lionel Messi, want hij stopt als international. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Het is volgens Messi geen verlies voor het voetbal dat hij stopt, want er komen geweldige jonge spelers aan die het verdienen om op zijn plek te staan. Krijg je nog het weer steeds droger en rond de 15 graden vannacht. Morgen eerst lokaal een bui, 's middags droger en meer zon en zo'n 21 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
9: Dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid 14 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. Auto met pech daar 14 minuten. En de laatste op de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 16 minuten.
20: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
21: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone. 538.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf volgende week maandag.
2: De 90s en Zero's op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
4: Show, Phil Collins, Can't Stop Loving You zo direct. Ook de Rasmus. Nou.

0: Christmas en In the Shadows op 538 in de middagshow. Nou, er is witte rook in Den Haag.
1: Ja, ik moet altijd even mijn best doen om dan heel blij te zijn. Want ja.
0: Nou ja, Prinsjesdag komt eraan. Dat is natuurlijk, worden de plannen altijd gepresenteerd van het kabinet.
1: Maar geld,
0: ja,
1: gaat over het geld.
0: Nou ja, de begroting moet natuurlijk rond. Ja. Maar ja, dat is moeilijk met een minderheidskabinet. Ja. Maar het is zowaar gelukt. En dat is op het...
1: Het nippertje, ja.
0: Op het nippertje. Zo. We gaan even bellen met verslaggever Jeannot van Beurden. Jeannot, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Hey, dat zal een opluchting zijn in Den Haag.
2: Nou, ook voor mij, want ik heb de afgelopen tijd veel voor een deur gestaan en niemand kunnen spreken. En nu eindelijk zijn ze inderdaad eruit, althans bijna helemaal. De coalitie is het eens geworden over de begroting. En nu, op dit moment, zijn de ministers naar binnen gegaan op het kantoor van Rob Jetten. In de Treffenzaal, zo geheten. Daar komt nu een extra begrotingsraad bijeen. En daar gaan ze een klap hierop geven. En dan is de vraag hoeveel er straks uitlekt. Of dat het echt wachten wordt tot Prinsjesdag. Dat we ook echt duidelijk hebben, ja, wat die plannen nou zijn geworden.
1: Kan het toch misgaan in dat kamertje?
2: Nou, ik denk dat als er nu iemand zijn hand opsteekt en zegt, ik ben het hier niet mee eens, dat ze zeggen, is goed, maar dan ga jij naar huis en dan zoeken we een ander. Want ze hebben hier zo lang over gediscussieerd. De deadline was eigenlijk afgelopen vrijdag. Van tevoren werd ook gezegd, dat gaan we gewoon halen, dat gaat helemaal lukken. Nou, dat werd toen niet gehaald. Toen werd er gezegd, nee, maar we hebben ook gewoon nog tot maandag, we gaan het weekend door. Nou, toen was het idee om dat gisteravond af te ronden. Dat is toen ook niet gelukt. Tot 2 uur 's nachts doorgegaan. Vanmorgen om 9 uur zijn ze weer begonnen. Wilden ze eerst om 10 uur klaar zijn. Lukte niet. Toen om 11 uur, toen om 1. Nou goed, het is nu 6 uur en het is nu dan eindelijk gelukt. Dus ik denk dat er niet heel veel protest meer gaat komen. Al weet de minister zelf helemaal nog niet wat er met hun begroting is gebeurd.
1: Maar geeft het jou vertrouwen of denk je is paniekvoetbal?
2: Nou, er is wel echt heel hard tegen hard overlegd en gediscussieerd. Wat ik vooral interessant eraan vind is, er is nu dus met bloed, zweet en tranen een begroting tot stand gekomen. Maar er is helemaal geen meerderheid voor. Want er is een minderheidskabinet. Die moeten dus nog steun krijgen van in ieder geval een aantal oppositiepartijen. Maar door al dit gesteggel tussen die 3 coalitiepartijen zelf hebben ze helemaal die steun bij de oppositie nog niet kunnen krijgen. Daarbij is nu de vraag wat ze hebben gekozen voor begroting. En of het dan dus makkelijk wordt om Pro met Jesse Klaver aan boord te krijgen. Of juist Ja 21 SGP. Het is allemaal nog maar onzeker of er überhaupt een meerderheid gaat komen. En waarschijnlijk de troonrede die de koning gaat voorlezen is dus ook nog zonder steun van de Tweede of Eerste Kamer.
0: Hoe kan het dat we inhoudelijk zo weinig weten, Jeannot?
2: Ja, dat komt natuurlijk omdat iedereen de kaken op elkaar houdt, omdat ze er wel nog uit willen komen. Als je veel hoort, is dat meestal een teken dat het nog slechter gaat. Dus in die zin dat het nu redelijk stil is gebleven, is dan nog positief. Dan wilden ze dus nog geen kabinetsval. En daarbij is het natuurlijk ook allemaal heel gevoelig. Ze moeten officieel ook de kaken stijf op elkaar houden tot Prinsjesdag. Omdat dan pas de begrotingsplannen echt uit mogen komen.
1: Hoe liepen ze naar binnen? Hoe liep ze door die deur heen? Zag je ze met opgeheven hoofd, lichte tred naar binnen wandelen of toch een beetje zenuwachtig?
2: Nou, ze hadden denk ik 1 opdracht meegekregen en dat was houden kaken stijf op elkaar. Zeggen ook voor de camera's nu maar niks. Ik dacht, yes, ik zie eindelijk Dylan Jesselgus, de hoofdonderhandelaar natuurlijk van de VVD. Mijn best gedaan om een vraag te stellen, maar ik kreeg geen blik. Liep zo naar binnen, ook de andere collega's van de pers niet. Dus ja, dan sta je daar toch weer voor niks. Maar goed, gelukkig nog een andere onderhandelaar van D66, Eelco Ereburg. Die gaat ook over financiën, maar dan over de belastingen die we allemaal betalen. Die was heel opgetogen, die zei, ja, er is wel stevig gediscussieerd, maar het is zo mooi dat we er dan uitkomen. Die stralen alleen maar optimisme uit natuurlijk.
0: Wie komt hier nou als grote winnaar uit, denk je, Jeannot?
2: Ja, dat is dus eerst even kijken wat straks de inhoud is. Maar ik denk dat het kabinet als geheel hier als verliezer uitkomt. Want ze begonnen nog minder dan een jaar geleden aan deze rit met de woorden van nieuwe politiek, samenwerken. We willen compromissen sluiten en over onze ego's heen stappen. Ja, als je dan zelf zoveel extra tijd nodig hebt om eruit te komen. En wat we wel weten is dat daar dus ook echt wel flink gediscussieerd is. En dat het hard tegen hard is geweest. Ja, dan geeft hij zelf natuurlijk absoluut niet het goede voorbeeld.
0: Hey, nog even richting die Prinsjesdag. Want hoe ziet het er verder nu uit? Want nu al moet alles doorgerekend worden.
2: Ja, dat is eigenlijk waarom die deadline zo strak was. Volgens de wet moet die begroting uiterlijk 1 september bij de Raad van State liggen. Nou, de Raad van State moet dat dan allemaal gaan controleren, zodat met Prinsjesdag, daar hebben ze 2 weken de tijd voor, dat er eigenlijk een beeld is van hoe goed die plannen wel of niet zijn. Nou, dat gaat nu gebeuren. Ondertussen is de vraag of ze dan in de tussentijd wel al gaan proberen de oppositie erbij te krijgen, of dat het echt wachten is tot Prinsjesdag en dat die hele wedstrijd daarna begint. Want ja, het is dus, zoals ik al zei, nog steeds zoeken naar een meerderheid. Het wordt een heel spannend najaar.
0: En allemaal kort dag. En dan moet de koning zich ook nog inlezen. Of is dat, allemaal te plekken?
2: Rob Jetten is net even langs geweest. Daar had hij ook nog tijd voor. Op spoedbezoek.
0: Moest hij op audiëntie komen of hoe werkt het?
2: Nee, dat
0: moest
2: elke gewoon maandag praten. Laten ze even bij.
1: Okay.
2: Maar goed, nu was er natuurlijk extra veel te bespreken.
0: Ja. Nou, witte rook, goed nieuws. Chano van Beurden, dank je wel.
2: Alsjeblieft.

0: Here's My Husband in de middagshow van 538. Het is bijna 6:30, we hebben nieuws zometeen, Iris. En wat heb je mee voor ons?
1: Nou, eerste geluiden over wat er nou in dat begrotingsakkoord staat. Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
3: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
10: Hup, hup, dames!
9: Waaraan alles wordt getwijfeld.
11: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
9: Behalve aan de liefde.
10: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uitgekozen!
9: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
16: Nu halen, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu...

0: ultra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Goedenavond, 538 weer. Vanavond en vannacht steeds droger en rond de 15 graden. Morgen eerst lokaal nog een bui, middags droger, meer zon. Het wordt zo'n 21 graden.
4: En er zijn geen vertragingen.
5: Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met Frank en Arjen.
4: Topic, sorry papa, die hoor je zo direct. Eerst Keen, Somewhere Only We Know.
6: Radio 538.
5: Vanaf volgende week maandag, de 90s en zeros, top 538.
7: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: En sorry papi op 538 in de middagshow. Nou, witte rook. Dinsdag is veilig, jongens.
1: Dus het is wachten op het lekken van wat erin ze is. Ze staat in
0: Zet de hekken maar neer in Den Haag.
1: Juist.
0: De koning gaat gewoon die troonrede voorlezen. Ja. Want witte rook, we hebben de plannen kunnen gemaakt worden.
2: Ja, echt na dagen van moeizame onderhandelingen zijn ze er eindelijk over uit. D66, CDA en VVD zijn het eens geworden over de begroting. Het is allemaal op het nippertje, want vanavond moet het naar de Raad van State. Die gaat het dan nog checken voor Prinsjesdag. Steun in de Kamer is er nog niet, want er is nog geen deal met de oppositie. En nu, ja, het is bijna traditie, hè, dat het dan ook uitlekt al voor Prinsjesdag.
0: Nou, we weten vrij weinig, hè?
2: We weten nu vrij weinig. Ja. We weten wel dat CDA en D66 de begroting eerst terecht vonden, want die hopen op steun van Pro. En volgens de eerste geluiden is er in de plannen dus iets meer rekening gehouden nu ook met Pro, bijvoorbeeld op sociale zekerheid. Dat is namelijk een belangrijk punt van de linkse oppositiepartij. Ander nieuws dan. Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter vindt wel dat hij een obsessie had met het koningshuis, vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek schizofreen en wil daarvoor behandeld worden. Pathé had deze maand met 1,75 miljoen bezoekers de beste maand ooit. En dat is vooral te danken aan de populariteit van de films The Odyssey en de nieuwe Spider-Man film.
1: Heb je wel gezien, The Odyssey?
0: Nee, nog niet. Jij?
1: Nee, nog niet.
0: Maar ik vind het wel heel goed nieuws. Want het is toch leuk dat er gewoon, dan kunnen er ook gewoon films gemaakt blijven worden.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Als we die blijven zien.
2: Maar er waren ook veel mensen die de bioscoop vooral gebruikten om de hitte te ontlopen. Want die gingen lekker in de airco zitten. Ja. Leuk nieuws voor onze collega Armin van Buren. Hij is namelijk genomineerd voor een publieksprijs van de Edison Klassiek. Vorig jaar maakte hij namelijk een album met alleen maar pianostukken. En hij wil hem heel graag winnen. Hij roept namelijk zijn fans op om hem op hem te stemmen.
0: Dan gaat hij winnen ook. Die man heeft 80 miljoen
2: volgers. Ja, toch.
0: Ja.
2: En hondenbaasjes die onderschatten het geld dat ze kwijt zijn aan hun hond.
0: Ah, nou, we hebben een toekomstig hondenbaasje natuurlijk.
2: Ja, nou, daarom.
1: Ja, we zitten er dicht tegenaan.
0: Ja.
1: Ik. Taak iets minder, geloof ik. Maar ik denk wel later een hond komen.
0: Maar ben je bezig met ook wat het kost?
1: Nee.
0: Nee. Nou, hou je vast.
2: Een hond kost over zijn of haar hele leven ongeveer 20.000 euro.
1: Hoi.
2: Ja, dat is...
1: Ja. Dat is zonder medische kosten of zijn die dan al erbij inbegrepen?
2: Nee, met. Dat is met medische kosten.
1: Dat scheelt al.
0: Daar ga je taken niet mee over steken.
1: Dat is één antibiotica-kuurtje, 20.000.
0: Ja.
2: Nou, maar dat is echt zo.
1: Ja.
2: Een medische behandeling of een operatie kost zo echt meerdere duizenden euro's, zeg maar. Bijna 80% van de Nederlanders had het niet zo hoog verwacht, blijkt het onderzoek van overstappen.nl. De meeste mensen denken dat ze minder dan 15.000 euro kwijt zullen zijn. En een derde denkt zelfs de helft.
1: Ja, dat dacht ik ook eigenlijk.
0: Overstappen.nl?
2: Ja, dat is een vergelijkingswebsite.
0: Oh, ik dacht
2: die heeft
0: dat
2: hier onderzoek naar gedaan.
0: Dat zijn mensen die een hond hebben gekocht die willen overstappen.
2: Oh.
0: Dat niet.
2: Nee.
0: Oh, gelukkig. Iris Duik.
2: Graag gedaan.
0: 538 in de middagshow. Dua Lipa nu.

0: wij zijn allebei echt grote Dua Lipa fans.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Echt, Dua Lipa is heilig, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat heb ik ook. Ik zat op Instagram en er is daar een gast en die zegt... Dua Lipa heeft nog nooit een liedje zelf geschreven. En die heeft nu het bewijs geleverd, moet je horen.

0: En nu? Wat is je gevoel nu?
1: Nou, dat wij heel snel op die Tate McRae boot moeten springen.
0: Oh, ik ben erbij.
2: 538. Favorite.
3: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
4: Direct, my friend.

0: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
1: En op de camping in Frankrijk.
0: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 50.

0: do.
1: LibreViewerken.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR!
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting.

0: Playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl. Verdient het.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: 538 Nieuws.
15: 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Iris Schuts. Ministers praten nu over de begroting van volgend jaar. De coalitiepartijen hebben eind van de middag eindelijk een akkoord bereikt over de financiën. Dagen later dan gepland. En daar baalt justitieminister Van Wil ook van.
17: Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee. En voor de uitschaling van de politiek is het ook niet vrij.
16: De Raad van State moet de begroting vanavond nog binnen hebben. En op Prinsjesdag worden de details dan bekendgemaakt. De nieuwe Noorse koning Haakon zal morgenmiddag de eed afleggen voor het parlement. Haakon volgde vrijdag zijn overleden vader Harald op als koning van Noorwegen. Kroonprinses Mette Marit en hun dochter kroonprinses Ingrid Alexandra zijn er ook bij. Zij zal de eed schriftelijk afleggen en ondertekenen. ChatGPT is eigenlijk een grote zoekmachine. Dat vindt de Europese Commissie. Daarom moet het voortaan voldoen aan strengere regels die gelden voor grote techbedrijven. Ook de platforms Roblox en Reddit krijgen ermee te maken. Ze moeten meer doen tegen illegale content en hun gebruikers beter beschermen. En Lionel Messi die stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt vanmiddag. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over om te stoppen. En de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK, maar ook 2 keer de Copa America. krijg je nog het weer, steeds droger en rond de 15 graden vannacht. Morgen eerst lokaal een bui, 's middags droger en meer zon en zo'n 21 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: Iris, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
15: rustig.
6: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 echt weer, het hectometerpaal 222,9. A4 Belgische grensbergen op Zoom 245,8. En de A6 en Lord Lelystad 83,7. A6 verderop Lelystad Muidenberg 62,3. En de A10, dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3. A12 Maarn-Ede 83,1. A16 Dordrecht Breda 49,9. En de andere kant op A16 Breda Dordrecht 51,7. A27 Hilversum Almere 108,5. A28 Hogeveen Assen 154,2. Verderop de A28 Meppel Zwolle 99,5. En de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20,4. A50 Apeldoorn Zwolle 209,4. A58 Bergen op Zoom Goes 140,7. Verderop de A58 Vlissingen Goes 161,6. En de laatste weer verderop die A58 Breda in de richting Tilburg op de rem bij 47,2.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
19: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: With the OG's.
5: Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met vanaf volgende week maandag.
5: De 90s en Zero's op 538.
6: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
4: Heb je een verzoekje vanavond waar je eventjes zin in hebt? Dit is je moment. Spreek hem in rechtsbovenin in de app van...

Teddy Swims en Mr. Know-It-All bij 538. Goedenavond, Floris hier. Verzoekjes zijn welkom rechtsbovenin in de app van 538. Daar word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon even ingedrukt, kun je dus even inspreken waar je zin in hebt. Abdel.

0: Smith en Stargazing bij Radio 538. Wel leuk, ik kreeg een appje binnen. Een gesproken berichtje van Caro met een verzoekje. Kom maar door.
1: Ja, ik natuurlijk. Wat wil je horen? Shake it off. Daar heb ik zin in. Shake it off. Shake it off. Maar hij is leuk.

0: Aston bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een aandoenlijke bericht vandaag op Instagram over een oud echtpaar uit Engeland. Die zijn 70 jaar getrouwd. En die vieren dat op een hele bijzondere manier. Het heeft iets te maken met rubber. En nee, viezerik, niet dat rubber. Wat het wel is, sowieso.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
2: Hey, geweldig. Dankjewel.
1: Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e van
4: aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe

0: En standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders ga je mis.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
19: Loco.
20: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
21: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
23: Welkom thuis bij Radio 538
24: met Floris Molenaar.
25: En over 4 minuten hoe een oud echtpaar in Engeland voor verbazing zorgde. Radio
23: 538. Vanaf volgende week maandag de 90s en Zero's top 538.
24: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je

0: Jonas Blue en Malieve Edge of Desire. Wat is het duurste dat je ooit hebt gekocht?
1: 538.
0: Ja, misschien heb je wel een duur horloge gekocht ooit. Misschien was het een broodje beenham in Amsterdam. Dat tikt ook wel aan tegenwoordig volgens mij. Voor mij is het mijn auto. Ik heb wel met een lening. Bij mijn ouders heb ik hem gekocht. Dus mijn ouders hebben het geld geleend. Dus ik ben al jaren bezig met terugbetalen. Dus stukje bij beetje is het steeds meer mijn eigen auto. Maar wel een dure uitgave. Is toch iets waar je een herinnering aan hebt. Misschien herken je het wel. Het kan trouwens ook zijn, andersom, dat je eigenlijk iets koopt om wat te vieren. Omdat er eigenlijk iets is. En dat je dan zegt, ja, hey, we gaan eens even wat, we gaan eens even wat leuks kopen. Nou, dat deden een mevrouw en meneer uit Engeland. Mevrouw en meneer Evans, een echtpaar dus uit Engeland. 92 jaar oud zijn ze allebei. Ik zag dat op Instagram vandaag. En die zijn 70 jaar getrouwd. Dat is ook even bizar trouwens, hè. 70 jaar getrouwd. Bedenk dat eventjes. Dat is lang, hè? Dit echtpaar Evans wilde dat toch even vieren, dat 70-jarig huwelijk. En dus besloten ze om een nieuwe auto te kopen. Maar niet zomaar een auto. Ja, ze hadden ook geen lening bij hun ouders. In dit geval, die zijn er waarschijnlijk niet meer. Nee, ze kochten een Porsche 911 GT3. Dat is voor een bedrag omgerekend van ponden naar euro's ongeveer, ja, zo'n 330.000 euro. 70 jaar samen, 92 jaar oud en dan gewoon een hele dure sportwagen kopen. Waarom ook niet eigenlijk, hè? Dik in de 90 even een nieuwe auto kopen. Zo zie je maar, hè? Ben je 70 jaar getrouwd, dik in de 90 en dan nog steeds lekker een ritje maken samen. Heerlijk.

0: Leuk is, jij bepaalt mee over datgene wat er in de lijst komt te staan. 538.nl, daar geef je je favorieten door. En ja, mocht je nog wat inspiratie nodig hebben of je hebt zoiets van, oh, wacht eventjes. Ja, maar als dit hoog in de lijst staat, dan hebben ze mijn favorieten nog niet gehoord. Zullen we even een tussenstandje doen? Momenteel, crisscross door de lijst en de top 3 komt ie.
1: De 90s en Zero's top 538. Tussenstand.
2: 387.
0: Op dit moment voor Snap en The Power.
2: 166.
0: Kevin Little en Turn Me On.
3: Let me hold you, come caress my body. You got me going crazy. Turn me on, turn me on.
1: En dit is de top 3 van dit moment.
2: 3.
0: Op dit moment Linkin Park en In The End.

0: Martin Garrix en U2 Fireflies bij Radio 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik las een bizar verhaal, ook weer vandaag. 8 jaar de cel in, omdat je pizza hebt besteld. Het kan echt, en het kan bijvoorbeeld een Poolse jongen van 23 gebeuren. Het hele verhaal hierachter, hoor je zo.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.

0: gewoon thuis. Bij Radio 538.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
11: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
10: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: 538 Nieuws.
13: 8 uur.
14: Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op 538.
15: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A6 en Emmeloord Lelystad, hectometerpaal 83,7. A10, dat is de ring Amsterdam. Diemen richting de Zeeburgertunnel, 11,3. A12, Maarn-Ede, 83,2. En de A16, Dordrecht-Breda, 49,9. A28, Meppel-Zwolle, 99,5. Verder op de A28, Zwolle-Amersfoort, 59,6. A44, Wassenaar-Nieuw-Vennep, 20,4. A50, Apeldoorn-Zwolle, 209,4. En de A58, Bergen-op-Zoom-Goes, 140,7. Laatste voor nu, verder op de A58, Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161,6.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: 538. Welkom thuis.
12: thuis bij Radio 538.
4: Met vanaf volgende week maandag.
12: De 90s en Zero's op 538.
4: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
15: Een man uit Polen gaat mogelijk de gevangenis in door pizza's. Het bizarre verhaal erachter hoor je over 6 minuten.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Ben jij een pizza-liefhebber?
1: 538. Doris Molenaar.
0: Ja, och, als ik er alleen al aan denk, joh. Het water loopt me in de mond.
2: Heerlijk.
0: Oh, lekker een pizzaatje. Meestal zo eentje met ham en champignon. Volgens mij heet die de capricciosa, noemen ze hem in Italië altijd. Oh, die vind ik zo lekker. Oh, het water loopt me in de mond. Mijn weegschaal is er wat minder dol op, dus ik moet er wel een beetje mee uitkijken. Maar op zijn tijd, pizzaatje wel lekker, toch? Ja, wat dat betreft, zou je misschien, als jij ook een pizza-liefhebber bent, zou je het best lekker vinden om in Polen te wonen. Waarom nou? Er is een 23-jarige Pool, die loopt de kans om tot 8 jaar de gevangenis in te gaan, omdat hij op, zeg maar, honderden verschillende willekeurige adressen in Polen, zonder dat de bewoners daarvan wisten, pizza liet bezorgen. Hij had gewoon heel random, ging hij gewoon een pizza bezorgen en dan het adres ergens in Polen invullen. Hij heeft inmiddels zo'n 300 pizza's besteld dus, bij andere adressen, waarde van ongeveer 8500 euro. Maar ja, dat is natuurlijk wel vervelend. Zijn gewoon, als je er eens een pizza bij je bezorgd hoort, terwijl je niet besteld hebt. Dus eigenlijk is het een vorm van overlast. Dus de man is ook aangeklaagd. De politie heeft de apparaten inmiddels in beslag genomen en onderzoekt ook nog van, ja, wat was eigenlijk het motief? Waarom deed hij dit eigenlijk? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag natuurlijk. Het ding is wel, door die overlast, ja, kan hij dus veroordeeld worden in totaal tot 8 jaar cel. 8 jaar de cel in. Dat is best lang wachten. En dan nog even wachten. En dan nog even wachten.
3: Pizza! Pizza! Oh, pizza!
0: Ja, dat inderdaad.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
4: Sienna Spyro. Great Expectation.

bij Radio 538. Morgenochtend om 9:45 in de ochtendshow weer een nieuwe ronde. Win it in a minute. Met morgen een minuut lang jouw kans op een Nespresso koffiemachine. Dat is lekker zeg, hé. Morgenochtend dus 9:45 in de ochtendshow.

0: Jonas Brothers en Marshmello, Leave Before You Love Me bij 538.
1: Floris Loekerliedjes.
2: Floris Loekerliedjes.
0: Ja, heb je dat wel eens dat je de nummer hoort en dat je denkt... Hey, wacht eens eventjes, dit lijkt op een ander nummer. En vanaf dat moment, als je weet welke twee dat zijn... kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Doen we ook elke week in Floris Loekerliedjes. En het leuke is, ook de 538-hit die je zo meteen hoort... is een Loekerliedje. Lijkt namelijk heel erg op Robert van Hemert en Donny. Moet dat nou, gaat dus even om dit stuk goed luisteren.
3: Ben niet eens hersteld.
0: Ja, dat stukje piano aan het begin. Welke dit is, hoor je zo.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid... biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. Om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis.

0: Niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Deze week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas.

0: mensen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Welke 538-hit lijkt op dit stukje van Robert van Hemert en Donnie Moet dat nou?
8: Ben niet eens hersteld
7: ja,
8: van gisteren.
7: Dat hoor je over 6 minuten.
9: Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met Floris Molenaar.
7: En met deze dikke ramknaller van Sickness X. Super String is hier.
11: Radio 538.
9: Vanaf volgende week maandag. De 90s en Zero's top 538.
10: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Rosa en Magnetic, maar waar lijkt dit stukje op? Ja, dat is de grote vraag.
1: Floris, Lookalietjes.
2: Floris, Lookalietjes.
0: Heb je dat wel eens? Dat je een nummer hoort en dat je denkt, wacht even, wat je hoort, dit is toch een ander nummer? Dat het lijkt op een ander nummer. En vanaf het moment dat je weet welke twee nummers op elkaar lijken, kun je nooit meer naar de ene luisteren zonder dat je aan de andere denkt. Nou, dat is precies het concept van Floris Lookalietjes. Op zoek naar zoveel mogelijk nummers die op elkaar lijken. Doen we ook elke donderdagmiddag om 5:38 op mijn TikTok, Floris.Molenaar. Dus Floris.Molenaar op TikTok voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Lookalietjes. En het leuke is, dat kunnen ook die van jou zijn. Mocht je er ook twee hebben waarvan je zegt, dit lijkt op elkaar, drop ze even in de comments onder een van de video's. Kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereldkunde gaan maken. Zo ook de 538 die je net hoorde. De Bauza en Magnetic is een Lookalietje. Dit stuk. Lijkt dus heel erg op Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou?
3: Ben niet eens hersteld van gisteren.
0: Goed hè, ja, dat pianootje. 100%. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok. Floris.Molenaar vind je dus elke donderdagmiddag 5:38. Twee nieuwe.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Misschien heb je het zitten kijken het afgelopen weekend. Het programma De Beste Zangers, dat heeft de nodige tongen losgemaakt. En het leuke is, dat werd een aantal weken geleden al voorspeld in de 538-avondshow. Dylan, jij bent er alvast?
1: Ja, zeker. Yves Berendsen en Busy waren toen te gast. Die zitten in dit seizoen van Beste Zangers. En die zeiden, we gaan iets meemaken, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dat gebeurde in de eerste aflevering en daar moeten we het zo meteen even over hebben.
0: Nieuwe 538-avondshow, Bas en Dylan in de startblokken. En dit is de nieuwe Roxy Dekker.

0: en langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en

0: alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
6: 50.000, wat verdikken me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 9 uur.
10: Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jette, nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jette vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaar gewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. En mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op 538.
11: Tel verkeer zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers, die heeft Dylan.
12: Op de A6 te beginnen tussen Emmeloord en Lelystad bij 83,7. Op de A6 tussen Lelystad en Muiderberg bij 62,3. En op de A15 tussen Rotterdam en de Maasvlakte bij 53,2. En nog eentje gemeld bij 45,0. A28, Hogeveen-Assen, 153,6. Op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 99,5. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59,6. A44 was er naar Nieuw-Vennep, 20,4. Op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij 209,4. En op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161,6. Nog eentje op de A58 tussen Goes en Bergen op Zoom bij 141,0. En de laatste voor nu op de A73 tussen Venlo en Echt bij 22,8.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
14: Manutan.
13: Bestel op manutan.nl.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. 538.
19: Welkom thuis bij Radio 538.
20: Met vanaf volgende week maandag
19: de 90s en zeros op 538.
20: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
11: Zijn we, het is 4 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
12: Zometeen Ella Langley en Choose in Texas.

0: 538, je hoorde Martin Garrix, Smile.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Ja, ja, zijn we. Het is een gloednieuwe avondshow, 10 minuten over 9. Welkom.
2: Ik heb mij zo zitten verkneukelen om beste zangers. Het is een van mijn favoriete programma's. En een aantal weken geleden waren Busy en Yves bij ons te gast. Busy en Yves Berendsen. En die zitten in dit nieuwe seizoen van Beste Zangers. Nou, mocht je het programma niet kennen, kan ik me bijna niet voorstellen. Maar het zijn, nou, wat is het? 8 zangers, zangeressen. En die gaan nummers van elkaar kofferen. Dat is een beetje het ding. En in de eerste aflevering was Clouseau de gast. Ja, en dan gaan al die gasten die gaan dan nummers van Clouseau kofferen. Maar Busy zit daar dus in. Ja. En kijk, we kennen Busy allemaal als, nou ja, toch een beetje, ja, alles krijgt een beetje, als iets een Busy sausje krijgt.
0: Wordt goor.
2: Het wordt een beetje viezig. Ja. Hoor, een beetje, ja, de vrouwen die beginnen te gillen, weet
0: zeker.
2: Je wel.
0: Zeker, ja.
2: Nou, Busy ging Anne kofferen. Van Clouseau. Luister even mee, we hebben een stukje. Anna.

0: fantastisch.
1: Maar hij was dus pas geleden bij ons de gast. En toen vroeg ik aan hem van, ja, is dit wel te doen? En toen zei hij, ja, nee, ja, je kan niet alles een busy sausje geven. Dus ik heb een beetje ja, andere kant van mezelf laten zien. Ja, ik heb bij sommige dingen ook wel een klein busy sausje. Nou, dat was echt
0: aflevering 1.
1: Het allerdikste busy sausje. Ik heb nog nooit zo'n dikke busy saus gezien.
0: Ja, ik vind
1: als deze. Het was echt geweldig.
0: Maar het mooie is dat de dingen ook echt hits worden hieruit. Hè? Ik heb ja. Vorig jaar...
1: Het duurt te lang, van Davina Michel is natuurlijk de allergrootste. Ah, ja. Ja.
0: Dat inderdaad. Maar vorig jaar deden Akda en de Munnik mee. En daar deden ze liedjes van Snelle, van Bente. En, ik heb dat echt veel geluisterd, omdat het gewoon zo goed is.
1: Overigens deed Yves Verlangen van Clouseau, wat ook een geweldige plaat is. Maar ja, Busy won ook de aflevering. Ze moesten aan het einde van de aflevering, moest Clouseau iemand kiezen. Ja, en ik had denk ik nog nooit van mijn leven verwacht dat Clouseau Busy zou aanwijzen als de winnaar van hun koffers.
0: Totaal niet.
1: Ja, geweldig. Maar ik had dus vanmorgen, waren wij vroeg op pad voor de ochtendshow om koffie te schenken langs de snelweg. En toen hoorde ik dat de ochtendshow hem gedraaid had. En toen dacht ik, ja, dan kunnen wij ook.
0: Maar dan staat hij dus in de grote 538-computer.
1: Ik heb hem in jouw playlist gezet, mijn lieve vriend.
0: Nou, dat vind ik heel leuk. Maar zeg maar, wil je eerst nog wel even, echt even het Bas en Dylan liedje? Of zeg je, we gaan meteen
1: Doen we eerst even het Bas en Dylan liedje
0: natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus alweer tijd. Voltertje.

0: denkt bij jezelf van ja, dit is toch een beetje gek in het begin. Maar dit heeft gewoon al 2 miljoen views online. Dit scoort de pannen van het dak. Ik heb dat fragmentje. Ze vertelt natuurlijk dat Busy en Yves Beerens bij ons te gast waren. Pas geleden hadden we het over beste zangers met Busy. Luister even mee. Kijk, het is voor anderen heel lastig om jouw repertoire te doen, denk ik. Maar ik denk dat het nog lastiger is om bijvoorbeeld het repertoire van Yves te verbusyen eigenlijk.
1: Nee, 100%. Het was echt wel een ver van mijn bedshow. En ik dacht ook aan de ene kant van, moet ik het nou allemaal een soort van reggaeton beat geven?
0: Ja.
1: En dan het is een kans om een andere kant van mezelf te laten zien. En die heb ik ook aan Yves laten zien.
2: Ja, dat maar. De achterkant.
0: Ja. Ah, dan is het Yves wel gelegen om even een vies grapje te maken. Maar ja, moet ik overal een reggaeton beat onderzetten? Nou, het antwoord was nee. Maar bij Anne ging het hem eigenlijk best wel goed af.
3: Het ging toch goed af. Het is 538 met Beyoncé zometeen. En eerst Choosing Texas.

0: 538 Jordan, take it slow. Ik wil zo meteen heel eventjes naar Den Haag. Niet fysiek, ik blijf hier in de studio.
1: Gelukkig.
0: Ja, maar er is iets gebeurd in de Tweede Kamer. En ik vind het echt bizar dat het nieuws niet gehaald heeft.
1: Het heeft ook uren geduurd, toch?
0: Het heeft in zekere zin het nieuws gehaald. Maar ik hoorde dit dus in een podcast. Het heeft uren geduurd. En ik snap gewoon niet dat de NOS er niet over schrijft. Ik snap het echt niet. Het is echt, het is gewoon een bizarre gebeurtenis.
1: Dit was allemaal voor ons achterhouden in Den Haag.
2: De hoge hoede.
0: Zometeen gaat Radio 538 daar een stokje voor steken.
3: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Nog 309.000.
16: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
21: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
26: Anders schrijf je mis.
24: Alle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Welkom thuis bij Radio 538.
7: Met Bas en Dylan.
8: Zometeen een bizarre gebeurtenis in Den Haag waar je nog niemand over gehoord hebt.
6: Radio 538. Vanaf volgende week maandag, de 90s en Zero's top 538.
7: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Noem, ik snap niet dat de NOS er niet over schrijft.
1: Monarchijs heeft een partij gestart.
0: Nee,
1: oh, dat nee, was
0: nee,
1: het niet.
0: Nee, nee. Het gaat over de podcast De Stemming van Vullings en De Roy. Daar zat een bizar verhaal in. Ik snap niet dat, dat we dit niet overal hebben gelezen. Want Joost Vullings, die vertelt daar namelijk dat er afgelopen week iets gebeurde in de Tweede Kamer. Toen hij daar aan het werk was. Hij moest bijna live op televisie.
2: En ik zat in mijn kamertje in de Tweede Kamer. Boom, dan heb je dus geen die intercom van dit was een oefening. 2 seconden later. Werd de playlist, ik denk dat het de playlist van Tom van Kampen was.
1: Insomnia.
0: Ja,
1: faceless.
0: Ja, hij verdenkt dus de voorzitter van de Tweede Kamer, Tom van Kampen. Die denkt ja, dat hij misschien verkeerd gekoppeld is aan het omroepsysteem. Ik heb het hier intern ook wel eens in het pand waar we zitten. Dat je dan iets afspeelt, dat er dan bij speakers staan gewoon 36 tv's. Vergaderzaal 6, weet ik veel. Join the session.
1: Join the jam, ja. Ik heb altijd zoveel zin om gewoon een jam te joinen van een collega die gewoon 3 verdiepingen hoger zit.
0: Dat dacht Tom van Kampen dus mogelijk ook. Als je dan denkt van, hè, daar was het dan. Nou, daarna kwam er nog een omroep dat ze het gebouw moesten verlaten. En toen begon er, nou ja, dus weer muziek.
2: En dan zie je toch dat zo'n playlist, dat het ook inzicht biedt in... Je denkt, die Tom van Kampen is een brave jongen, hè? Dan moet je eens even naar dit stukje muziek luisteren.
3: Was dit in de Tweede Kamer? Nee, toch?
1: Hey, je kan alles lullen van die Tom van Kampen wat je wil. Hij heeft gewoon een goede smaak.
0: Ja. Heerlijk is heerlijk.
1: En wat lekker voor hem dat hij niet porno zat te krijgen.
0: Nou, inderdaad.

538, Jordan, Lucas en Steve en End of Time. En morgenochtend maak je in de ochtendshow kans op een Nespresso koffiemachine. Te winnen bij Win It in a Minute. Hoor je de oproep, zorg dan dat je belt met de studio.

0: 538 Jay-Z, Linkin Park en Numb Encore. Zometeen spelen we ons favoriete spelletje, heet Kip of Ei. Kun je de hele dag spelen via 538.nl/kip of ei. En daar kun je ook meteen meedoen met de vraag van vandaag. Het spel is doodsimpel, twee opties. De vraag is welk van de twee bestond eerder?
1: Ja, ik durf deze gewoon eigenlijk niet te stellen.
0: Nou, het is, hij is toch voor jou. En dus, soms moet je de mensen ook even wat geven. Dat is, en dit is even wat geven. Als je bij de bakker bent, is het ook leuk als hij een keer een worstenbroodje in je handen duwt.
1: Er is zo'n verschil tussen jou en mij. Een croissantje of een worstenbroodje, maar goed.
0: In Den Bosch.
1: Vandaag, wat was er eerder? De Eerste Wereldoorlog of de Tweede Wereldoorlog?
0: Dat was een instinkertje.
1: Ja, je kan je antwoord insturen via de app van 538 of via 538.nl/kip of ei. Zo maak je extra veel kans. En dan maak je dus kans op dat zeer exclusieve 538 strandlaken. Dus wat was er eerder, de Eerste Wereldoorlog of de Tweede Wereldoorlog? Kom maar door via de app van 538. 538.nl/kip of ei en maak kans op het 538 strandlaken.
2: Welkom thuis
3: bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
2: Thuis.
3: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
0: Van Maarten.

0: gewoon thuis. Bij Radio 538.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Schat?
19: Hm?
18: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
19: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
18: Mafkees.
20: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
22: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
23: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
22: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
26: nu
25: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
26: Nu halen, dus niet straks.
27: Fans van voordeel.
25: Aldi.
28: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
25: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
26: nu
25: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
27: Fans van voordeel.
25: Aldi.
29: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
30: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
31: Wip even langs.
0: bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 538 Nieuws.
3: 10 uur.
4: In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijnen. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op 538.
5: Dan een verkeer, geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan.
6: Op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad bij 83,7. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62,3. A10 Diemen-Zeeburgertunnel, 11,4. En op de A12 vanuit Maarn richting Ede bij 83,1. A12 Duitse grens Arnhem, 146,4. Op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153,6. En op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 99,5. Nog eentje op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59,6. En op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20,4. A50 Apeldoorn-Zwolle, 209,4. A58 Vlissingen-Goes, 161,6. En de laatste voor nu op de A58 tussen Goes en Bergen op Zoom bij 141,0.
0: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
12: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
26: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
31: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
32: Thuis bij Radio 538.
33: Met vanaf volgende week maandag.
32: De 90s en Zero's op 538.
33: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
34: Was en Dylan.
35: Zometeen de uitslag van kip of ei.
36: Wat was er eerder? De Eerste of de Tweede Wereldoorlog?

0: twee gegeven opties bestond eerder met vandaag. Ja, kom op. De Eerste of de Tweede Wereldoorlog.
1: Nee, af en toe moet je de mensen even wat gunnen, Dylan. Even gewoon wat makkelijks. Amber, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo, hi. Ja, dit is niet de allermoeilijkste, hè?
2: Nee, ik gok dat ik hem wel goed heb.
1: Ja, dat gok ik mogelijk ook. Maar doe jij altijd mee? Zeg maar, doe je altijd mee en is het toevallig dat we je aan de lijn hebben? Of doe je nooit mee en heb je gewoon zeg maar de krenten uit de pap gepakt?
2: Nou, ik was mijn kast aan het opruimen en toen dacht ik, ja, ik kan wel even meedoen. Ja. Zo moeilijk is deze vraag niet. Nee. Dus vandaar.
1: Oké, nou, we duiken even de geschiedenis in, ook al weten we hier een hele hoop van. We beginnen met de Eerste Wereldoorlog. Begon natuurlijk allemaal met de moord op Frans Ferdinand. En al snel gingen steeds meer landen zich mengen in het conflict. Werd er op verschillende plekken in de wereld gevochten. Het was voor soldaten een van de zwaarste jaren uit de geschiedenis. Dan de Tweede Wereldoorlog. Deze oorlog begon toen Duitsland Polen binnenviel. De oorlog werd nog groter en nou ja, werd in Europa, Azië en Afrika gevochten. Ook werd er veel gevochten op zee. Tijdens deze oorlog werd radar veel gebruikt om vijandelijke vliegtuigen op tijd te zien. Ja, dan kunnen we het spannend houden, maar ja, dat gaan we ook gewoon doen. Ja. Zeg het maar.
2: Ja, ik denk de Eerste.
1: De Eerste, daar vullen we dat in.
2: Gok ik zomaar.
1: Ja, de Eerste Wereldoorlog die begon in 1914. En de Tweede in 1939, dus de Eerste was eerder.
2: Ja,
1: was,
2: ja. Kijk.
1: Al die blije muziekjes erbij. Het is niet zo...
0: Ja, dat is
1: niet
0: ook
1: zo
0: wel
1: goed
0: weer
1: over nagedacht.
0: Nee,
1: wel. Maar goed, wel makkelijk een prijs gewonnen. Je krijgt van ons een 538 strandlaak.
2: Nou, dat komt helemaal goed van pas. We gaan binnenkort naar Portugal. Dus,
1: Nou,
2: dat
1: heerlijk.
2: Is heerlijk.
1: Ik dacht naar Normandië,
2: ja,
1: maar
2: precies.
1: Dat is
2: nee.
1: Amber, dankjewel. Je krijgt van ons een strandlaken. En de online winnaar die heeft gewonnen via 538.nl/kipofei. Dat is Mike.
0: Mike, gefeliciteerd. Ja.

0: 538 hoorde David Guetta, Sia in Flames.
1: Met binnen nu in 30 seconden topic Becky G en Sorry Papi na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom is een ui slecht in daten? Omdat mensen om hem moeten huilen.
2: Het antwoord is...

0: 538, Jordan Coldplay en Clocks. Welkom bij de avondshow Bas en Dylan en zometeen het nieuws.
1: Ja, kan je aan het einde van de dag nergens meer op focussen, dan doe je waarschijnlijk iets structureel verkeerd en je hoort zometeen wat.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
11: Nu houden, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
11: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl.
15: Deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: DJ'en op een festival, skydiven,

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Pak een podium.
4: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Coco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599.
9: Mediamarkt.
10: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Welkom thuis bij Radio 538
13: met Bas en Dylan.
14: Als je aan het eind van de dag niet meer kan focussen, heeft Dylan zometeen de oplossing voor je.
12: Vanaf volgende week maandag, de 90s en Zero's top 538.
13: Stemmen op je favoriete

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid.
2: Ja, kan je je aan het einde van de dag nergens meer op focussen, dan is er één ding wat je waarschijnlijk helemaal verkeerd doet, en dat is dat je niet goed ontbijt.
0: Echt? Maar ik vind ontbijt, dat vind ik zo'n overgediscussieerd. Hoe zeg je dat? Gewoon, er wordt er veel over gewaardeerd. Nee, er wordt gewoon te veel over gediscussieerd. De ene wetenschapper die zegt, je moet zonder ontbijt. Nee. De andere die zegt, je moet met ontbijt.
2: Ja, het is sowieso met ontbijt. Het is natuurlijk bekend dat het ontbijt je brandstof voor de dag is. Dus is je ontbijt overslaan voor je energiereserves überhaupt funest. Je lichaam heeft het echt even nodig om de dag te starten. En daardoor ga je ook door de dag weer heen meer snacken. En dat heeft ook weer dan met je energielevels te maken.
0: Okay.
2: Dat heeft aan het einde van de dag ben je gewoon op. En kan je je dus minder goed focussen. Ook waarschuwen wetenschappers voor intermittent fasting. Dan eet je bijvoorbeeld alleen maar tussen 12 uur 's middags en 8 uur 's avonds.
0: Dat is toch hartstikke goed?
2: Werkt heel erg goed voor het afvallen, maar is gewoon niet goed voor je lijf. Want dan heb je dus ook die start van de dag niet, die je dus wel nodig hebt. Daarnaast zit het ook gewoon tussen je oren. Want als je even een boterhammetje, banaantje of een yoghurtje eet, 's ochtends, hoeft niet eens echt veel te zijn, dan denkt je brein, de dag is gestart. En anders mist je brein even die kickstart van de dag.
0: Dus als ik 's ochtends niet eet, dan hoef ik de rest van de dag niet. Dan zou ik echt de hele dag zonder kunnen.
2: Als je 's ochtends gewoon normaal eet.
0: Gisteren had ik zo'n dag. Een drukke dag. Allemaal op pad de hele tijd. Toen was ik vergeten te ontbijten. Wel vaker. En mijn eerste eten was 's avonds.
2: Dat is niet goed.
0: En toen had ik nu niet eens echt honger.
2: Nee, maar dat is niet goed.
0: Nee, dat weet ik.
2: Je moet echt eventjes kijken. Ik heb, het heeft niet heel veel geholpen. Maar ik heb bij een diëtist gezeten. En die zei ook, gewoon 's ochtends. 'S ochtends is de kickstart van je dag. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Maar naar wat voor oneindige podcasts heb ik dan zitten luisteren waarin ze het tegendeel bewezen? Wat zijn dat dan voor wetenschappers? Wat hebben zij dan uitgezocht?
2: Peperkoekenwetenschappers zijn dat.
0: En misschien hebben zij dan niet ontbeten.
2: Dat is het. Waren ze de focus kwijt aan het einde van het onderzoek.
0: Precies.
2: Ja.
0: Zo is het. Het is 538, welkom. Dance Smash heb ik voor je. DJ Goja en Michiko. Lekker zeg.

0: Het was echt een dystopische ervaring. Ik zou het je eigenlijk wel gunnen. Om een keer zoiets bizars mee te maken.
1: Afgelopen vrijdag?
0: Bizar.
1: Met de bondgenoten.
0: Ik heb nog nooit van mijn leven zoiets meegemaakt.
2: Bas en Dylan, live bij de bondgenoten.
0: In het kader van de Gouden Televisiering hebben we afgelopen vrijdag uitgezonden vanuit de loods van de bondgenoten. Superpopulair SBS6-programma. Mocht je nooit kijken.
1: Kijk,
0: leuk. Is gewoon een fantastische soort van soap, maar dan met echte mensen. Ja. Er gebeuren echt de raarste dingen. En ja, wij hebben onze studio daar neergezet afgelopen vrijdag. En misschien hè, en dan doe ik wel een grove uitspraak, maar misschien was het de show waarin we de meeste berichten ooit hebben gehad.
1: Dat is wel waar, ja. Dan kom ik eigenlijk bij de bondgenoten. Dat wordt gewoon gemonteerd en 5 dagen later of zo uitgezonden. Je kan helemaal niet, zoals bij Big Brother vroeger, live meekijken. Dat kan helemaal niet. Dus het was voor het eerst in de geschiedenis van de bondgenoten, was er een livestream binnen. Nou, wat een fans.
0: Bizar.
1: Dat is echt niet normaal. De aflevering, of tenminste de uitzending, kan je helemaal terugkijken op Kijk. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar we hebben zoveel vragen binnengekregen van mensen die hele uitzending terug willen kijken. Dat je kan via kijk.nl, dat is sowieso een dikke aanrader om eens gewoon af en toe te checken. Als Ajax weer speelt en je wil een pay-per-view kopen, bijvoorbeeld.
0: Nee, dat ging helemaal mis de vorige keer.
1: Ja, dat weet ik.
0: Maar dat hebben ze netjes opgelost.
1: Ja,
0: maar je kan dit gewoon gratis kijken.
1: Ja,
0: dus
1: ga naar
0: kijk.nl. Daar kun je het checken. En wat maakte die hele ervaring dan zo dystopisch? Ik vond het zo raar. Kijk, wij zitten normaal bij de radio. En dan doen we zeg maar de microfoon uit. En dan kunnen we lekker roddelen en lekker praten over dingen. Alleen, dat kan niet daar. Want de microfoon ging uit. En dan begon het eigenlijk pas.
1: Ja, want dan staat je bent dan nog een extra microfoontje van het programma. En dan alles wat je zegt, kan opeens best weer terugkomen.
0: Ik ben echt bang. Ergens later deze week of begin volgende week zal het op tv komen. Ja, ik ben echt bang. Wat

0: And I'll write your name.
1: Zometeen maak je kans op 100 euro. In de quiz over vandaag spelen we iedere dag. Als je aan het eind van de week de hoogste score hebt, dus de meeste aantal vragen binnen 90 seconden goed hebt beantwoord, dan is er een prijs voor jou. Het enige wat je hoeft te doen is mee te doen met de kwalificatievraag. Drop het antwoord op de volgende vraag nu in de app.
2: Djokovic verliest in de eerste ronde van de US Open. Welke sport beoefent Djokovic? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dan maak je dus kans op die 100 euro. En je bent sowieso een 538 strandlaken rijker. Dus iedereen is een winnaar. Behalve Djokovic, want die verliest in de eerste ronde van de US Open. Maar welke sport beoefent hij? Kom maar door via de app van 538.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Hey.
5: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Krijg

0: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Fomar, voordeelmarkt!
3: Fomar, voordeelmarkt!
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
6: Woehoe!
5: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Woehoe! Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld.
10: 50.000, verdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
13: Doe het lekker zelf met Gamma, met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: 538 Nieuws.
15: 11 uur.
16: Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen. Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stopt met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op 538.
17: Dan nu het verkeer. Er is geen vertraging, helemaal niks. Maar wel flitsers, die heeft Dylan.
18: Op de A6 te beginnen tussen Emmeloord en Lelystad bij 83,7. En op de A6 tussen Lelystad en Muiderberg bij 62,3. A10 richting de Zeeburgertunnel vanuit Diemen, 11,4. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83,3. A12 Duitse grens Arnhem, 146,4. A28 Zwolle Amersfoort, 59,6. En op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 32,1. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep, 20,4. A50 Apeldoorn Zwolle, 209,4. En op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161,6. De laatste voor nu vind je op de A58 tussen Goes en Berg op Zoom bij 141,1.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
13: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
10: Welkom thuis bij Radio 538.
11: Met vanaf volgende week maandag.
10: De 90s en Zero's op 538.
11: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
14: Bas en Dylan.
17: Zometeen kans op 100 euro in de quiz over vandaag.
18: En ook Martin Garrix en Ed Sheeran onderweg.

0: 538 hoorde Banners and Someone to You. Sonja. Hallo, Sonja?
1: Ja, hoi.
2: Hi.
1: Hallo.
0: We hebben een kwalificatievraag voor jou.
1: Ja.
0: En het leuke is, die heeft met tennis te maken. Kom jij nou gewoon van de tennisbaan af?
1: Ja, klopt. Ja, ik zat net in de auto van de tennisbaan vandaan.
0: Hoe kan het?
2: En zit jij dan soms ook wel een beetje op niveautje Djokovic, ho?
1: Net niet.
2: Maar ja, welke sport beoefen jij?
1: Tennis.
2: Ja!
3: Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag.
2: Ja, formaliteit, je bent daarmee gekwalificeerd voor de quiz over vandaag. Het is eigenlijk een doodsimpele quiz. Je krijgt in 90 seconden zoveel mogelijk vragen op je afgevuurd over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel bij de quiz over vandaag is dat je niet mag passen. Dus als je een antwoord niet weet, dan moet je gewoon een woord roepen. Heb je zo'n soort van paswoord in je hoofd?
1: Ja.
2: En dat is?
1: Ja. Ja.
2: Ja, wordt dat?
0: Ja. Oh ja, oh, dat zo. Is niet heel moeilijk.
2: Oké, heel goed. Dat is lekker kort. Ja. Nou, dan hebben wij denk ik alles besproken wat we moesten bespreken.
0: Denk ik ook.
2: Als jij er klaar voor bent, mag je go zeggen. En dan gaan we ervoor.
1: Oké, go.
0: Vandaag was er code geel in Nederland. Welke kleur krijg je als je geel en blauw mengt?
1: Oranje.
2: Dolly Parton is vandaag begraven. Noem een nummer van Dolly Parton.
1: Working 9 to 5?
2: Ja, dat is goed.
0: Prinses Ariane begint aan haar studie. Wat is de naam van de kroonprinses? Van de kroonprinses. Ja, dat maakt het veel uit.
1: Haar naam? Ariane?
0: Nee, ja, van de kroonprinses.
1: Oh, Amalia.
0: Ja, precies.
2: Een nieuwe Pokémon-film verschijnt in 2027. Welke kleur heeft de Pokémon Pikachu?
1: Geel.
0: Vandaag was het begrotingsoverleg van de ministers. Wie is de minister-president van Nederland?
1: Jette.
2: Er was vandaag een overstroming in de Grand Canyon. Waar ligt de Grand Canyon? In welk land?
1: Amerika.
0: Kandidaat Sonja heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Ja.
2: De 3 vakantieparken van Peter Gillis moeten worden verkocht. Hoe heet het programma van Peter Gillis?
1: Ja.
0: Nee. Manchester City betaalt 40 miljoen voor Braziliaanse voetballer Allen. Hoeveel nullen heeft een miljoen?
1: 6.
2: Het norovirus is gevonden na een uitbraak tijdens een introductiekamp in Breda. In welke provincie ligt Breda?
1: Brabant.
0: Lionel Messi stopt als international. Voor welk land kwam hij uit?
1: Argentinië.
2: Miley Cyrus lijkt haar identiteit aan te gaan passen. Welke bekende rol speelde Miley Cyrus vroeger?
1: Ja.
0: De volleyballers zijn door naar de EK kwartfinale. Hoeveel mensen staan er met volleybal op het veld?
1: 6.
2: Chateau Meiland komt op Netflix. Noem iemand uit de familie Meiland.
1: Martien.
2: Dat is goed.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Weet je wat ik daar zo mooi vond? Zomaar ondanks dat je nog wel een paar keer wilde zeg maar passen, wat dan niet kan. Je was heel snel met ja roepen.
0: Zeker.
2: Dat is echt top. Uiteindelijk heb je nog best wel veel weggebeukt. De grote vraag is, hoeveel had ze er goed? Normaal telt Eva mee. We hebben vandaag Danique bij ons, onze regisseur.
0: Ja, we hebben eigenlijk een volledig nieuw /vakantieteam.
2: Het is aan de een heel nieuw team. Ja, we hebben en een nieuwe stagiair en onze huidige regisseur is op vakantie. Ik was heel even bang dat de nieuwe regisseur niet meegeteld had, maar dat heeft ze zeker wel. De grote vraag is, Danique, hoeveel had Sonja er goed?
4: Je had er 12 goed.
2: 12! Yeah. Wow.
0: Dat is echt heel erg netjes.
2: Wajo!
0: Sowieso een strandlaken voor jou. En je hoort donderdag of je de weekwinnaar bent.

0: Temper City, you're the self-aware. Het is 538, Bas en Dylan. Welkom bij de avondshow voor maandag met zometeen het nieuws van Dylan.
1: Ja, ben je bekend met de 3 maanden regel toevallig?
0: Nee.
1: Nou, het heeft impact op mensen met en mensen zonder een relatie, zometeen wat het is.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die er dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
20: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
27: Welkom thuis bij Radio 538
28: met Bas en Dylan.
29: Zo meteen alles over de 3-maanden-regel. Zou wel eens impact kunnen hebben op je liefdesleven. Radio
27: 538. Vanaf volgende week maandag, de 90s en Zero's top 538.
28: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.

0: 538 Shakira en Zoo.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de liefde.
2: Ben je met iemand aan het daten en heb je na 3 maanden nog geen relatie? Dan moet je maken dat je wegkomt. En het heeft ook nog wel voeten in de aarde voor mensen die al een relatie hebben. Tenminste, dat zeggen influencers op TikTok. Ja, de grote vraag is, moet je die natuurlijk geloven? Ja,
0: maar gaan wij nou het nieuws van de influencers halen?
2: Nou ja, ze noemen het de 3 maanden regel. En het is volgens die mensen eigenlijk heel simpel. Als je iemand 3 maanden kent, dan is de zogenoemde honeymoonfase voorbij. Hè. Dan, in het begin is alles nog leuk en na 3 maanden komt de slurf eigenlijk al een beetje in. En als iemand je dan nog niet heeft gevraagd om je partner te worden, moet je vertrekken, want dan houdt diegene je aan het lijntje. En daarnaast zeggen ze dat de 3 maanden regel ook geldt in relaties. Want in de meeste relaties gebeurt er elke 3 maanden wel iets wat je doet twijfelen over het voortbestaan van je relatie. En als je die piek dan weer volbrengt, dan is het de volgende alweer op 6 maanden, 9 maanden, op een jaar en 3 maanden, et cetera, et cetera. Tot je uiteindelijk sterft.
0: Ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als je het even afmaakt.
2: Wat?
0: Nou ja, na 1 jaar en 3 maanden, wat dan?
2: Nee, nee, ja, maar kijk, een relatie is, nou ja, voor altijd, gemakshalve maar vanuit.
0: Ja.
2: Dus dat zou ook zomaar 60 jaar kunnen duren. En dan is er elke 3 maanden een reden om de relatie te beëindigen.
0: Maar noem eens wat, wat voor dingen dan? Wat voor dingen zouden er kunnen zijn?
2: Nou, het zou gewoon, maar het kan ook iets, dat je niet per se ruzie, omdat er iemand vreemd is gegaan of wat dan ook, maar het kan ook gewoon zijn.
0: De pot in de kaas, die stond nog open.
2: De kruimels in de magnetron, gewoon dat je even, en dat het even je emmetje overloopt. Of dat je op de bank zit en ja, en dat dan iemand toch eventjes naar niet de moeite heeft genomen om eventjes wat leuks aan te trekken. En dat je ja, daar in een soort slonzig pak zit met een oud shirt. En dan zit je gewoon B&B vol liefde te kijken en dan denk je, ja, godverdomme, is dit het nou? Ik had eigenlijk veel liever in de kroeg gestaan en ja.
0: Oh, maar ik snap niet waar het ineens van is. Maar ik vraag gewoon 1 voorbeeld en hoezo heb je er dan?
2: Ja, nou ja,
0: ik zou nog even 3 maandjes wachten.
2: Even een voorbeeldje te noemen.

0: 538 hoorde Cat's Eye, Animal.
1: Dat was hem.
0: Was hem? Ik vind het mooi geweest.
1: Nou, even op de klok te kijken.
0: Ja, het ding is, wij hadden vanmorgen om kwart voor... Wat is het? Vijf. Kwart voor vijf de wekker staan. En niet om, verdrietig te doen of zo hoor. Maar ja, we waren er eventjes voor de ochtendshow. We gingen even koffie uitschenken in het land. En ja, dan wordt het opeens wel een lange dag. Dus het bedje is wel lekker. Maar het leuke is, morgenochtend dan kun je de ochtendshow weer spotten.
1: Zeker. Shell Harijn bij Breukelen. Ah. Dus bij Breukelen, bij Shell Harijn eraf. En dan staan daar Frank en Island, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Staan daar koffie uit te delen.
0: En die koffie is echt goed, hè?
1: En die koffie is heerlijk. En als je een beetje vroeg bent, hebben ze ook nog zo'n super beker voor je.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: Fomar, voor de markt!
8: Nu

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
2: Hup, hup, dames!
1: Waaraan alles wordt getwijfeld.
3: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
1: Behalve aan de liefde.
2: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk! Oh,
1: say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
7: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: Bij een brand in Oldenzaal zijn 2 mensen gewond geraakt, meldt RTV Oost. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een bedrijfspand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. De gemeente Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen, zegt de commissaris van de Koning. Eerder dit jaar zijn alle wethouders opgestapt nadat de vorige burgemeester werd beschuldigd van strafbare dingen. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er nog geen coalitie en doet de burgemeester alles in zijn eentje. President Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis, heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen de bouw en een lagere rechter zei dat zolang de zaak loopt er niet verder gebouwd mag worden. Het Hof zet daar een streep door, de bouw mag tijdens de rechtszaak gewoon doorgaan. En Ayase Ueda gaat definitief weg bij Feyenoord. Eigenlijk had hij nog een contract tot 2028, maar hij gaat voor €15 miljoen naar het Franse OSC Lille. Ueda was vorig jaar topscorer in de Eredivisie. Hij maakte 25 goals. Op de site van Feyenoord zegt Ueda dat hij de club en de supporters dankbaar is. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vandaag nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog buien. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
9: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
12: Met vanaf volgende week maandag
9: de 90s en zeros op 538.
12: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits doe je op 538.nl.

0: 538. Favorite.
1: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
2: Direct, my friend.

0: nieuws. 1 uur.
1: Op Times Square in New York zijn twee mensen neergestoken. Een vrouw liep bij een souvenirwinkel met twee messen te zwaaien. Ze is neergeschoten door de politie. Zij en de slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Onderzocht wordt of de vrouw psychiatrische problemen heeft. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door. Naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De kans dat er windmolens in Amsterdam-Noord komen is erg klein. De gemeente Amsterdam wil al jaren windmolens neerzetten in de buurt van knooppunt Koenplein. Maar de provincie is tegen. Vooral rechtse partijen zijn tegen. Ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week wordt er in de provincie gestemd. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden, zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf volgende week maandag.
0: De 90s en zeros op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf volgende week maandag.
0: De 90s en zeros op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.